0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Goedemorgen vroege vogels, als je nog eens aan het uittrekken bent of de ogen rustig aan het opentrekken, wij staan hier al paraat met het nieuws van 6 en Grim.
2: Goedemorgen, de vastgoedprijzen blijven stijgen, geen onderhandelingen meer over de besparingen bij de VRT en in de VS valt een dode in een pretpark. Er wordt minder vastgoed verkocht in ons land, maar toch blijven de prijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De voorbije maanden daalde het aantal verkopen met zowat 2%. Notaris Bart van Opstal verklaart.
3: Op de eerste plaats zien we dat jonge mensen meer maandelijks moeten aflossen. En aan de andere kant zien we dat de investeerders die vastgoed kopen om te verhuren, dat die de afgelopen 3 maanden ook duidelijk wat minder actief geworden zijn.
2: Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe en waar de VRT kan besparen. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is niet duidelijk wat daar precies fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een grijze dag met soms wat regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden.
1: Ah ja, jongens, ik vrees er een klein beetje voor dat de belangrijke feestdag van vandaag vergeten is door één van de 4 leden van het team. Want het is vandaag de No Bra Day.
4: Ah ja.
1: Het is de dag zonder de BH. En Grim, jij hebt er u aan gehouden.
5: Ja.
1: Ik denk, Sander, jij hebt er ook aan gehouden.
5: Hoe weet jij dat?
1: Ja, ik heb hem vandaag ook niet uit de kast gehaald.
4: Mag ik eens voelen?
1: Nee, maar Anke, ik weet het toch niet zo zeker of je aan de feestdag de No Bra Day hebt gehouden.
4: Dat gaat niet bij bepaalde tieten. En zeker niet op een bepaalde leeftijd.
1: Zoals je West-Vlaanderen zegt, het is tiet dat tut is.
4: Nee, dat gaat niet. Ik heb altijd een BH aan.
1: Ja. Ik heb nog nooit in mijn leven een BH aangehaald. Ik zou het niet weten waarom. Maar dat gevoel ken ik ook. Ik weet niet wat dat...
4: Maar het beste gevoel van de dag is wel als die uit mag.
1: Ja?
4: Maar ik kan niet... Je hebt echt vrouwen die zo om 4 uur 's middags al de BH uitzwieren. Hè? Ja. Maar vanaf een bepaalde cup gaat dat toch niet meer, jongen. Dan doet dat echt pijn als je wandelt.
1: Is dat zo?
4: Ja.
1: Dat alles dan hangt of wat?
4: Jullie hebben balkjes die naar het schijnt pijn doen als je er tegenkomt.
1: En jullie hebben borsten die pijn doen als iemand eraan komt.
4: Natuurlijk. Ja, oh, natuurlijk.
1: Wist je het allemaal, Sander?
5: Ik wist het allemaal, ja.
4: Ja, jij wist het allemaal. Maar het is een hele kweest. De eerste keer dat je een BH aandoet, ja? Moet je naar de lingeriewinkel met je mama. Dat is afschuwelijk. Want niemand, geen enkel kind van 11, 12 jaar wil met zijn mama, wil met haar mama, moet ik zeggen, haar mama, naar de lingeriewinkel. Bij ons was dat lingerie Annemarie in Maasmechelen.
1: Ja, jij hebt dat ooit verteld, ja.
4: Man, echt waar. En dan geven ze de BH, dat zit niet goed. En dan komt dat de gordijn opengeschoven. En verschrikkelijk. En nu kan ik het niet meer missen.
1: Ja.
4: Dus ja, na 3 keer went dat wel.
1: Heeft dat dan ook verzonnen, die feestdag, de No Bra Day? Hele jonge vrouwen die dat nog kunnen doen of zoiets zeker. Een zeer goedemorgen. BH of geen BH, we gaan je ondersteunen met goede muziek de komende 4 uur van

0: allemaal 8 over 6 geworden met Whitney Houston. Wanna dance with somebody. Die gaan we zeker nog terugkrijgen in onze top 2000. Nu komen de moppen binnen over BH's. Hè. Weet je waarom nonnen nooit BH's dragen? God ondersteunt alles.
1: De ochtend van show.
0: Dat is toch een goeie, hè?
2: Ja, is...
0: Halleluja.
2: Ja, ja, mijn favoriete tettemop is toch nog altijd... vertel eens een mop. En wat moet je dan antwoorden?
0: Vertel eens een mop. Ik weet
2: ja, hier, Sander weet het.
0: Ken jij die?
2: Ken je die mop niet?
0: Nee.
2: Dat is mijn favoriete mop aller tijden. Als iemand vraagt aan mij, vertel eens een mop, want dat is vervelend als ze dat vragen, hè. 2 tetten in een envelop.
0: Ah, ja, ja.
2: Dat is
0: ook
2: een goeie, hè.
0: Ik vind nonnenmoppen ook altijd wel heel tof.
2: Oh, nee.
0: Kent je die van die twee nonnen die in Zeebrugge rondlopen? Ja. Nee. En dus we passeren voorbij de mijn in Zeebrugge, zegt de ene non tegen de andere, de mijn stinkt. En die andere zegt, de mijn ook.
2: Ja.
0: Nee. Dat is toch ook een goede mop.
3: In Limburg vertellen ze die met de mijnen in Eusenzolder of in Beningen.
0: Maar de mijnen in Zeebrugge, die stinken wel anders dan...
3: Die kunnen anders zijn.
0: Ja, die stinken anders, hoor, jongens. Dat is
2: hoe weten jullie dat?
0: Er zijn veel goede nonnenmoppen. Want ik ben meteen gaan zoeken op het internet. Mag ik er één doen? Maar het is een hele vuile. Mag ik hem vertellen?
2: En nog een vuilere.
0: Nog een vuilere
2: dan de vismijn.
0: Kom, Grim. Ja, dit is echt... Ja. Maar het is een hele vuile. Dus als er kinderen wakker zijn, moet je zappen. Het is echt even op café, voor als het heel laat is. Dus oké. Okay. Er staan 2 nonnen te liften en er stopt een vette Porsche Cabrio voor hen. En die vrouw zit een hele, hele knappe madame in die auto. En die zegt, waar moeten jullie eigenlijk naartoe? Vraagt de chick die de auto bestuurt. En die nonnen zegt, ja, die kant op. Stap dan maar in, zegt die vrouw. Zegt een van die nonnen, wat een mooie auto heb je. Ja, zegt die chick, dat kostte me 15 pijpbeurten. Wow, en wat een mooie ring, zegt die andere non. Ja, kostte me 4 liefdesnachten, zegt die chick. Maar het mooiste vind ik nog wel die mooie gouden ketting, zegt die non. Ja, die is 24 karaats, zegt die madame. Die kostte me 3 triootjes, zegt die ene non tegen die andere. Dan had de pastoor ons toch mooi te pakken met zijn reep chocola.
2: Ah,
0: ja. Goeie mop.
2: AT&D, jongens.
0: Ik kan daarmee lachen, sorry.

0: ze dit jaar opnieuw. Deze Cher. Maar zover ik kan zien, niet met dit nummer. Dus goed dat we nog eens draaien in de ochtend. Cher and Love and Understanding. Trouwens, dag 9 van onze top 2000 start om 9 uur straks.
1: Om 6:30 hebben we een verkeersoverzicht, zoals altijd natuurlijk. Maar even breaking news. Luisteraar Sven zit in de auto nu. Goedemorgen Sven.
2: Goedemorgen Sven en Anke.
1: Hey, vertel eens, wat heb jij gezien op de E40 in Aalter?
2: Ja, tussen Beernem en Aalter richting Brussel is er een zware ongeval gebeurd. De straat is volledig versperd en best dat iedereen een andere weg zal zoeken voorlopig.
1: Oh, en wat heb je gezien? Weet je wat er daar aan de hand is?
2: Er ligt al sinds een auto ergens op zijn dak in het middenvak. En dan nog een kamionetje ergens in de berm aan de zijkant. Ja,
1: dat gaat daar een hele tijd duren.
2: Niet ernstig voor de mensen. Ja, dat vermoed ik wel.
1: Oké, heel veel courage als je in de file staat. En inderdaad, hopelijk niet te erg allemaal. Merci Sven om het te melden. Hè. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Fijne dag nog.
1: Doei.
0: Salut, bye bye. Good times, great.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
6: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei?
6: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Wel, je hebt geen gaatjes.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Alsof.
7: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: GIX merkt je op.
12: Mode voor haar,
11: voor hem
13: en voor ons.
11: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
13: Bij GIX.
11: GIX, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
13: Dat is GIX.be, want...
11: GIX merkt je op.
14: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: allerliefste vriendelijke heren van de Bee Gees. Ik moet just niks. You should be dancing. Het is nog vroeg voor iedereen. De Bee Gees. Het is ondertussen een paar minuten voor half zeven geworden.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Alweer een toptip voor een heerlijk leven. Vandaag een gezond leven. Ik kreeg gisteren een tip door van vriendinnen. Ik zit in een WhatsApp-groep met vier vriendinnetjes. En alle drie nemen ze een nieuw productje. Enfin, een nieuw... Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Ze nemen een nieuw productje.
2: Ja,
0: een pil,
2: iets dat je
0: een
2: zo... Een soort van supplement.
0: Okay.
2: Dat ze in zo van die gezondheidswinkels kopen.
0: Mm-hmm.
2: En ze zeiden van, je moet dat kopen. Want dat is goed daar en daar en daarvoor. In Japan neemt iedereen het. Het is fantastisch. Dus ik dacht, ah, goed. Ik ben het meteen ook gaan halen in de winkel. Ik heb het bij. En daarna stuurde ze... PS, niet op de radio zeggen als tip, hè. Want het is al de hele tijd uitverkocht. Het moet ons gezondheidsgeheim blijven.
0: Okay,
2: maar ja, ik hou ook van onze luisteraars. Dus ik hoop dat mijn vriendinnen die in die groep zitten nu nog slapen en het niet horen.
0: Okay.
2: Zometeen vertel ik wat jij ook in huis moet halen. Zometeen.

0: Er geen last van als je naar ons luistert. Dan krijg je een overdosis Happy van Pharrell Williams elke dag. 6:30, het nieuws met Grin.
1: Goedemorgen, er wordt minder vastgoed verkocht in ons land, maar toch blijven de prijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De voorbije maanden daalde het aantal verkopen met zowat 2%, maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Agter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en ze eisten nieuwe gesprekken, maar die komen er dus niet. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is niet duidelijk wat daar precies fout liep. De politie onderzoekt dat nog. Meestal bewolkt vandaag en soms regent het bij 20 graden. Morgen veel zon bij 19 graden.
2: Hoe zit het op de baan op dit moment op deze dinsdagochtend richting Gent op de E40 tussen Oostkam en Aalter? Gebeurde een ongeval, verlies je 3 kwartier. Vielen op de Brusselse binnenring tussen de Astridlaan en Jette 1/2 uur. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost 20 minuten. 20 minuten ook richting Brussel op de E314 tussen Halen en Tieltwingen door een ongeval. E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 1 kwartier. 5 minuten op de E429 tussen Bierge en Tubize en tussen Beek en de Bergen-Systeemweg ook 5 minuten. En nog 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar afgesloten.
0: Ach, dat is al veel te vroeg op de ochtend.
2: Yes.
0: Dinsdag duidelijk.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens de Update. 6:30. Yo. Een tip voor een hypergezond leven. Ja, het heet astaxantine. Ooit van gehoord?
0: Nee, astaxantine?
3: Ja, ik heb het hier bij mij. Een zakje met allemaal van die gummikjes.
0: Okay.
3: Weet je wat dat kost? Ik ben dat gisteren gaan halen. Hè?
0: Nee, hoeveel kost dat?
3: Bijna 50 euro. Bijna 50 euro.
0: En ik heb zit dat daarin?
3: Even zien, hè. 120.
0: Dus dat is eigenlijk...
3: Dat is drie maanden, hè.
0: Eentje per dag.
3: Eentje per dag.
0: Oké.
3: Okay. Ja, astaxantine, dat is in Japan de hype. Een superoxy... antioxidant. Je weet, als er antioxidant, als men dat zegt, dan klinkt dat altijd goed. Dat is ook goed. Dat is een natuurlijke werkzame stof. En die is voor alles goed. Doffe huid, gewrichtspijnen, vermoeide ogen,
0: ja,
3: een hoog cortisol-level in je bloed,
0: ja,
3: weinig energie. Mijn vriendinnen die zijn het al even aan het nemen en die zeggen, waanzin.
0: Maar,
3: het is overal uitverkocht. En ik moet zeggen,
0: ja,
3: dit was ook het laatste pakje in de Holland & Barrett gisteren in Hasselt. Dus Hasselaar
0: in de wat? In de wat? In de wat?
3: Holland & Barrett, dat ken je toch? Nee, dat is een keten.
0: Dat
3: is een keten, een heel bekende keten.
0: Ja,
3: dat is overal.
0: Eigenlijk. Ja,
3: je komt nooit in de winkelstraten, maar dan zie je dat daar passeren.
0: Nooit van gehoord.
3: Maar astaxantine. Wat, hè?
0: Maar Anke, ja, dat is toch... Ik bedoel, 50 euro voor 120.
3: Ja?
0: En het doet alles.
3: Het doet alles.
0: Het doet echt alles.
3: Kijk.
0: Geen doffe huid meer. Alleen maar energie, jongens. Dat geloof je toch
3: als
0: zelf
3: als jij over
0: niet.
3: 3 maanden denkt dat ik een facelift heb ondergaan... Nee, dan weet je dus dat het aan mijn gummietjes ligt.
0: Astaxantine, ja.
3: Astaxantine, ja. Nee, maar mijn vriendinnen zeggen, het is waanzin. Het helpt. Eén vriendin, ik zal de naam niet noemen... heeft eigenlijk al wat last van artrose. Het is veel beter sinds ze die gummietjes pakt. Misschien zijn er nogal mensen die het nemen. Laat eens weten wat jullie ervaringen zijn. Maar ik dacht, ze waren zo lyrisch. Ik mocht het ook niet op de radio zeggen, omdat het altijd uitverkocht is.
0: Ja.
3: Maar ik ga het vanaf nu, ja, ik ga de test doen.
0: Ja, maar als jij begint, dan begin ik ook. Hè. Ook zeer goed om je humeur altijd onder controle.

0: Die gaan we nog eens tegenkomen in onze top 2000. Maar in de laatste week zal dat zijn Heaven is a Place on Earth. Ja, als het mooi is om waar te zijn, is het niet waar. Ik heb het even opgezocht voor jou, Anke.
1: Ja?
0: Jij zegt het stinkt ongelooflijk, die astaxanthine. Maar weet je hoe dat komt? Want je hebt mij net laten ruiken, ik vind het niet zo heel erg stinken. Het is afkomstig van algen en zeewieren, van kril en van zalm. Het wordt dus eigenlijk van vis gemaakt. Er is, ja, sterke wetenschappelijk bewijs is alleen voor het feit dat het de elasticiteit en de vochtbalans van de huid verbetert. Dat zou echt door klinische studies bewezen zijn, maar dan moet bij gezegd worden dat die studies bijna allemaal betaald zijn door de producenten.
1: Oei.
0: Dus dat is altijd al een heel klein beetje dubbel. En de marketingclaims over wonderbaarlijke verjonging of ziektepreventie zijn wetenschappelijk nog absoluut niet te hard gemaakt.
1: Wie
0: dus,
1: zegt dat, ChatGPT?
0: Ja, maar dat staat overal. Dat staat overal online. Dus ja,
1: wacht, ik ga nog iemand anders bellen ook, hè. Zit je mijn tip hier onderuit te halen zonder mij op voorhand te waarschuwen,
0: ja,
1: dat je mijn tip
0: gaat
1: onderuit halen? Smeerlap.
0: Eet een appel, eet vette zalm.
1: Zal ik u ook eens onderuit halen binnenkort? Wacht, jij maar af, jij. Wacht, maar ik wacht mijn moment.
0: Ben je nu eigenlijk aan bellen?
1: Een menopauzeconsulent. Allee, Karen, wacht. Hallo Karen, neem eens op. Wacht. Ja. Karen, hoe ze stuurt, ik ben menopauzeconsulent en ik raad het iedereen aan, dat medicijn.
0: Dat is waar.
1: Iedereen. Dus nu wil ik het wel weten, want jou vertrouw ik niet, Sven.
0: Ga je die nog aan bellen of wat?
1: Ik ga die nog eens, nog één keer bellen. Karen, neem op. Hè. Eén kans om te bewijzen dat het een topproduct is.
0: Maar ik ga eens reclame geven, jongens. Want dan kom aan.
2: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel. Ja.
3: Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
7: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imoscoopman!
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot.

0: Lieve schat, ik kan mijn belofte niet nakomen. De menopauzeconsulenten wil niet meer op de radio komen. Ja, nadat Sven heel het product heeft afgezeikt.
1: Nee, er zijn voordelen die bewezen zijn.
0: Ja, dat heb je al gezegd.
1: Goed voor je huid,
0: ja.
1: Antioxidanten zitten er hoog in.
0: Voor de huid vind ik al goed.
1: Ja, maar
0: daarvoor doe ik het al.
1: De claim dat het de verjonging gaat veroorzaken, dat weet je altijd
0: wat
1: overdreven is.
0: Ja, maar dan moet je echt een facelift doen van 100.000 euro, zoals de Kardashians hebben gedaan. Dan zie je er 20 jaar jonger uit. Maar met de pilletje is dat inderdaad niet zo. Maar nu ga ik het toch... Ik vind het niet fijn dat je zo live op de radio mijn tip hebt afgebroken. Dus ik ga gedurende deze dag op onderzoek. Ik ga de beste onderzoeksjournalisten mij naar boven halen. Ja, en als ik er morgen op terugkom, dan weet je dat ik een verhaal heb. Kom ik er niet meer op terug. Ga het product niet halen.
1: Ja, dat is goed. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag 13 oktober.
2: Vandaag in de Spotlight.
1: Oh, maar het is heel leuk, de Spotlight. Anke en lieve luisteraars, het iconische kinderprogramma De Fabeltjeskrant keert terug op televisie. Ja, en iets jongere mensen die nu aan het luisteren zijn, zullen misschien niet weten waarover het gaat. En daarom ga ik met heel veel vreugde

0: Wetenschap. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de Uil?
0: Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensenwetsen.

0: zalig is dat. Het komt dus terug. Niet meer met echte poppen, zoals vroeger. Maar ze gaan nu als een animatieserie weer in de markt gaan zetten. Trouwens, die originele reeks, Anke, die liep vanaf 1968. Ja? Heeft heel lang geduurd. Weet je hoeveel afleveringen? 1612 afleveringen zijn ervan gemaakt. De reeks werd uitgezonden niet alleen bij ons en in Nederland, maar in 40 landen.
1: Amai.
0: Was die heel erg populair. En de makers mikken opnieuw op een internationale doorbraak. En daarom is het promofilmpje van de nieuwe Fabeltjeskrant in het Engels.
2: Well, well.

0: What you waiting for?
1: Ja, leuk, hè. Helemaal.
2: Ja, heel leuk. Oh, die ga ik nu wel eens even zien hoe dat eruit
1: ziet. Ja, het ziet er heel goed
2: is
1: uit.
2: Is dat mooi getekend?
1: Ja, ik zag het op de TikTok van VTM Nieuws gisteren. En het is heel mooi. Het is computer geanimeerd, dank. Het ziet er heel mooi uit. En figuren als meneer de Uil, Zoef de Haas, Truus de Mier, Loïke de Vos zijn weer bij. De reeks krijgt internationaal de naam Daily Fable News. En wanneer en op welke zender de nieuwe aflevering te zien zullen zijn, is nog niet bekend.
2: Oké, want ik snak naar mooie tekenfilms. Zoveel tekenfilms zijn lelijk tegenwoordig.
1: Heel mooi.
2: Lelijk getekend.
1: Ja.
2: Net hetzelfde als kinderboeken. Sommige zijn lelijk getekend. Denk maar, maak eens een mooi tekenboek.

0: Taylor Swift staat 6 keer in de top 2000 dit jaar. Maar niet met dit liedje, want het is te recent. I Knew It, I Knew You is voor volgend jaar.
1: Zeg, ik denk dat ergens volgende week woensdag of donderdag zal zijn dat we deze zullen tegenkomen. 216 in de lijst. Als je dan denkt dat het nu dinsdag is, morgen woensdag, dat we morgen al halfweg de top 2000 zitten, dan mag je de lijst echt niet missen. Vanaf 9 uur opnieuw.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
2: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mijn spreekkracht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Zeg, ja, het is half oktober, maar het was toch nog 2 dagen van nazomer, geloof ik. Hè? We gaan eens vragen aan Frank zometeen naar de details. Het nieuws van 7 met Grim.
4: Goedemorgen allemaal. Vastgoed wordt duurder terwijl de vraag daalt. Opnieuw ophef rond Sven Pichal. En FIFA-baas Infantino ligt weer onder vuur. Maar we beginnen met nieuws dat net binnenkomt in Jette. In Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident. Dat meldt het parket. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en of er een verband is met een ander incident in Elsenen. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Het parket geeft later vandaag meer informatie op een persconferentie. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan €300.000 en een huis net geen €400.000. Je hoort notaris Bart van Opstal.
5: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie een daling van het aantal transacties, maar zie dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
4: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In Brussels gewest staan de duurste huizen van ons land. Een zwaar ongeval op de E40 in Aalter in de richting van Gent. De snelweg was daar een tijdje volledig dicht. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
6: Daar zijn 5 auto's betrokken in een ongeval. 1 is op zijn dak terechtgekomen, een andere in de gracht naast de snelweg. Dus het was wel een hevig ongeval. Er zijn ook 2 personen naar het ziekenhuis gebracht. Veel brokstukken ook op de weg, dus heel wat werk om de snelweg weer open te krijgen. Maar er is intussen wel al een doorgang gemaakt.
4: Intussen zijn 2 van de 3 rijstroken weer open. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het Bestaat op Streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Collega Tim Leskerwaad bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
7: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga daar ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
4: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. In een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie nog meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat €1,5 miljoen van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami.
8: Frank, wij waren allemaal dik content met het weer van gisteren. We willen dat vandaag en morgen ook, sowieso.
9: Dat snap ik. Vandaag wordt het iets moeilijker, want er is veel bewolking op dit moment. Her en der valt er ook wat lichte regen of wat motregen. En dan in de loop van de namiddag gaat ook nog een koufront doorheen het land trekken. Tijdelijk kan het iets feller regenen, maar daarachter gaat het dan wel opklaren. En krijgen we toch nog even de zon te zien. Ondanks dat wordt het wel warm vandaag, want we starten al met 14, 15 graden. Uiteindelijk wordt het een graad of 20. Maar dan morgen en overmorgen, dat ziet er weer prima uit. Hè. Dus op beide dagen gaan we redelijk veel zon krijgen. Heerlijke temperatuur ook van 18 graden op woensdag en donderdag zelfs 20 graden gemiddeld.
8: Ja, winter is voorlopig not coming. Nee. Heerlijk. Waar verlies je op dit moment meer dan 10 minuten? File richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar verlies je al 1,5 uur. E34 tussen Oelichem en Rans 20 minuten. Een kwartier op de E19 tussen Sint-Job en Kleine Bareel. Een uur file richting Gent op de E40 tussen Oostkamp en Aalter. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Grootbijgaarde 35 minuten en 10 minuten tussen Haasrode en Bertem. E19 tussen Zemst en Machelen 10 minuten. Nog file op de Brusselse bindering tussen Tilbeek en Jette 20 minuten. En nog een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steen.
3: Allee, heel sterkte gewenst allemaal. En een goede morgen. Ik weet niet of je naar een restaurant kijkt. Ik heb vorige week een stukje gezien en ik zag daar iets gebeuren waar ik van denk, ai, dat gaat nog wel wat problemen opleveren. Moeten we het eens over hebben zometeen.

0: Een nieuwe reeks van Mijn Restaurant is nu op televisie te zien. En ik weet niet eens of dit nog de tune is. Dat is zeker de tune van lang geleden.
1: Ik hoop dat dit nog de tune is.
0: Ja, ik heb geen flauw idee, maar ik heb wel gekeken vorige week.
1: Ik heb het niet meer gezien.
0: Ja, ik heb een stukje gezien, dus ik heb het begin niet gezien. Dus ik weet niet of dit de tune was van het programma of niet. Maar in elk geval, er viel mij iets op en het deed mij terugdenken aan... Goh, Mijn Restaurant, hoe lang geleden was de eerste keer? 20 jaar of zo.
1: Toen keek ik nog.
0: Ja, heel lang geleden. En toen was er ooit eens een restaurant op het Hogeschoolplein in Leuven. Ik ben daar toen nog gaan eten. Waar een moeder en haar zoon samen een restaurant hebben gedaan. En die hebben dat ook nog gewonnen.
1: Ah ja.
0: Want de naam weet ik niet meer.
1: Wacht, ik zal het eens opzoeken.
0: Maar maakt ook niet zoveel uit. Het is echt niet zo belangrijk. Maar ik dacht eraan, omdat ik nu een stuk zag van in Gent, Anke. In Gent, waar mama Kelly en haar zoon Zeno samen restaurant Blitz uitbaten.
1: Okay.
0: En dat restaurant, de bedoeling was eigenlijk een brasserie met een tikje meer. Het werd uiteindelijk een brasserie met een tikje minder in de allereerste aflevering. Want ze kregen bijvoorbeeld, dat is eigenlijk wel grappig, ze deden een soort van paté als voorgerecht. En dan waren dat 3 minuscule stukjes brood met 3 stukjes paté op. En Mark Koeken bijvoorbeeld, die nogal een stevige eter is. Maar ook de andere juryleden zeiden, ja, maar wat is dat hier eigenlijk? Want ze hadden een uur moeten wachten in een restaurant met de naam Blitz.
1: Oei.
0: Dat is dan ook al vreed ambetant natuurlijk.
1: Wel een mooie naam eigenlijk.
0: Dan moet je iets sneller gaan.
1: Dan moet je het waarmaken.
0: Enfin, in elk geval, lang verhaal kort. Ze waren er nog niet. En de moeder staat in de keuken. En de zoon heeft de ambitie om de brasserie met een beetje meer te zijn. En de moeder zei toen al, ik denk dat het de eerste of de tweede aflevering was die ik gezien heb. Die zei toen al, vanaf volgende week is het mijn keuken. Ik ga beslissen hoe het hier gaat te werk gaan met u een beetje meer. Ik ga gewoon mijn stoofvlees maken zoals ik het thuis maakte met mijn appelmoes. En dat gaat het worden.
1: Een beetje minder.
0: En al die bla bla bla, dat gaan we hier niet doen. En moeder nam het weer over. Ze had groot gelijk ook, moet ik zeggen. Maar ik vind dat toch, ik denk dat, en ik zie nu ook dat in Halle, de mama van een van de dames helpt daar ook in het restaurant. Bij Labo in Hasselt is de zus van de vrouw ook aan de slag. Dus dat is zijn familiebedrijf. Maar ik snap het ook, want je moet die nu op korte termijn inhuren. Hè?
1: Ja.
0: En die moet, want waar moet je je volk halen voor alleen maar dat televisieprogramma? Niet gemakkelijk, dus de familie springt dan bij. Maar heb jij ooit overwogen om de frituur van je ouders over te nemen?
1: Nee. Maar dat is gewoon, ik zou dat niet graag doen.
0: Ja.
1: Allee, mijn ouders hebben echt pletter gewerkt. Ik wist meteen al vanaf kleins af aan, dat wil ik niet hoor.
0: Ja, maar dan had je nu altijd wel rijk geweest.
1: Dan zou ik altijd moeten werken als alle andere mensen vrij hebben. Zo gaat dat in de frituur.
0: Maar familiebedrijven.
1: En ook met een gezin en zo. Maar aan de ene kant, maar kijk, ik had ook 2 linkerhanden. Dus mijn mama, ik liep altijd in de weg.
0: Ja.
1: Als ik dan eens wou, bijvoorbeeld ik maakte mijn eigen snacks wel. Hè, want wij woonden aan de frituur.
0: Ja.
1: En elke dag had ik iets aan de frituur. En dat ging ik dan zelf maken. Maar ik liep altijd in de weg. Ik was niet snel genoeg. Ik kon dat niet onthouden. Dus mijn mama zei direct, allee, nee, dat gaat hier niet gaan. Dan ga je maar weg. Maar het lijkt me wel fijn. Ik bedoel, zo in de horeca zeker, is heel veel stress.
0: Ja.
1: En tegen je zus kan je zeggen, stomme trut.
0: Ja.
1: En na 2 seconden zijn het terug vriendinnen.
0: Ja.
1: Maar tegen personeel trut zeggen, ja, dan heb je heel de HR achter je, wat is het allemaal? En is dat wat ik wil zeggen? Familieleden kunnen wel meer van elkaar verdragen.
0: Ja, soms. Mijn gevoel is, ofwel draait het goed uit, en dan hebben jullie een ongelofelijke band, en dan is zo, je weet al, zo bedrijven, weet ik veel, Cyril de Smet en zonen, of zo, die dat er dan opstaan, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Of werk je samen en gaat dat zeer goed, ofwel gaat dat fout, hè.
1: Trouwens.
0: Dat is ook een probleem in de familie, denk ik.
1: Ik heb dat opgezocht, hè, wat jij zei, waar wij bent gaan eten in mijn restaurant in Leuven, dat was ook Hogeschool, op het Hogeschoolplein. Jelle was dat. Jelle, dat was een heel bekende kandidaat met zijn mama Micheline in 2008. 3 jaar later failliet.
0: Ja, maar die hebben dan iets anders nog geopend in Halle. Dat weet ik nog, of daar in de buurt. Maar fijn, dat is allemaal niet zo belangrijk.
1: Ja.
0: We willen het even hebben.

0: Ja, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, van de uitdrukking die ondertussen 100 keer is binnengekomen. Met jouw familie mag je gaan wandelen, maar niet handelen. Ik had er nog nooit van gehoord, van dat spreekwoord.
1: Er komen ook heel veel uitlegjes bij waarom je vooral moet wandelen en niet handelen. Goedemorgen, dag Stijn.
2: Goedemorgen, dank Aadzen.
1: Hey, vertel eens Stijn, jij hebt ook gehandeld met je familie. Geen aanrader, vertel.
2: Jawel, het zijn heel veel positieve, maar ook negatieve kanten aan.
1: Ja?
2: Het is gewoon soms heel moeilijk om op dezelfde hoofdlengte te zitten van iemand die uit een andere generatie komt. Dus je werkt samen met je ouders.
1: Ah, ja.
2: Hij ziet de zaak en de toekomst anders. Dan moet er geïnvesteerd worden. En dan zorgt dat ook wel soms een keer voor stress. En als er dan een partner bij kwam, zoals in mijn geval, en die begint zich dan ook nog een keer te moeien, dan zit je inderdaad, welke kant moet je dan kiezen? En dan zit je inderdaad met veel stress en met veel zorgen dat je ook meeneemt na het werk, omdat je toch wel naar familie werkt. En als je werkt met personeel, dan kun je dat gemakkelijker afsluiten, denk ik.
0: Ja, maar ik kan ook wel iets bij voorstellen. Sylvie bijvoorbeeld, die zei, mijn zoon is bij mij begonnen in de frituur, het werkte totaal niet. Eind juni is hij eruit gestapt en loopt alles veel beter. Mijn familiewerken is echt niet alles. Weinig die dat kunnen. En iemand die zegt, bij ons was het heel straf eigenlijk. Het was zoveelste generatie van een familiebedrijf. Het is overgelaten aan de zonen. Binnen de 4 dagen waren alle sloten in het bedrijf veranderd en mocht de oude baas, die het eigenlijk altijd heel goed gedaan had, niet meer binnen in het eigen bedrijf.
1: Ja, maar
0: dat is wel straf.
1: En in elke dramaserie op televisie?
0: Ja.
1: Lukt het toch niet, hè? Ik heb nog nooit een succesvol familiebedrijf zien floreren eigenlijk in een tv-serie. Dat is altijd drama tegen de sterren.
0: De Rodenburgs, was dat ook niet zoiets? Familie.
1: Overal, jongens.
0: Ja. Maar er zijn ook voordelen. Ja, mijn papa, broer en mijn vriend werken samen. Bij hen is het geheim voor een goede samenwerking. Weet wanneer het werk is en wanneer privé en geen dingen mengen tussen de twee. Dat is een hele belangrijke. Maar ja, dan moet je wel heel sterk zijn, hè. Ook niet evident.
1: Ja. Hier, Katrien zegt ook, slechte ervaring. Mijn schoonmoeder dacht altijd dat ze de bazin was. Ze commandeerde mij constant. 16 jaar volgehouden, maar vertrokken. En een grote rol gespeeld in mijn echtscheiding. Ik zou het nooit meer doen.
3: Eurodreams Droomcentrale.
4: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
3: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
4: Amai.
3: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
5: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
7: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
10: Hurman, zet de puntjes op de O.
9: Ontdek nu de Hurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
11: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
12: Chocoladebruin
13: of karamelbruin.
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
12: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: dat is gemakkelijk. In love, fallen with you. So easy, Olivia Dean.
1: Sven en Anke.
0: Maar honderden getuigenissen van mensen die samenwerken met familie, waar er ook goede tussen zitten, hoor. Van bij ons loopt het echt heel gesmeerd. En ben blij dat ik met mijn zus kan samenwerken. Of met mijn ouders komt ook vaak binnen. Of ouders die zeggen, de kinderen zitten ook in het bedrijf en het loopt goed. Maar toch ook een heel pak mensen waar het fout loopt. En daar zijn ook historisch grote voorbeelden van, hè. De Aldi-broeders. Ken je dat? Ken je het verhaal van Aldi?
2: Ik heb het ooit gelezen. Ja. Zat dat weer aan elkaar?
0: Eigenlijk had de moeder een klein kruidenierswinkeltje. En ze werkte goed samen. Eigenlijk de twee broers, Theo en Karel, dat waren twee broers. En ze werkten samen. Ze hadden daar toch wel een soort van keten van gemaakt. En dat werd beter en beter. En toen kregen ze één grote discussie. Genaamd de sigarettenoorlog tussen de twee. Want de ene, Theo, die wilde sigaretten verkopen aan de kassa. Omdat hij zei, daar zit zo'n winst op, jongen. Dat moeten we gewoon nemen. En de Karel die zei, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Die gaan gestolen worden door klanten en personeel, die kleine doosjes. Het was niet omdat hij tegen roken was, hè. Maar als die dan nu gewoon aan de kassa gaan staan, ik vertrouw dat niet. Ruzie. En toen hebben de twee mannen gezegd, we gaan dat oplossen, hè. We gaan het bedrijf splitsen. En ze hebben daar echt de rivier de Roer genomen. Dat is het, dat is even het Roergebied, hè. Die rivier de Roer.
2: Ja?
0: En alles ten noorden ging naar Theo en alles ten zuiden ging naar Karel. En toen waren er eigenlijk twee Aldi's. Twee
3: als je Aldi's. In Duitsland komt, heet dat ook Aldi Süd.
0: Ja, voilà. Het is twee verschillende soorten Aldi's.
2: Maar jongens, toch, in Duitsland, daar kunnen ze toch een potje ruzie maken,
0: ja,
2: hè, onder elkaar.
0: Ja.
2: Dus in de jaren 40 had je ook de Duitse broers Adolf en Rudolf Dassler.
0: Adolf kennen we. Ah, Dassler.
2: Ja, nee. Het is niks met die andere, met Snorremans te maken.
0: Nee.
2: Dus Adolf en Rudolf Dassler, die hadden samen de succesvolle Dassler Schuhfabriek.
0: Okay.
2: Maar gewoon heel veel, die konden niet met elkaar overweg. Niet echt dat er zo één reden was, maar gewoon, ja, sommige mensen, die klas je gewoon altijd. Zoals de Oasis broers, dat gaat in feite ook niet.
0: Nee.
2: En geef mij dan zoiets van, ja, wie krijgt die Dassler Schuhfabriek, want samen kunnen we het niet meer doen. Ah wel, en dan zijn ze eigenlijk alle twee iets anders gaan doen. De ene heeft Puma opgericht en de andere Adidas.
0: Adidasler. Ah, Adidas.
2: Yes.
0: En Puma. Amai, dat zijn nu hele grote concurrenten van elkaar.
2: Ja, en we hebben het alle twee in huis. En ik vind het eigenlijk wel fijn dat ze alle twee toch hun weg gevonden hebben.

0: Kleren aan te doen als je nog niet aan hebt en om naar je werk te vertrekken. We don't have to take our clothes off op deze dinsdagochtend. Het is 7:30 nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. In Jette in Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident dat gebeurde afgelopen nacht. Parket bevestigt, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. We hebben ook met de politie gebeld, maar daar willen ze nog niet zeggen en verwijzen ze naar het parket. Het is dus nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en of er een verband is met een ander incident in Elsene. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Parket onderzoekt beide zaken nog. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%. Vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. Meestal bewolkt en soms regent het vandaag bij 20 graden. Morgen veel zon en 19 graden.
2: Hoe zit het op de baan op dit moment? Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost verlies je 1,5 uur. 1,5 uur op de E34 tussen Zoersel en Rans. De E19 tussen Sint-Job en Antwerpen Noord, 20 minuten. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem, 3 kwartier. E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. E411 tussen Overijse en Jezus-Eik, 20 minuten. Dan zitten we op de E314 tussen Aarschot en Winkselen, 1 kwartier. Nog file op de E429 tussen Tubi en de Brusselse Ring, 1 kwartier. En 1 kwartier op de Brusselse Binnenring tussen Strombeek en Machelen.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
4: Het cijfer van de dag.
0: Ja, het is een beetje een heel speciaal cijfer, want ik heb er totaal geen voeling mee, Anke. Met dit cijfer heb ik er werkelijk niks mee.
2: Ik er voeling mee.
0: Jij zal er wel zeker voeling mee hebben, ja. Maar Sander denk ik ook en Grim ook nog wel, maar voor mij, ik denk, wow, het zal misschien wel interessant zijn voor sommige mensen, but I don't care. Het gaat over 30.
2: Ja?
0: Ja, en 30% van de mensen zou dit wel willen eigenlijk. 30% zou dit wel willen. Sommigen dwingen het af, anderen niet. Maar 30% van de mensen zou het willen. En ik heb er
2: geen... Eten zonder dik worden.
0: Ah ja, maar dat zou ik ook willen.
2: Oké. Ik dacht al, ben jij de enige gek die dat niet wil?
0: Nee, het is iets wat... Nee, maar ik denk dat 100% van de mensen willen eten
2: maar 30% wil het?
0: Ja, en sommigen dwingen het dan ook wel af. Maar het is dan ook soms wel wat awkward als ze het doen.
2: Ja?
0: En ja.
2: Afpingelen.
0: Afpingelen, dat is het niet. Maar je zit zo wel in een goede richting te denken.
2: Kortingvraag.
0: Het is geen kortingvraag, het is iets anders. Het is een beetje dat je denkt...
2: Bolletjes uitknippen.
0: Nee. Maar ik weet zelfs niet waarover we aan het praten zijn. Het is zo ver van mijn bed.
2: Is het zoiets zo van... uitrekenen hoeveel korting je krijgt of leeggoed binnenbrengen of
0: nee,
2: zo.
0: Maar je bent wel een handeling aan het doen en het gaat over een soort van handeling. Je moet er wel je huis voor uitkomen.
2: Een handeling, een bedoeling dat het je portefeuille spijst.
0: Nee, dat is het niet. Nee. Je moet,
2: waarom zei je dan bij afpingelen? Naar de kringwinkel gaan.
0: Nee, naar verluid moet je zelfs geld achterlaten. Maar ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. Het is heel
2: naar de kringwinkel gaan.
0: Nee, daar heeft het niks mee te maken.
2: Geld achterlaten. Het is te vaag.
0: Het is ergens...
2: Nodig.
0: Het is ergens iets, het is wel iets bij een handelaar. Het is daarom dat ik zeg dat er... Ze hebben het niet aan afpingelen te maken, maar bij die handelaar zou je dan iets willen en je durft... Sommigen dwingen het af, maar anderen durven het niet af te dwingen.
2: Bij een handelaar?
0: Ja,
2: en zou ik het doen?
0: Ja, oh nee, jij gaat... ik weet het niet eigenlijk wat jij denkt.
2: Huh? Ja, moeilijk.
0: Wat jouw standpunt eigenlijk is, maar beste luisteraars, probeer even te helpen. Het is niet makkelijk eigenlijk. Je gaat ergens naartoe. Het is niet echt strikt een winkelier. Je gaat er naartoe. En er is iets dat je daar heel graag zou willen. Maar je durft het niet te vragen.
2: Jean-Marie stuurt respect. Respect afdwingen.
0: Nee,
2: daar is niks mee. Het is niks van die zeven.

0: Het zijn absolute feestweken bij Joe, beste vrienden. Alleen maar top 2000 muziek elke dag vanaf 9 uur. Ook vandaag is dat weer het geval. En we gaan ook weer tickets weggeven voor onze afterparty in Kortrijk. Volgende week vrijdag tussen 6 en 9. Misschien kan je daar ook bij zijn. Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.
1: Het cijfer van de dag.
0: Yep. 3 op de 10 Vlamingen. 30%, dat is het cijfer van de dag. Ja, die zouden dit eigenlijk echt wel heel graag willen, maar ze durven het niet altijd.
2: Heel veel suggesties. Ik heb ook iemand aan de lijn. Caroline, goedemorgen.
0: Dag Caroline.
3: Hey, goedemorgen.
2: Wat denk jij dat het is dat 3 op de 10 wil of vraagt of doet?
3: Ik denk vragen om een plasje te mogen doen, om het toilet te gebruiken.
2: Ja, dat vind ik. Waarom zou niet iedereen dat doen? Ik vraag dat overal.
0: Ja, ik durf dat niet altijd. Nee.
2: Maar ik vraag dat met puppyogen, hè?
0: Met puppyogen.
2: Ja. En dan ik zal ervoor betalen.
0: Half doorwaterde puppyogen.
2: Ja, en er zegt nooit iemand nee.
0: Ik vind wel een boom. Dat is geen probleem. Ja, maar dat is het niet. Het is iets anders.
2: Er komen nog heel veel suggesties binnen, Caroline en alle luisteraars. Melinda stuurt een deel in het zwart betalen. Dat durf ik niet. Dat durf ik niet vragen. Nee. Maar veel mensen doen dat nog, hè. Ja. Sam stuurt korting vragen als je het toonzaalmodel van de winkel mee naar huis neemt.
0: Dat moet je wel kunnen.
2: Dat zou logisch moeten zijn. Ja, zeker zo'n stuk meubel wat er al maanden in de etalage staat. Peter zegt, in een garage onderhandelen voor de prijs van een auto.
0: Ja, een garage is een plek waar je toch nog altijd
2: Maar
0: dat
2: ben ik ook heel slecht in. Ik ben echt heel slecht in die dingen. Ivan zegt, condooms vragen aan de kassa. Want dat is toch jaren 80. Liggen die aan de kassa, condooms?
4: Bij het kruidvat, ik weet niet of je het weet, maar bij het kruidvat kun je gewoon een kassa.
0: Ja, of
2: ik heb dat nog nooit van mijn leven
0: of
2: gekocht.
0: Ze durven kopen en afrekenen, natuurlijk. Dat is toch ook wel zo'n...
4: Allee,
2: Maar dat bedoel ik, maar het is toch niet jaren 80?
4: Ik breng ze jullie mee morgen. Dus
2: maar ik heb ze niet nodig.
0: Als jij nu condooms gaat kopen, ergens, dan denkt iemand, waarom heeft die Anke Buckings dan nu?
2: Ja, maar als ik dat al zou nodig hebben, zou ik dat online bestellen.
0: Oké.
2: Maar ja, ik heb het niet nodig. BV-korting vragen, dat gaat alleen maar voor BV's. En dat durf ik ook niet.
0: Doe ik altijd!
2: Ja, dat weet ik.
0: Nee,
2: dan doggy bag op restaurant vragen.
0: Dat is eentje, dat is een hele goeie.
2: Dat doe ik altijd.
0: Heel vaak binnen.
2: Dat doe ik altijd.
0: Doe jij dat echt?
2: Ja, natuurlijk. Ik weet niet of dat dan is in het Hof van Kleven of zo. Dat ga ik niet. Maar waar ik naartoe ga, ik ga bijvoorbeeld naar een Italiaan. Kinderen laten de helft van een pasta op een bord liggen.
0: Ja, moet je doen.
2: Maar dan vragen die zelf al.
0: Ja.
2: Wilt je het meenemen?
0: Ja.
2: Natuurlijk neem ik het mee.
0: Ik weet het meestal alles op. Maar dat is het eigenlijk ook niet.
2: Huh?
0: Het is nog iets anders.
2: De restjes vragen bij de beenhouwer. Komt hij nog binnen?
0: Nee, het is iets anders.
2: Ja, wat is het dan?
0: Maar kijk nog eens. Allee, beste luisteraars. Kom, ik ga de ultieme tip nog eens geven. Iedereen... Allee, Grim die komt daar.
2: Ja.
0: Jij komt daar.
2: Ja.
0: Ik kom daar niet.
2: Huh?
0: Sander
2: maar
0: komt
2: iets met scholen?
0: Ik kom daar niet.
2: Of een school?
0: Heeft niet met kinderen te maken. Sander heeft ook... Nee, maar alleen, denk nu snel.
1: Vanavond bij VTM pakt de mayonaise niet altijd even goed. In mijn restaurant. En VTM 2 volgt Inter Milaan en Club Brugge live in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Dat's 24 presenteert. Jouw review. Onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
6: Even stoppen langs de baan. Bij Dats 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
5: Prachtig. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
7: Dats 24.
8: Veel mensen denken...
9: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
8: Maar heb je ooit al eens een parkeerplek gezocht in de stad?
9: Oh, daar is precies... excuseer meneer, rijdt u weg?
10: Nee.
9: Mevrouw? Mevrouw?
11: Ja?
9: Rijdt u weg?
11: Nee, sorry.
9: Oh, nee. Ja, en u? U gaat ook niet wegrijden, zeker?
11: Nee, ik blijf.
9: Oh.
8: Stap af van...
9: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
8: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
12: Schat, ik zie u graag.
13: Ja, maar...
12: Maar nee, geen maar.
13: Oh.
14: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
16: Ontbijt op bed, gelijk een koning.
15: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
16: King size.
15: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
18: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.

0: we zijn me helemaal wakker geschud door Rinkje Martijn. Live en la vida, Luca.
1: Het cijfer van de dag.
2: Ja, dat is 30%. 3 op de 10 Vlamingen. Ja, die willen dit eigenlijk, maar sommigen durven het te vragen en anderen niet.
0: Ja, het is omdat je zei, Grim komt er, Sander komt er, ik kom er. Ik dacht eerst een school iets met kinderen, maar ja, Sander heeft ook geen kinderen voor zover ik weet.
2: Nee,
0: voor zover hij weet ook waarschijnlijk. Maar toen dacht ik, jij komt er niet, Svenny Benny. Ja, wat onderscheidt ons toch van elkaar? De haartjes, hè.
2: Ja,
0: ik kom nooit bij de kapper.
2: Ja, en dat is nu ook honderden keren binnengekomen, de kapper. En we gaan ook naar de kappers. Want uit een enquête van het VRT-programma Enquêtebureau bleek dat 30% of 3 op de 10 Vlamingen liever zwijgt bij de kapper.
0: Oké.
2: Okay. Liever wil dat er niet gepraat wordt. Maar ja, misschien heb jij dat ook. Heb je dan een hele drukke werkdag gehad en denk je, goh, ik ga nu naar de kapper. Op zich is dat wel zo een beetje me-time bij de kapper, maar die kwekt erop los, jongen. Dat is super ambetant, maar soms heeft de kapper ook het gevoel, oh, welk gesprek moet ik met die nu weer gaan voeren? Lastig. Dus we hebben even gevraagd aan etiketten-expert Kevin Strubbe hoe je dat precies moet aanpakken als je stilte wilt bij de kapper. Dan is dat meteen opgelost voor 3 op de 10 Vlamingen.
3: Waar ik fan ben, Vin, is op voorhand gewoon heel duidelijk doorgeven dat je te rustig mag geknipt worden, dat je geen zin hebt om te praten. Dat kan aan telefoon bij je reservatie, dat kan wanneer dat je binnenkomt. Nu, je kunt ook een boek of een tijdschrift meenemen en als de kapper dan toch een gesprek begint, ja, dan kun je vriendelijk maar kort antwoorden zonder telkens een vraag terug te stellen. Anders blijf je bezig natuurlijk. Het is heel vaak genoeg van de kapper om te snappen dat jij op dat moment weinig zin hebt om een lange babbel te doen. Blijft je babbel dan toch doorgaan? Ja, dan zeg je gewoon, ja, ik heb er al een hele drukke dag op zitten en ik geniet liever even in stilte als je dat niet erg vindt. Dat kan heel vriendelijk zijn, maar duidelijk zijn. Je hoeft niet per se je ogen te sluiten of niet te verzinnen dat je hoofdpijn hebt om met rust gelaten te worden.
2: Ja, en tegenwoordig spelen kappers daar ook echt op in, hè?
3: Bij een kapsalon in Antwerpen kreeg je 3 tot 5 euro korting als je niet babbelde. In Willebroek, dan kon je zo'n stille stoel reserveren. Je bespreekt alleen je kapsel en je kiest zelfs de muziek. En dan, ja, in Rijkenvorsel, elke laatste maandag was er een kapper die dat een stille maandag had of heeft. Geen small talk, zelfs de wasmachine, de stofzuiger, alles wat stil kon gezet worden, dat werd op stil gezet. Het belangrijkste blijft, een klant die dat stilte wil, die geeft het vriendelijk maar duidelijk aan. Een kapper die dat zijn beroep snapt, die voelt het wel aan.
2: Kijk, ja,
0: ik snap het helemaal. Maar ik moet zeggen, ja, ik ga naar de kapster. En die kapster is ook mijn vriendin. Dus wij tetteren dan gewoon bij.
2: Ja.
0: Maar je hebt zo heel veel bij de nagelstylisten, zeg maar. Of weet ik veel, bij de schoonheidsspecialisten, bij de massagesalon. Goh, ik heb een scheer gehad, hè. Dat die heel de massage lang...
2: Ja, maar bij massage...
0: ...mijn vragen stelde.
2: Sindsdien
0: ga ik alleen nog maar naar de thuisse massage. Ja, waar ze mij niet aanspreken.
2: En we gaan even een poll organiseren bij onze luisteraars. Ze weten dat bij jullie zit, hè. Dus hou je van een praatje of liever zwijgen? Je kan antwoorden van ja, ik praat graag over van alles en nog wat met mijn kapper. Of je kan zeggen nee, laat mij gerust alsjeblieft. Ik heb het liever stil bij de kapper. Ik kan me niet meer herinneren. Ik was een kindje toen ik bij de kapper ging. Dat is lang en lang afgelopen bij mij.
0: Maar als het ergens stil kan zijn, dan heb ik het wel graag hoor. Gewoon een beetje scrollen op mijn gsm en make me pretty.
2: Oké, wat zeggen jullie? Wat vinden jullie? Laat het eens weten via de app.

0: bij de kapper, je mag kletsen. Er zijn veel mensen die dat heel gezellig vinden. Wow, we praten over de buren en we zijn eigenlijk lekker aan het roddelen. En mijn kapster is zo'n heerlijke roddeltante. Niet echt lelijk, maar zo toch, ze weet toch alles van de hele buurt.
1: Oh ja, maar kappers weten alles.
0: Ja, blijkbaar.
1: Mijn kapster woont tegenover... Allee, nee, dus een vriendin van mij is kapster, woont tegenover mij. Die weet alles,
0: ja,
1: maar die zegt ook niks door.
0: Ja, ja.
1: Dus die weet... Nee, die weet alles, maar ja, die zegt nooit... Of die vertelt zijn verhaal, maar niet met de juiste namen.
0: Maar Ilse die zegt, ik ga om de 6 weken naar de kapper en ik zit er dan 3 tot 4 uur om mijn haar te laten kleuren. Maar 3 tot 4 uur bij de kapper.
1: Tuurlijk, Sven.
0: Maar jongens, toch.
1: Maar dat moet al sowieso altijd even wachten. Uur. Want er is altijd de vorige klant. Shampoo, conditioner, dat moet weer intrekken. Haren kleuren, dat duurt lang. Uitspoelen. Ja, dat duurt lang. Snit,
0: en ze zegt, ik babbel heel graag terwijl ze bezig zijn met mijn haar. Maar eenmaal het moet inwerken, word ik graag gerustgelaten. En ze geven dan een koffietje en een boekje. En dan is het even me-time voor mezelf alleen. En de poll die is nog aan het lopen. Ja, 54% van onze luisteraars. Anke wil niet kletsen. 54 zegt, laat mij gerust. Ik heb het liever stil bij de kapper.
1: Ik snap dat wel.
0: 54.
1: En zeker als je geen band hebt met de kapper of zo. Dat je denkt, nu even me-time. Ik hoor gekwek al heel de dag in mijn gezin. Ik wil nu even rust. Ik snap dat 100%. Maar wat nog erger is, weet je waar je echt niet kan praten?
0: Wat?
1: Goedemorgen, dag Gino.
2: Goedemorgen, dag Anke. Dag
1: Gino, ja, je bent niet de enige die het stuurt. Er zijn heel veel luisteraars die het sturen. Soms vragen ze je ook iets dat je denkt, maar je ziet toch dat ik niet kan antwoorden. En dat is bij...
2: De tandarts.
1: Ja. Heb je ook zo'n exemplaar dat allemaal vragen stelt?
2: Ja, dus voor is een hele goede tandarts. Maar tijdens dat hij film bezig is, dan zit hij van alles te vragen over hoe het weer is, hoe het met fietsen, want ik fiets veel, over de muziek, over alles en nog wat. Dus,
1: Ja, maar en dan heb je toch ook al zo'n slangetje in je mond, voor de afzuiging. Ja. En, en,

0: Die houdt gewoon... Ja, en dan probeer ik altijd maar te zeggen... Ik kan niet beantwoorden.
1: Ja. Maar het is ook niet de eerste keer dat die mensen in die situatie zitten. Dat mensen slecht reageren op zijn conversatie.
2: Als hier nu een tandarts aan het luisteren is... Ja. Laat ons eens weten waarom jullie die vragen blijven stellen. Wij kunnen niet antwoorden. Sven en Anke.

0: Ja, dan lig je dat bij de tanden. Dat is de Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. En waarom zijn die aan het kletsen, Saskia?
1: Dat is om te zien of dat je nog alert en wakker bent, eventueel voor bij je verdoving. Daarom blijven ze je alert houden en praten.
0: Dit is bijgeleerd.
2: Zo, maar ja, maar nu eigenlijk, na 46 jaar is dat mysterie eindelijk opgehelderd.
3: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachten ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
4: aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Over een uur starten we weer met de top 2000. Maar eerst nog het nieuws van 8 en met vreselijke nieuws. Ugh, uit Brussel, hè Grim?
6: Ja, goedemorgen. In Jette, daar is een agent doodgeschoten. Vastgoed wordt duurder, ook al daalt de vraag. En FIFA-baas Infantino ligt weer onder vuur. Maar eerst dus, in Jette, in Brussel is afgelopen nacht een politieagent omgekomen bij een incident tijdens zijn werk. Parket bevestigt, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. Collega Tim Leskroaat volgt de zaak.
7: De feiten zouden gebeurd zijn bij een carjacking. Die is gevolgd door een achtervolging en uiteindelijk is de politie door de daders beschoten. En daarbij is helaas 1 agent om het leven gekomen. Het gaat volgens onze informatie om een jonge man. De korpschef heeft al een mail gestuurd naar alle collega's om te melden dat er tijdens de dienst een collega is overleden.
6: Volgens Franstalige media zouden verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij zich. Het is ook onduidelijk of er een verband is met een ander incident in Elsene vannacht. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Parket onderzoekt beide zaken nog. Door het nieuwe wetboek is er vandaag meer kans dat je vrijgesproken wordt bij een dodelijk ongeval. Bij aanrijdingen die iedereen had kunnen overkomen, kunnen rechters je nu vrijspreken. Dat schrijft de Standaard. Vroeger werd je voor zo'n zaak sneller veroordeeld voor onopzettelijke doding. Daar staan zwaardere straffen op. Wie bij zo'n ongeval bijvoorbeeld gedronken had, kan nu wel net zwaarder gestraft worden. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit een nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
8: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant ziet een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat wij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
6: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van ons land. Er is betere zorgopkomst voor Belgen met langdurige COVID. De Senaat gaat vandaag een nieuw kader goedkeuren, waardoor patiënten een aangepaster zorgtraject krijgen en meer medicatie en behandelingen terugbetaald krijgen. Uit een studie van Cienciano blijkt dat 1 op de 25 Belgen aan long-covid leidt. Patiënten hebben onder meer met chronische vermoeidheid, spierpijn en concentratieproblemen te maken. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen er 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami.
0: Frank, het weer voor vandaag. Vertel dus, gaan we een beetje nazomeren?
9: Niet direct, omdat er toch veel wolken zijn. Hier en daar valt er ook wat lichte regen of wat motregen. En later in de loop van de namiddag gaat het net iets feller regenen. Het is pas tegen het eind van de dag dat het volledig gaat opklaren vanaf de kust. Maar ondanks dat is het wel zacht vandaag, want we starten al met 13 tot 16 graden en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. De mooiste dagen zijn sowieso woensdag en donderdag, dus morgen en overmorgen. Hè? Want dan gaan we redelijk wat zon krijgen na het optrekken van wat mistbanken. In de Ardennen kan dat wel mist zijn. En temperaturen klimmen dan naar 18 graden op woensdag en zelfs tot 20 graden opnieuw op donderdag.
2: Ik geef alleen de files mee waar je meer dan 20 minuten aanschuift of langer, want het is echt niet te doen vandaag. Wow. Richting Antwerpen, E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je een uur. Op de E34 tussen Soersel en Rans 40 minuten. E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten. 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Bergen 40 minuten. Een half uur tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. E19 tussen Zemst en Machelen 40 minuten, 35 minuten file op de E314 tussen Aarschot en Herent, E411 tussen Overijse en Jezuseik, een half uur. Ook nog file op de Brusselse buitenring tussen Brelaleu en de Welriekende Dree, 35 minuten. En nog 25 minuten op de binnenring tussen Expo en Machelen. Herhaling, dat zijn alleen de files boven de 20 minuten.
0: Jongen, heel veel sterkte. Straks top 2000 opnieuw. Marius, beste vrienden. Gaan we nog eens bewijzen dat wij de beste luisteraars van de wereld hebben. Gaan we doen. We gaan goede muziek draaien. En we moeten het over onze vakanties hebben. Want daar is niet zo'n rooskleurig nieuws, vrees ik.

0: Kijk, met dat soort muziek zijn we nog altijd een beetje op vakantie aan een of andere warme Costa. Ook al zijn we ondertussen oktober. Lorca, Ritmo de la Noche.
1: Dit is Joe.
2: Het nieuws van de dag vind ik persoonlijk. Als je goedkoop op reis wil, reken niet meer op de last minute oplossing. Vroeger dan wist je, last minute kan ik altijd wel nog iets vinden naar de zon. Sinds jaar en dag was dat zo. Maar dat is nu niet meer zo. Het is nu de first minute die we moeten boeken. En de first minute, dan denk je, wanneer is dat? Over 2 weken. Dat is begin november al.
0: Oké. We hebben Britta Baken aan de lijn, die is reisexperte en hoofdredactrice van Travel Express Benelux en Travel Like a Pro. Dag Britta, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vroeg boekkorting, ja, misschien wel, maar je moet er sowieso op tijd bij zijn, want last minute deals die gaan eruit.
3: Die vroegboekkortingen die starten alsmaar vroeger. Hè. Waar we vroeger zagen dat dat vanaf januari was, is dat nu echt al vanaf begin november. Beginnen touroperators en luchtvaartmaatschappijen die prijzen in de markt te gooien. En voor hen is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk die plaatsen gevuld krijgen, dat ze die zekerheid hebben. Dus daarvoor gaan zij in mooiste kortingen vooraan in het seizoen zetten. Dus zodat zij direct die zekerheid hebben. Want zij kunnen zich nu niet meer permitteren om plaatsen en hotelkamers met verlies te verkopen.
0: Dus ja, zit er op het eind echt niks meer van overschot als ze denken van dat krijgen we niet meer kwijt op geen enkele mogelijke manier?
3: Wel, er gaan misschien nog wel enkele plaatjes zijn, maar als jij zegt van ik wil naar daar specifiek of ik wil dat hotel, die kamer, die familiekamer, dan zal ik daar echt niet op rekenen. Dat zijn echt de allerlaatste overschotjes en dan moet je weten hoe dat die sector ook werkt. Dat gaat gewoon, touroperators kopen plaatsen op luchtvaartmaatschappijen. Zij hebben een bepaalde periode waar dat zij dat kunnen teruggeven als zij zien dan dat graag niet gevuld. En dat zit niet op het einde. Dus zij nemen minder risico als vroeger, omdat die marges ook kleiner zijn om niet met verlies te eindigen. Nu, er zijn ook nog altijd minder vluchten als voor corona. En we zien ook met die kerosinestijgingen, dat luchtvaartmaatschappijen zich het ook niet meer kunnen permitteren van vluchten half leeg te laten vertrekken. Die worden gewoon uit dat roulement gehaald, dus er zijn effectief ook minder vluchten.
0: Ja, dat was iemand die uit de reissector die mij influisterde, die zei, want ik zei, goh, ik was al tickets aan het bekijken voor volgend jaar naar Barcelona af en toe, ik koop een beetje vooruit. Die prijzen zijn zoveel duurder geworden, niet normaal, maar echt veel duurder. Er zijn ook veel minder vluchten dan vroeger. Vroeger kon je op elk uur van de dag vliegen naar een stad als Barcelona, wat toch een hele populaire stad is. En ik hoorde van iemand uit de sector die zei, en je moet toch nu de tickets kopen, want ze gaan alleen maar duurder worden. Er zit geen positieve evolutie in de markt.
3: Nee, dat klopt. Daar ben ik volledig mee akkoord. Het is wel zo dat er een heel stuk minder vluchten zijn. En ik kan je al vertellen dat naar volgende zomer nog minder vluchten zullen zijn. Of toch nog minder bestemmingen die zullen worden aangeboden vanuit België. Dus je ziet die luchtvaartmaatschappijen, die zijn echt aan het optimaliseren. Die kunnen het niet permitteren van vluchten met verlies te verkopen. Dus daar de vluchtlijnen die niet genoeg renderen, die worden er gewoon uitgehaald. En dat gaat na volgende zomer toch nog wel heel wat lijnen zijn.
2: Dat wil dus zeggen dat heel veel mensen met de auto op vakantie gaan beginnen gaan,
0: ja,
2: hè, toch?
0: Ja, lukken voor heel veel mensen.
2: Dus dan moet je eigenlijk ook je vakantiehuis in Frankrijk ook nu al beginnen boeken, want het gaat natuurlijk samen, hè?
3: Ja, alles hangt een beetje samen natuurlijk. Ik kan alleen maar aanraden van je vakantie dat niet te lang uitstellen met het boeken daarvan, want dan ga je inderdaad wel kunnen botsen op kamers die al vol zitten. Je bent dat natuurlijk niet de enige markt die boekt. We zijn met een hele wereld die vooral ook in Europa wil rondreizen en wil op vakantie gaan. Dus Europa is sowieso gekeerd. De zuidelijke landen die staan op het lijstje van heel veel mensen.
0: Ja,
3: dus
0: broodboeken
3: is altijd aangeraden. Ja. En de beste kortingen zitten echt wel in die vroegboek.
2: Oké, dan gaan we dat doen. En ik ga morgen vroeg al mijn handdoek leggen aan het zwembad, dat ik daar zeker ook een plekje heb.
0: Ja, als we...
2: voilà.
0: Ja, inderdaad. Want verbetering zit er jammer voorlopig niet aan te komen. Dankjewel, Britta Baken, de reisexpert.
3: Graag gedaan.
0: Dankjewel.

0: Onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de Aathasdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Eurodreams Droomcentrale.
2: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
1: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
2: Amai.
1: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
3: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
4: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
3: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
5: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: binnengekomen op 1923 in onze top 2000. Dus die hebben we al gedraaid. Stella, Lefty en Basten.
1: Er is er eenjarig. Hoera, hoera. En dat is de manier van dit liedje. 85 wordt de birthday boy. En de fleur van zijn leven dus. Paul Simon. Maar jij mag natuurlijk L zeggen.

0: Wacht. Er is iets veranderd. Hey, vroeger dag allemaal, hè, dat las je omdat daar veel roddel en sappige verhalen in stonden. Nu kunt je dat lezen. Ik heb het nog niet gelezen. Het is, ja, ik ga het wel lezen als ik eens tijd heb, gewoon omdat ik geïnteresseerd ben in jou. Maar dat is toch niet echt teasend, hè?
1: Nee, maar dat is goed, want ik wil er ook alleen maar in staan als het niet teasend is.
0: Dus Anke staat met een groot interview in de dag allemaal met als titel De huismussen van de Moeties.
1: Ja.
0: En ik zei dan Anke waarover gaat en je zegt ja, over het feit dat wij niet veel spannende dingen beleven in ons leven.
1: Ja, nee, dat is niet waar, dat heb ik niet gezegd. Dina Tersago en ik staan erin eigenlijk een beetje om de Moeties te promoten. Een heel interview. Maar wij zijn wel de huismussen van de Moeties.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar ja, wij geraken zo niet meer zo op festivals, op feestjes. Wij doen geen weekendjes weg met onze partners. Niet van, niet willen. Maar ja, het komt er gewoon niet meer van. En ja, uit schuldgevoel en whatever.
0: En hoeveel dus, pagina's gaat het daarover?
1: Vier bladzijden. Een prachtig interview, jongens.
0: Dat zal wel diepte interview.
1: Alle naar de krantenwinkel. Het is van 8:30 van onze vriend Grim.
2: Goedemorgen. Parket onderzoekt de schietpartij in Jette in Brussel, waarbij een politieagent omkwam. Ze geven pas later vandaag meer informatie, maar we horen dat het ging om een achtervolging na een carjacking, waarbij het slachtoffer een kogel in zijn hoofd kreeg en stierf. Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij zich. Maar dat is dus nog niet bevestigd. Het parket onderzoekt ook of er een link is met een andere schietpartij in Elsene, waarbij ook een dode viel. We horen wel al dat dat niet het geval zou zijn. Door het nieuwe wetboek is er vandaag meer kans dat je vrijgesproken wordt bij een dodelijk ongeval. Bij aanrijdingen die iedereen had kunnen overkomen, kunnen rechters je nu vrijspreken. Dat schrijft de Standaard. Vroeger werd je voor zo'n zaak sneller veroordeeld voor onopzettelijke doding. Daar staan zwaardere straffen op. En in Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer daar. Er trekken tropische storm en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. Bij ons veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wel wat op en morgen vrij veel zon en 18 graden.
0: Zeg maar, weet je wat ook in de dag allemaal staat? En daarom wil ik hem zeker lezen, want de voorpagina is heel groot. U moet besparen, zij smijten met geld. En blijkbaar hebben ze het volledige verhaal van de Vlaamse regering even onderzocht. En die gaan als ze dienstreizen moeten maken naar de grootste luxe hotels. En dat is bijvoorbeeld een verhaal van 1 minister, maar ik weet niet wie, dat wil ik wel eens uitzoeken, die 10.000 euro voor 1 vliegticket betaald heeft. 10.000 euro! Of welke vlucht gaat dat dan? Want de vluchten zijn duurder geworden. Dat
1: ja, maar dat is dat dan.
0: Maar
1: dat is dan echt zo. First of business.
0: Ja, wat
1: is first is het allerduurst.
0: First naar Chakamaka. Allee, maar aan de andere kant van de wereld.
1: Ah,
0: of... Zeer vreemd verhaal is dat. Wil ik dan wel weer lezen. Ja.
1: Onder het mom. Als we alles eens moesten weten, hè, jongens.
0: Ja, maar dat is toch zo. Allee, wij moeten allemaal besparen.
1: Ja, ja.
0: Langs alle kanten, overal. En als dat dan echt waar is, dat verhaal.
1: Ja, dan word je niet vrolijk.
0: Is de foto van Hilde Kervit, van onze Vlaamse minister-president, van Melissa de Prater. Blijkbaar alle.
1: Je gaat heel de dag allemaal opvreten.
0: Ja, ik wil het wel lezen.
1: Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost verlies je 40 minuten. En 9:30 op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen Noord. A12 tussen Boom en Wilrijk 20 minuten. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West 20 minuten. 35 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten. 25 minuten op de E411 tussen Overijse en Jezus-Eik. A19 tussen Zonnebeke en Menen verlies je door een ongeval 1/2 uur. Ook 1/2 uur op de Brusselse buitenring tussen Woutersbrakel en de Welriekende Dreef. Op de binnenring tussen Expo en Machelen 1/2 uur. En dat zijn alleen de files, lieve schatten, vanaf 20 minuten.
3: Jongen. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
0: Sven en Anke. Blijf je liggen een dag allemaal.
1: Maar jij bij mij?
0: Ah,
1: ik ga frisbee gewijs gooien. Ja.

0: het artikel van jou ga lezen. Ik denk dat dat nog het interessantste gaat zijn. Ik ben aan het lezen van de ministers en hoeveel ze uitgeven, maar dat is dan wel een potje genuanceerder dan de titel doet vermoeden. Natuurlijk zeggen ze alle ministers, we moeten kijken naar alle kosten van onze reizen. Maar bijvoorbeeld naar Davos, daar moet toch iemand naartoe gaan van onze regering. Er zijn handelsmissies in het buitenland, die moeten op hotel. Dat dan in Japan veel geld kost, dat is logisch. Er zitten rare dingen bij, hoor. Er is zo één iemand van een digitaal agentschap die voor één dag naar Harvard is gevlogen. Vliegtuigticket €9.000 voor één dag.
1: Ah wel.
0: Dat is lastig.
1: Je hebt die even kunnen opjagen daarnet.
0: Ja, maar
1: toen je de kop las op de voorkant van de dag allemaal.
0: Ah, als je het
1: maar
0: leest,
1: ik stel voor dat we het onderwerp afsluiten.
0: Ja?
1: Dat we het zo meteen beste luisteraars doen.
0: Ja,
1: met
0: goed.
1: Een verhaal dat er wel echt te doet vandaag.
0: Ja, dat heb je wel gelijk.
1: En dat iedereen echt gaat ontroeren. Echt, het is heel heftig zometeen, maar het gaat wel heel mooi zijn. En als je gaat kunnen helpen, dan ga je heel blij zijn dat je dat gaat kunnen doen.
0: Maar toch nog een kleine tip. Als je je schut wil ergen vanavond, toch misschien de dag allemaal even weten.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet.
5: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
10: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Sven en Anke.

0: Beste vrienden, aan onze dag 9 ondertussen al van de top 2000 met alleen maar supergoeie muziek. Maar voor we eigenlijk de gewone ochtendshow afsluiten, moeten we dit toch nog even doen. Beste luisteraars van de wereld.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Ja, dat zijn jullie. Dat weten we al 11 seizoenen lang. Zolang doen wij de ochtendshow ondertussen al. En jullie helpen elkaar graag. Want dat is een nieuw item wat we op dinsdag elke dag doen rond dit uur. Als je met een heel bijzondere oproep zit. Het mag echt werkelijk van alles zijn. Dan mag je dan ons doorsturen. En als wij het gevoel hebben, daar zouden andere luisteraars wel eens kunnen bij helpen, dan proberen we dat voor jullie in orde te maken.
2: Vandaag een hele bijzondere oproep. Ik heb Janne Beerte aan de lijn. Goedemorgen, lieve Janne.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, jij klinkt heel jong, jij bent ook nog heel jong. En je wil het graag hebben over iets vreselijks dat gebeurd is eind mei. Vertel maar.
3: Ja, klopt. Eind mei had onze beste vriend Mats een verschrikkelijk verkeersongeval waarbij hij werd aangereden door een vrachtwagen. Ja. Hij heeft dan enkele weken nog in een coma gelegen. Nadien was hij niet meer responsief. En dan is hij uiteindelijk met heel veel pijn in ons hart op 24 juli overleden.
0: Wauw.
2: 21 jaar. Veel te jong natuurlijk. Hartverscheurend. Voor jullie allemaal, voor de familie. Want het was eigenlijk de mama van Mats, die ons gecontacteerd had. Die heel graag iets wou van de beste luisteraars van de wereld van Joe. Maar ze kon zelf niet aan de telefoon komen, omdat het gewoon te pijnlijk was. Ze was altijd met tranen als we haar belde vanuit de redactie. Dus daarom heeft ze aan jou gevraagd, Janne, als vriendin van Mats, om een oproepje te doen. Hè? Want de mama van Mats had een ideetje dat intussen ook in uitvoering is gekomen. Maar ze wil nog verder gaan. Vertel eens, wat was het idee van de mama van Mats?
3: Ja, klopt. Mats was echt een fantastische vriend. Hij was altijd de vriend met de grootste plannen, de grootste glimlach. Hij maakte mopjes dat niet iedereen durfde maken, maar wel heel grappig waren. Hij wist altijd heel goed wat hij wou en hij was, denk ik, echt goed in alles volgens mij. Elk feestje was hij wel de laatste en hij bracht in al zijn vriendengroepen echt een enorme vreugde. En het is om die reden ook dat de ouders van Mats zo'n 2000 stickers hebben uitgedeeld aan al zijn vrienden. En op die manier kunnen we hem altijd meenemen wanneer we bijvoorbeeld op vakantie gaan of festivalletjes doen. En is er elke avond nog bij en kunnen we nog samen met hem avonturen beleven. En we hopen dat we dan via Mats en stickers dat hij nog een wereldreis zou kunnen maken. Wanneer dat we dan zo'n sticker plakken op een locatie, dan maken we ook altijd een foto van het uitzicht. Dan sturen we die ook door naar de mama en de papa van Mats. En zo'n berichtje kan voor hun echt het verschil maken tussen een slechte en een minder slechte dag. We hebben dan ook een dagboek gemaakt waarin dat ze die foto's dan plakken en de avonturen allemaal in opschrijven, zoals de wandelingen die we hebben gemaakt of plaatsen die ze bezocht zijn of zo. En elke plaats zoeken ze ook echt exact op, zodat ze weten waar het zich echt overal bevindt. En ook van elke plaats nemen we dan een postkaart of een bladwijzer mee, zodat ze niet alleen de foto hebben, maar ook echt iets tastbaars.
2: Ja.
3: En vooral als vriendengroep en voor zijn ouders en familie werkt het echt heel therapeutisch en helpt dat echt in onze verwerking. En we zouden het echt heel fijn vinden als Mats op deze manier alle continenten zou kunnen bezoeken. En Antarctica is daar bijvoorbeeld al een grote uitdaging in.
2: Ja.
3: Maar bijvoorbeeld Zuid-Amerika is ook al iets moeilijker. En we hopen dat we via dit oproepje misschien mensen zouden kunnen bereiken die Mats zouden willen meenemen op reis of echt op zijn wereldreis.
2: Ja.
3: Want hoe meer we erover nadenken, hoe meer dat we echt willen dat Mats zoveel mogelijk landen kan bezoeken. En dat hij echt nog op zijn laatste wereldreis zou kunnen gaan.
2: Oh wauw, ik denk dat je nu zoveel luisteraars aanspreekt, Janne. 2000 stickers zijn er afgedrukt om Mats eigenlijk overal in de wereld te krijgen. Wandelingen, festivalletjes, maar ook in elk land of elk continent. En je zegt, ja, Antarctica is heel moeilijk, want ja, daar wonen niet echt mensen. En Sven, dat is vooral een werkbasis.
0: En koud, hè?
2: En heel koud, natuurlijk. Ja. Maar misschien als iemand kent die daar werkt, daar zijn toch verschillende basissen, dus waar ook Belgen werken. En Zuid-Amerika, dat moet ook te doen zijn.
0: Er zijn best wel mensen die nou daar op reis gaan, ja, inderdaad.
2: Als er luisteraars zijn die daar binnenkort naartoe reizen, je zou er de familie en de vriendenkring van Mats zoveel plezier mee doen. De mama is een dagboek aan het maken. Dus eigenlijk zou je gewoon een sticker daar moeten plakken en een postkaart meenemen, een fotootje, en dan kan ze dat thuis in het dagboek plakken en er een beetje bij schrijven. En het werkt enorm therapeutisch om te weten dat Mats eigenlijk alles wat hem ontnomen is, dat hem dat toch nog krijgt via jullie dan. Janne, heel fijn, heel erg fijn dat je die oproep hebt gedaan. En aan alle beste luisteraars van de hele wereld, als jullie iemand kennen op Antarctica, of iemand die daar werkt, of iemand op vakantie gaat naar Zuid-Amerika, laat het nu weten via de Joe-app. En dan brengen wij jullie in contact met de mama van Mats.
0: Dag Janne.
2: Dag Janne.
3: Dag. Dag.

0: die hebben wij sowieso. Hè. Er wordt keiveel gereageerd. Het is ook een heel aangrijpend verhaal wat je daarnet gehoord hebt. Annemarie die vertrekt in februari naar Argentinië voor de ringvormige zonsverduistering. En ze willen de stikken van Mats heel graag meenemen om die ergens daar op te kleven. Overigens, bestaan al heel veel foto's. We hebben een paar doorgekregen van plekken waar er al zo'n toffe sticker van Mats hangt. Hè. Aan de Eiffeltoren in Parijs. Of heel veel bijzondere plekken.
1: En wat een mooie jongen is Mats. Oh, wauw. Wat heel fijn dat ze dit nog doen voor hem. Tine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Tine, je hebt goed nieuws, want waar ga jij naartoe in maart 2027?
2: Naar Zuid-Amerika.
1: Naar Zuid-Amerika. Welke landen ga je doen?
2: Argentinië, Messie. Dus we landen eerst in Buenos Aires. En dan gaan we trekken naar het zuiden. En dat is een deel van Argentinië, een deel van Chili, waar rondtrekken. Dus we zien verschillende plaatsen.
1: Oké.
0: Ga je naar Patagonië? Ga je helemaal die richting ook uit?
2: Ja, Patagonië. Ja, inderdaad. Oh. Ja.
1: Helemaal geïnspireerd door de expeditie. Maar lieve Tine, zie jij het zitten om dat te doen? Om Mats mee te nemen?
2: Ja, tuurlijk. Dat geeft mij wel druk aan. Ik heb ook twee zonen van 22 en 24 en een dochter van 17. Ja. Ik mag er niet aan denken dat ze iets voor hebben. Ik heb natuurlijk altijd wel die schrik, het kan gebeuren. En ik heb een broer van 23 verloren. Dus, en ook eentje van 10 maanden. Dus ik weet wat het is. En als dat hun kan helpen in hun rouwproces, heel graag.
1: Ah wel, wij gaan jouw contactgegevens doorspelen aan de mama van Mats. Als je dan ook nog een fotootje maakt en een fotokaartje erbij koopt... Dan is het dagboek compleet. Dankjewel, Tine.
2: Ja.
0: Andy stuurt mijn zoon Maxim is in 2024 overleden in Panama. Wij ouders gaan volgende maand terug naar Costa Rica en Panama. Wij hebben ook stickers van Maxim die vrienden en familie overal meenemen en kleven. En we gaan die van Mats ook heel graag daar kleven.

0: 649. En deze gaan we nog eens terug tegenkomen in de top 2000 op 674. Van Halen en John.
1: De ochtend van Show.
2: Nog even terugkomen op de beste luisteraars van de wereld deze week. Janne had een oproep gedaan voor haar vriend Mats, een jongen van 21 die op 24 juli overleed aan de gevolgen van een verkeersongeval. 3 maanden geleden, dat is niks, hè. De hartjes van heel die familie en de vriendenkring in 10 miljoen stukken. Mats op wereldreis sturen. Door overal stickers van Mats te plakken, zo willen ze het verdriet een beetje draaglijk maken. Dus eigenlijk zoeken ze mensen die overal in de wereld op vakantie gaan, maar vooral naar Antarctica en naar Zuid-Amerika, om daar een foto van Mats te plakken, een foto te nemen en dan ook nog een kaartje erbij kopen, een aanzichtkaartje, om dan zo een dagboek te maken. Dat wil die mama heel graag doen, zodat ze echt iets tastbaars heeft eigenlijk voor altijd bij zich. Ja, heel veel Zuid-Amerika oproepjes kregen we binnen van mensen die zeiden van ja, kom maar met die stickers, wij gaan daar naartoe. Antarctica is iets moeilijker natuurlijk, maar er zijn nu ook veel berichtjes binnengekomen, Sven. Van mensen die zeggen, Ann stuurt een vriendin van me, gaat in maart naar Antarctica. Chris zegt, mijn zoon werkt als reisleider bij Nordic. Die zijn verantwoordelijk voor expeditiereizen Noordpool en Antarctica. Dus die gaat ook zijn uiterste best doen om Mats op Antarctica te krijgen.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dag 9 van de top 2000 zometeen. Anke, als ik zeg, we vliegen erin met de Backseat Boys zometeen. Wat zeg jij dan?
2: Hartje gevuld.
0: Hartje gevuld.
2: Het nieuws van 9 van Grim.
3: Goedemorgen. Onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Jette. Nog altijd IT-problemen bij Ahold de Leize. En doden door stormweer in Mexico. Parket onderzoekt de schietpartij in Jette in Brussel, waarbij afgelopen nacht een politieagent van 41 omkwam. Ze geven pas later vandaag meer informatie, maar collega Tim Leskrowaat weet meer.
4: Er is vannacht in het Brusselse een carjacking geweest. Daarbij is dus een wagen gestolen. Dus de politie zet de achtervolging in en daarbij is op een bepaald moment een schot gelost. En de agent heeft daarbij helaas een kogel in het hoofd gekregen, is daarbij overleden. Het gaat volgens onze informatie om een jonge man die lid is van de anti-diefstalploeg.
3: Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij ook meerdere wapens bij zich, maar dat is nog niet bevestigd. Het parket onderzoekt ook of er een link is met een andere schietpartij in Elsene, waarbij afgelopen nacht ook een dode viel. We horen wel dat dat niet het geval zou zijn. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold de Leize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en de Leize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity-incident, mogelijk een hacking. En daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen. Daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. En in Mexico zijn 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land daar. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht.
2: Minder nazomerweer dan gisteren, hè Frank, vandaag?
5: Ja, dat komt omdat er redelijk wat bewolking is. Hè. Dat had ik gisteren ook al aangekondigd. Effectief een zwakke storing die over het land ligt. Geeft zelfs heel plaatselijk ook wat gemiezer, wat lichtgedruppel. Is altijd wel mogelijk. En dan later in de namiddag gaat het eventjes net iets feller regenen als de koufront er in het land trekt. En daarachter gaat het uiteindelijk ook nog wel opklaren. Dus op veel plaatsen, zeker in het westen, gaan we nog eventjes de zon te zien krijgen. Nu, ondanks het feit dat er veel wolken zijn en dat het af en toe wat kan druppelen, wordt het wel zacht. Hè, want we hebben alle bonus, hè. 13 tot 16 graden is nu en uiteindelijk gaan we richting 19 of 20 graden vandaag.
0: Oké, vandaag wat minder, morgen weer beter.
5: Ja, morgen een pak beter zelfs, omdat het eigenlijk na dat koufront opklaart. En dat gaan we dan morgen merken met veel zon. Misschien zo wat van die mistflarden die eerst aanwezig zijn, maar die gaan snel opbranden. En anderzijds in de Ardennen is er eerst wel mist, maar ook dat gaat wel verdwijnen in de loop van de dag. Dus het wordt een prachtige dag met temperatuur uiteindelijk van 18 graden. En dan donderdag ook een mooie zonnige dag met toch ook redelijk veel zon zelfs. Nauwelijks of geen stapelwolken, eentje misschien die wel kan ontstaan na de middag. allemaal details, want het wordt 20 graden. Dus dat is ook echt wel een mooie nazomerse dag.
0: Ja, inderdaad. En dan gaan we naar vrijdag naar het weekend toe.
5: Ja, wel, vrijdag halen we nog 20 graden. Gisteren had ik nog 17 graden gezegd. Maar het is zo dat dat koufront, de regenzone, net wat vertraging heeft. Daardoor kan het aan de voorzijde nog net iets langer opwarmen. 20 graden dus effectief. Maar het is wel zo dat vooral na de middag dat het gaat regenen vanaf de kust. Dus we eindigen sowieso nat. En achter die regenzone komt er koudere lucht binnen, want de wind draait naar het noorden. En dat gaan we zeker in het weekend voelen. 13, 14 graden, dat zijn nog de maximumtemperaturen. Zaterdag ook een koude wind die er staat. De noordwesten, de gevoelstemperatuur is ook lager. En wat zaterdag betreft wel, vanaf het Noordzee gaan we toch een paar buien binnenkrijgen. Wisselvallig weer, dus met ook droge momenten wat zon. En zondag lijkt het meestal droog te gaan blijven. Maar zoals gezegd, dus wel koud, hè? 13 graden op zondag.
2: Maar gaat het traag nog altijd richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 40 minuten. 20 minuten extra op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 20 minuten. Een kwartier op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. File op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de welrekende Dree 25 minuten. Dan nog 25 minuten op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde en tussen Dilbeek en Jette 20 minuten. Richting Brussel E411 tussen Overijse en Jezus Eik 20 minuten. Ook 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Aalst en Sint-Agathe-Berchem 20 minuten. Een kwartier tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En dat zijn op dit moment de files vanaf een kwartier.
0: Veel sterkte gewenst allemaal. De Top 2000. Maar er is goede muziek.
2: Sven en Anke.
0: Ja, dat weten jullie elke dag bij Joe. Tot volgende week vrijdag. Alleen maar goede muziek in de Top 2000. Ik schrik daar een klein beetje van, Anke. Ik hoorde gisteren bij de collega's dat Mariah Carey tevoorschijn kwam voor de tweede en meteen ook laatste keer.
2: Dat vind ik waanzin.
0: Ja, dacht
2: ik schandalig.
0: Ik dacht bij Mariah Carey, dan had je toch 4-5 nummers verwacht, maar minstens nee.
2: Maar die heeft zoveel tophits.
0: Maar dat vind ik al even bizar dat er 9 nummers van de Backstreet Boys in staan. 9 nummers. Ik wist niet eens dat die zoveel nummers gemaakt hadden, die gasten. Hoeveel ken jij er uit je blote hoofd van de Backstreet Boys?
2: Wacht, veel.
0: Zeg eens een keer een paar.
2: Sorry, ik heb slecht geslapen, jongens. Moet ik dat niet zeggen?
0: Backstreet Boys.
2: I Want It That Way.
0: Ja, inderdaad, juist.
2: Backstreet's Back. Everybody.
0: Everybody is dat, ja.
2: Quit playing games with my heart.
0: Goeie, ja. Je bent goed bezig, ja.
2: You are my flower. Wacht. Ah, damn it. Zeg de eerste letter.
0: Ja, Get Down.
2: Get Down.
0: We've
2: get
0: got
2: down.
0: It going on.
2: We've got it going
0: I'll
2: on.
0: Never Break Your Heart is van hen.
2: I'll Never Break.
0: Show Me The Meaning Of Being.
2: Show Me The Meaning.
0: Je
2: kent ze wel, hè?
0: Ja, je kent ze wel. 9 keer, jongens. 9 keer.
1: Nummer 1100.

0: 9 keer Backstreet Boys en helemaal terecht op 1149. Larger Than Life, maar Mariah Carey, dat moet volgend jaar. Ik ga die promocampagne opstarten. Schandalig dat die er maar 2 keer in staat. Ik wist dat niet.
1: Kijk.
0: Godverdikke.
1: Ja. Goedemorgen allemaal. Dit is de top 2000 van Joe Editie 2026.
2: Nummer 1147.
1: Ja, ook een goed nummer om mee te zingen en mee te brullen. Zet het dan lekker hard. Zo'n goede classic van Brian Ferry. Dit is Let's Stick.

0: Stick Together vinden.
1: Dit is de Top 2000.
0: Ja, yep, met Brian Ferry. En voor de liefhebbers van vinyl was 2026 trouwens een heel bijzonder jaar, want Roxy Music bracht het livealbum Viva opnieuw uit op gelimiteerd goudkeurig vinyl. Dus voor mensen die dat fantastisch vinden, echt eentje om proberen in huis te halen ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van het album.
2: Een plaatje hoger staat Margriet Hermans met Een Vriend. En Margriet, ja, dat is ook nog een reden om naar de Verraders te kijken, Svenny Benny, want Margriet komt daar zo goed in uit.
0: Ja, is waar, ja.
2: Het programma begint ook altijd met dit programma wordt opgedragen aan Margriet. En dan een boodschap van iemand van wat meedoet, van de deelnemers, over Margriet. Een complimentje aan Margriet.
0: Okay.
2: Elke keer begint dat zo. Dat is prachtig. En ook in de reeks, je ziet gewoon al die deelnemers, ook zo de twintigers, al die de hele jonge garde, loves Margriet.
0: Ja, maar
2: als Margriet iets zegt, dan luister je. Als Margriet iets zegt, dan lach je. Margriet die durft ook fuck te zeggen. En goh, ik heb de aflevering al gezien van komende zondag.
0: Oei, dat mag je niet verraden, hè?
2: Ga niet spoilen.
0: Nee.
2: Maar Margriet laat zich horen. Ja, laat ik het zo zeggen. Ze gaat er goed in uitkomen.
0: Oh, heerlijk dat ze erin staat in onze lijst. Het is er nieuw binnengekomen, beste vrienden. Dat is wel heel straf. Want op 1147, dat is zeer hoog om nieuw binnen te komen. Met het prachtige Een Vriend.

0: ze toch een fantastische stem. Wat een heerlijke vrouw, Margit Hermans. We hebben er allemaal goede herinneringen aan. Een vriend kreeg je te horen. En weet je wat, het is nog niet de hoogste notering van Margriet. Je hoort ze nog eens een keertje terug met Lekker Blijven Hangen. Later in onze top 2000.
1: En ze heeft een single. De dochter van Margriet, Céline Hermans, heeft een liedje net gepost. Ik zit op Instagram, ik ben het aan het checken, ik was de tekst aan het lezen. Een traan te veel. Het is een song over sterk zijn, verder gaan optreden, lachen, plannen. En sterk zijn betekent niet dat je geen verdriet hebt, zegt ze. Zelf vond ze de juiste woorden niet om een liedje te schrijven, maar Meteor heeft dat gedaan. Hij heeft het liedje geschreven voor haar.
0: Okay.
1: Ja, ze zegt, hij schreef wat ik voelde, maar niet gezegd kreeg. Mama zou niet willen dat ik bij de pakken bleef zitten. Ze zou willen dat ik doe wat ik het liefste doe. Zingen, entertainen, muziek maken en vooruitkijken. En daarom is er nu het liedje Een Traan Te Veel.

0: is wel mooi, hè?
1: Oh, maar Céline heeft ook een fantastische stem, hè? Ja, ik vind dat ook echt een van de beste zangeressen van ons land. Wauw.
0: Zometeen nummer 1146, Burning Heart van Survivor.
2: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Houd de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Autoruitstuk. Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
7: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
8: DSM Keuken.
7: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
9: Wit-wit?
10: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Survivor en met een liedje uit Rocky 4, Burning Heart. Survivor staat nog in jouw top 2000 met een liedje uit Rocky 3. Mm-hmm. En dat is natuurlijk...
1: Eye of the Tiger.
2: Ja, ja,
3: top 2000.
4: Top 2000.
1: Vrienden, Kortrijk is een prachtige stad. Je kan er heel goed shoppen, je kan er goed rondwandelen met het mooie weer, nazomerweer, dat er morgen en overmorgen nog aankomt. En als je daar rondwandelt op 4 plaatsen, kan je in een videoclip echt letterlijk binnenwandelen. Die foto's die verschijnen overal op social media. En het is leuk om te zien hoe jullie massaal en enthousiast naartoe trekken naar Kortrijk. Het kan nog tot volgende week vrijdag, want dan zitten we met de grote finale uiteraard van onze top 2000. Dan is het helemaal afgelopen. We hebben wel een feestje ook in Kortrijk en tickets daarvoor. Die kan je straks nog winnen. Dan gaan we nog eens onze eigen hitster liedjes spelen. Met liedjes uit onze top 2000. Dit is de allereerste keer dat Blondie tevoorschijn komt. 5 keer in totaal. Heart of Glass is dit.
5: Heart of Glass.

0: De eerste keer van 5 keer Blondie in jouw top 2000. Blondie met Heart of Glass. En zoals onze producer Sander daarnet fijntjes opmerkte, dat was vroeger een lekker wijf.
1: Zei je dat zo letterlijk?
0: Hij zei dat zo letterlijk.
2: Ik ben net een pruim aan het eten, dat treft ook weer.
0: Dat is onze producer te voeten uit. Vettig manneke.
1: Vind je echt een... Blondie, ja.
2: Blondie was vroeger... Dat is nu nog een heel mooie dame, maar...
0: Is het nu al.
1: Ja, dame.
0: Onheer is het ineens een dame.
2: Het is 80, maar vroeger was dat wel... Ja.
1: Maar Sander, jij hebt het wel een beetje voor vrouwen van minstens uw leeftijd, hè? Mag
2: sowieso.
1: Een tikje ouder zijn, hè?
2: Meld u maar.
1: U gaan we niet betrappen bij een jong poepje, hè? Dat gaat niet gebeuren, hè? Nee. Kijk eens even lachen. Met zijn vers pruim in zijn mond, joh.

0: Stranglers. Met prachtige Golden Brown.
1: Intussen is het 9:30. Het nieuws krijg je van onze Grim.
2: Goedemorgen. Het parket van Brussel onderzoekt de schietpartij in Jette, waarbij afgelopen nacht een politieagent van 41 omkwam. Ze geven pas later vandaag meer informatie, maar wij horen dat de schietpartij volgde na een carjacking in Tubeke. De politie zette de achtervolging in waarop er geschoten werd. En daarbij kreeg de agent een kogel in zijn hoofd. Hij overleefde het niet. Volgens Franstalige media is er een verdachte opgepakt die meerdere wapens bij zich had, maar dat is nog niet bevestigd. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold De Leize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en De Leize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity-incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen. En last-minute deals om op reis te gaan lijken verleden tijd. De beste kortingen krijg je volgens HLN nu als je heel vroeg boekt. Jaren geleden kwam de stormloop op zomervakanties vanaf januari op gang, maar nu zien reisorganisatoren dat we al maar vaker vanaf november al boeken. En ze werken daarom vaker met dynamische tarieven. Die stijgen of dalen zelfs per minuut op basis van de vraag.
0: Nu zegt Cathy al, Cathy, wat is zijn maximum leeftijd voor de vrouw?
3: Alsjeblieft, jongens, focus op die top 2000.
1: Wat is het oudste, wat is het grootste leeftijdsverschil dat je laat zien?
3: Nummer waar is zitten we aan? Kom.
1: Ouder dan 25 jaar, rustig, ja of nee?
0: Moet eerst nog even het weer krijgen van Grim.
2: Veel wolken en soms wat regen vandaag. Bij 20 graden vanavond zijn er opklaringen. En morgen dan is er vrij veel zon bij 18 graden.
0: Oké, eens kijken. Hoe zit het met de files?
1: Zie Sander toch gretig noteren en in zijn pruim bijten tegelijkertijd. Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem verlies je een half uur. Een kwartier op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 10 minuten. 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Op de buitenring tussen Strombeek en Astridlaan 15 minuten. 10 minuten tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe. Richting Brussel 1:19 tussen Zemst en Machelen een kwartier. Ook een kwartier op de E40 tussen Afligem en Sint-Agatha-Berchem. Tussen Berthem en Sint-Stevensholie een kwartier. 10 minuten op de E411 tussen Hoeilaert en Jezus-Eik vielen door een ongeval. En een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. De weg is daar afgesloten. Komen er foto's binnen naaktfoto's of zo?
0: Peter stuurt een bericht. Schoonmoeder is 83, hij mag ze gratis komen halen.
4: Kom. Met Sven en Anke.
0: We gaan terug naar de muziek met een heerlijke van Mark Cohn. There is Walking in

0: Bad Habits van Ed Sheeran op 1143. Hij staat met heel veel bad news de laatste tijd in de kranten. Hè. Het gaat altijd maar over dat voorprogramma van Macklemore en Palestina en dit en dat. Maar goed nieuws, hij komt nog 7 keer tevoorschijn in deze top 2000.
1: Dit is de top 2000.
2: Misschien kom jij wel tevoorschijn volgende week vrijdag in Kortrijk. Want dan hebben we onze afterwork party van de top 2000. Waar ik ook mag DJ meteen om 6 uur, meteen na de nummer 1. Je kan erbij zijn, je kan zelfs 4 tickets winnen als je de hitster hier goed speelt. Ja, wel alleen maar meespelen als je in Kortrijk kan geraken. En volgende week vrijdag, we bellen nog wel eens rond en mensen zeggen... Ah, in Kortrijk, dat is misschien moeilijk volgende week vrijdag. Maar als je er kan zijn, dan moet je even meespelen. Ik laat een fragmentje horen uit een hit uit de top 2000. Tragedy van de Bee Gees. Die staat erin. Dat is een liedje uit 1979. En de vraag is, kwam dit vroeger of later uit? Human Nature van Michael Jackson. Een liedje van na 1979. Of was het vroeger? Dat moet u wel lukken, denk ik. Hè. Dat moet u wel gaan. Hè. Laat het weten via de app.
3: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
5: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
7: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Stap af van je parkeerstress.
10: En u, mevrouw?
11: Ja?
10: Rijdt u die weg?
11: Nee.
7: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn. Beweeg mee.
12: Nummer 1142.

0: Het is sowieso een van de mooiste ballads die in de lijst staat. Een van de mooiste duetten, 1142. Diana Ross en Lionel Richie en Endless Love.
1: We hebben een winnaar om naar ons feestje te komen volgende week vrijdag in Kortrijk. Jordi Hellevoet uit Ingelmunster, die wist dat Human Age van Michael Jackson later uitgebracht werd dan Tragedy van de Bee Gees, namelijk 80s versus 70s.

0: helemaal nieuw. Bad Liar van Imagine Dragons in jouw top 2000. En Yves stuurt een prachtige foto van een gespierde zanger van de Imagine Dragons bende. Die foto's mogen nog meer binnenkomen. Ze bevallen mij wel. Dat terzijde.
1: Genieten van Anke. We gaan terug naar het jaar 1981 met...
2: Nummer 1140.
1: Het is een van de twee noteringen in de lijst van Stranglers. Dit is het fantastische...

0: Voilà, het is afgelopen voor de Stranglers in onze lijst. Maar wat een mooie, deze Golden Brown.
1: Het duo Meteor en Hannah Mae staat er één keer in. Volgend jaar is trouwens al 10 jaar Meteor, een jubilee. Wat wil je van mij?

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Dit is Joe! Bijna 10 uur, we gaan verder met de top 2000. Eerst het nieuws natuurlijk, dit is Niels Rosa Peralta.
4: Een goeiemorgen. Bernard Quentin wil strengere straffen na de schietpartij in Jette. Nog altijd IT-problemen bij De Leize en Albert Heijn. En last minutes worden minder interessant. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil zware straffen voor de daders van de schietpartij in Jette. Daarbij kwam een agent van 41 om het leven. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook justitieminister Verlinde reageert erg aangeslagen, net als de politievakbond. Alain Peters.
5: Geen enkele collega die gaat s'avonds de nacht op met het idee van dat hij s'morgens niet zal aanwezig zijn om de kinderen naar school te brengen of om zijn partner uit te bouwen als hij gaat werken. Mensen zeggen soms het hoort erbij bij het beroep, maar we tekenen voor een job, een afwisselende job, maar we tekenen niet voor een job waarbij we riskeren van het leven te laten.
4: Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Deze namiddag geeft het parket meer informatie over het incident. En er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold De Leize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en De Leize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity-incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen. Daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. Last-minute deals om op reis te gaan lijken verleden tijd. De beste kortingen krijg je volgens HLN nu als je heel vroeg boekt. Jaren geleden kwam de stormloop op zomervakanties vanaf januari op gang, maar nu zien reisorganisatoren dat we al maar vaker vanaf november al boeken. Ze werken daarom vaker met dynamische tarieven die stijgen of dalen zelfs per minuut op basis van de vraag. En het weer nog, meestal grijs en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op, morgen en donderdag vrij veel zon. Morgen 18 graden, donderdag 20. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden.
3: Drie files nog waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, 17 minuten extra tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de E19 is dat een kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Komt daardoor een defect voertuig. En op de Brusselse buitenring 11 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
6: De top 2000 met Heidi van Tielen.

0: Vaya con Dios, populair in ons land in de jaren 80 en 90, maar ook ver daarbuiten. Hè, kennen ze nog altijd Vaya con Dios en herkennen ze vooral ook die zotte stem van Danny Klein. Een jaar of drie geleden hebben ze nog een soort van comeback gemaakt met een nieuw album. Maar Danny Klein heeft toen ook gezegd van ja, optreden, dat zie ik niet meer zitten. Dus heeft die plaat ook niet echt het grote publiek bereikt. Dat is wel het geval met de top 2000 en een aantal songs. Drie keer staan ze in de top 2000. Vaya con Dios en Heading for a Fall was hun eerste notering op 1138. We zijn dinsdag van week 2 van de top 2000 en er komt een man aan die de top 2000 kleur heeft gegeven. Letterlijk en figuurlijk, want het is nu aan David Bowie en Rebel Rebel.
1: De top 2000.
2: Dit is Joe. Nummer 1137.

0: Alan Parsons Project en Eye in the Sky.
1: De top 2000.
0: Heel veel mensen die dromen van een carrière in de spotlights, maar een leven in de showbiz, een leven als groot artiest, dat gaat bij benadering in 99,9% van de gevallen met zeer hoge pieken en vooral ook zeer diepe dalen. Dat is ook zeker het geval bij Stromae. Door gezondheidsproblemen, dat weten we allemaal, al heel vaak in diepe dalen terechtgekomen. Maar ik denk toch dat als die zelf nu binnen een paar maanden gaat terugkijken op 2026, dat hij dat toch een zeer positief jaar mag noemen. Omdat hij niet zo zeer zelf veel nieuwe muziek voor zichzelf heeft gemaakt en veel concerten heeft gegeven. Dat totaal niet. Maar hij is er wel in geslaagd om mee te werken aan singles met twee muzikale godinnen. Twee absolute wereldsterren, want hij heeft meegewerkt aan een nummer op het nieuwe album van Madonna, dat deze zomer is verschenen. En volgend jaar, daar kijkt ook heel veel volk naar uit, komt er het nieuwe album uit van Céline Dion. En ook daar heeft Stromae een song voor geschreven en gecomponeerd in het Frans dan. En iedereen en ikzelf ook ben zeer benieuwd wat dat wordt. Hopelijk dus in de top 2000 van 2027. Maar voorlopig moeten we het nu nog doen met Formidable en Alors on danse. Dat zijn de twee noteringen voor Stromae in deze top 2000. En Alors on danse sinds deze zomer ook boven die legendarische ultieme kaap van 1 miljard streams op Spotify. Er komt nu nog een soort van stream bij via Joe. Dit is Alors on danse van Stromae.

0: bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Kop
5: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
8: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
7: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
9: Dats24.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Eurodreams Droomcentrale.
13: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
12: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
13: Amai.
12: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik.
14: Speel nu mee, online of in je winkel.
15: Eurodreams.
16: Vandaag in de Ardennen Weekend groepschat.
17: Ieder mannetjes opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
16: Oh.
17: En zijn visgrief.
16: Ah.
17: Waterskis.
16: Plezant.
17: Een pizzaoven.
16: Allee.
17: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
16: Hé, wat? Laat zien.
18: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
17: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
18: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
19: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
20: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
19: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
21: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
22: Ontbijt op bed gelijk een koning.
21: En met het geld dat je uitspaart, kun je een grotere bed kopen.
22: King size.
21: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
19: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
3: Dit is Joe.
23: De top 2000.
3: Nummer 1134.

De eerste keer in de top 2000, aha, op 1134. En wie heeft er Waze nodig deze week? Want wie luistert naar de top 2000, die zit sowieso op de juiste weg. Net nog met Stay on These Roads. En nu gaan we naar the middle of the road met Sacramento op nummer 1133. De top

0: Ja, dat is wel perfect bij vandaag. Voorlopig nog herfstig. Phil Collins, I wish it would rain down op 1128. Bijna 11:30 geworden. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse Buitenring komt er een kwartier bij. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar gebeurde een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland is dat 5 minuten extra. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.
2: Good times, great music, it is true.
3: Nummer 1132.

Een liedje over mijn favoriete maaltijd van de dag. Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Tiffany's, dure juwelier, dat mag altijd als locatie. Maar als je kinderen hebt, is een andere locatie ook perfect. Als je gewoon je eitje al rustig kan opeten en je koffie warm kan drinken, dan is dat al zeer bijzonder te noemen. Iets helemaal anders. Milk Inc. viert dit jaar 30 jaar Milk Inc. Want zo lang bestaan ze al, met wisselende zangeressen natuurlijk. Maar Reggie die was er van in het begin bij. En ze gaan dat vieren met twee grote sportpaleizen. Ja, die ondertussen uiteraard de Afas Domes heten. Op 23 en 24 oktober. En ik heb Reggie onlangs nog horen zeggen dat hij daar echt niet rijk van wordt, van die Afas Domes te vullen. Het kost ook heel veel geld om dat te organiseren. Maar nu armer gaat hij er natuurlijk ook niet van worden. Milk Inc. staat 3 keer in onze top 2000. En dit is de allereerste keer met Sunrise. De top 2000. En dat is nummer 1131.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Sparen, lenen, beleggen. Voor de een is het kinderspel, voor de ander hogere wiskunde. Hoe goed ken jij je geldzaken? Met de grote HLN Geldtest ontdek je hoe sterk jouw financiële kennis is. Doe mee met de grote HLN Geldtest op hln.be/geldtest of in de HLN-app.
3: Argenta vertaalt financiële taal naar mensentaal. Zo kun jij bewuste keuzes maken. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
5: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Mark uit Sinai stuurt wat een schijf. Zoveel beter dan The Man with the Golden Voice. Die komt inderdaad ook van Time Bandits. Maar die staat niet in de top 2000. En Pascal laat ook weten dat die op 18 december gaan optreden in Bergen-op-Zoom. Die Time Bandits die zijn dus nog lang niet uitgezongen. Wel in de top 2000.
1: Joe.
2: De top 2000.
0: Tijd voor wat alternatievere rockers in de top 2000. Het is te zeggen, dat is zo'n klein beetje hun core business, zeg maar. Maar er zijn wel twee singles van hen die ook echt commercieel een heel groot succes zijn geworden. Namelijk Mr. Brightside en Human, die allebei ook in deze top 2000 staan van Joe. Ik heb het uiteraard over The Killers, die jullie wel een klein beetje hebben gekild in de top 2000, want deze Human gaat meer dan 300 plaatsen achteruit. The Killers nu dus op 1129.

Mega, mega stijger deze Phil Collins. Meer dan 400 plekken omhoog met die geweldige I Wish It Would Rain Down. En Phil Collins in de eerste plaats natuurlijk een zanger, een drummer. Bijna in al zijn songs zitten die geweldige drumstukken. Ook in de song die je net hoorde. Maar daarin zat ook een heel opvallende gitaarsolo een aantal keren. En daarvoor had Phil Collins een goede vriend gevraagd om die te spelen. En die goede vriend was niet Jefken of Turken. Nee, dat was Eric Clapton. Wat het niveau van de plaat natuurlijk alleen nog maar enorm deed stijgen. Jouw nummer 1128.

0: Ja, en dat wordt dan gecompenseerd met een hele oude Elvis Presley op 1022.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit.

0: krediet. Je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Meteen na 11 uur het, een grote hit van Soul Sister. Maar eerst het nieuws met Niels Rosa Peralta.
3: Goedemorgen. Minister Quentin wil strenge straffen na de schietpartij in Jette. Dieseltanken wordt iets goedkoper en er is minder interesse voor de lerarenopleiding. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin wil zware straffen voor de daders van de schietpartij in Jette, waarbij een agent van 41 omkwam. Die schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Ook justitieminister Verlinde reageert erg aangeslagen, net als de politievakbond. Je hoort Alain Peters.
4: Geen enkele collega die gaat s'avonds de nacht op met het idee van dat hij s'morgens niet zal aanwezig zijn om de kinderen naar school te brengen of om zijn partner uit te wuiven als hij gaat werken. Mensen zeggen soms het hoort erbij bij het beroep, maar we tekenen voor een job, een afwisselende job. Maar we tekenen niet voor een job waarbij we riskeren van het leven te laten.
3: Ja, ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt zijn steun op sociale media aan de familie en collega's van de agent. Deze namiddag geeft het parket meer uitleg. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal €2,43 betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. En er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 studenten tegenover een kleine 5000 vorig jaar. Dat is een daling met 15%. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten. Julie Bijsens van de Vlaamse Hogescholenraad.
5: Waar we de laatste jaren een toename zagen in het aantal studenten in de lerarenopleidingen, zien we vandaag een terugval, vooral bij onze opleidingen richting secundair onderwijs. Ik denk dat we allemaal het belangrijk vinden dat we voldoende goede en enthousiaste leerkrachten voor onze klassen krijgen. Dus we willen daar zeker en vast dieper naar gaan kijken wat de oorzaken zijn en hoe we die kunnen remediëren.
3: In het algemeen schreven wel meer studenten zich in aan de Vlaamse hogescholen. Zo'n 174.000, ofwel ruim een vijfde meer in 5 jaar tijd. Meestal grijs en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen en donderdag vrij veel zon. Morgen 18 graden, donderdag 20. Vrijdag geleidelijk regen bij opnieuw 20 graden.
2: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring 10 minuten in de file tussen Stroombeek en Machelen. Op de buitenring 6 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 6 minuten in de file tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West.
6: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Soul Sister met Like a Mountain in de top 2000 op 1127. En je weet, Soul Sister bestaat uit Jan Leijers en Paul Michiels. Jan Leijers, vier dochters die zowat iedereen in België kent, in Vlaanderen althans, omdat ze natuurlijk ook in de media en in de muziek zijn beland. Nu, Paul Michiels die heeft zelfs 8 kinderen, waarvan er een aantal muzikaal zijn, maar ook een aantal anderen compleet hun eigen ding doen. Ik heb hier net gevonden dat de 2 zonen van Paul Michiels afgelopen zomer hun eigen horecazaak zijn gestart. En het heeft niks te maken met de melkboerbusiness, hè? Denk Paul op pap, maar wel 2 zoons van hem die een eigen pizzeria zijn begonnen in, jawel, Heist op den Berg. Ze zijn dus wel in die hometown gebleven, Heist op den Berg. En Paul Michiels, die zullen natuurlijk voor altijd, eeuwig en altijd met elkaar verbonden zijn. We gaan verder in de top 2000 naar nummer 1126. Daar staat een hele mooie van Elton John.

is zijn derde jaar op rij in de top 2000. Die Duitser Purple Disco Machine en Beat of Your Heart. En hij zelf is dus relatief nieuw in die top 2000. Maar is toch wel, zegt hij zelf, altijd schatplichtig aan een aantal grote muzikale helden uit het verleden. De naam Purple Disco Machine, die Purple, komt ook van Prince. Purple Rain, Purple Prince. Dat is zijn funkheld. En Disco Machine is een verwijzing naar de Miami Sound Machine. Omdat hij die beats ook zo geweldig vond. Dus op die manier zit hij eigenlijk ook al langer in de top 2000. Een plaats hoger, ja, daar is het in het Frans te doen. Het is Jo Lemaire die een nummer coverde. Je suis venu te dire que je m'en vais. Gaat jammer genoeg wel 118 plaatsen achteruit in de lijst.

0: heb een vraagje voor jou. Zometeen op 1122 gaat Elvis Presley staan met Are You Lonesome Tonight. Grote hit van hem uit 1960. Maar er zijn natuurlijk twee versies van dat liedje. Je hebt de originele track waar niks misloopt. Waar Elvis Presley gewoon doorzingt. En dan heb je die live versie waarin hij heel hard begint te lachen door iets wat er in het publiek gebeurt. Je hebt dan zijn backing vocal die zo heel hard blijft doorzingen. Dat zijn de twee mogelijkheden. En ik wil gewoon even aan jou vragen. Wil jij die original horen of wil jij zo die lachversie horen van dat liedje? Laat het mij eens even weten via de Joe-app. Dan kan ik dat hier nog aanpassen. Wil je lachen of wil je gewoon het originele? Dat is de vraag. Laat het even weten nu in de Joe-app. En ik pas dat aan voor jou.
1: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik. En een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
4: Chocoladebruin
5: of karamelbruin.
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
2: De top 2000.
7: Dit is Joe, nummer 1123.

0: Alone van Heart is een nog grotere klepper. Die gaat nog hoger staan in de top 2000. All I Wanna Do Is Make Love To You op 1123. Ondertussen is hier de Joe-app een klein beetje ontploft door alle reacties op mijn vraag van... Ja, dingen staat in de lijst, dingen. Elvis Presley, The King, dingen. Are You Lonesome Tonight? Wil je die originele versie of wil je die lachversie waar het zo'n klein beetje misloopt? En er zijn heel wat mensen die hebben gestemd op die originele Elvis, die lachversie, ja, wel leuk vinden, maar toch denken van, doe maar het origineel. Maar dan kwamen er zoveel berichten binnen. Hij die onder andere die zegt, het leven is al serieus genoeg, ik wil graag lachen. Doe maar de lachversie, zegt Evie, om deze druilerige dag wat op te fleuren. José zegt dan weer, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zal wel zijn. Daar bestaan tegels en posters van. Wim zegt ook, doe maar die lachversie, ik vind dat zo aanstekelijk. Tom wordt er blij van, Charlotte vindt het hilarisch. En zoals dat gaat in een democratie, zelfs in de top 2000, want dat is eigenlijk het beste voorbeeld van een democratie. Jullie hebben die lijst samengesteld. Is het de lachversie die het haalt? Dus tover maar die lach op je gezicht, want het gaat Elvis zelf ook weer overkomen.
1: Dit is Joe. De top 2000.

0: waar Bart Peters is, is er sfeer lepeltjesgewijs op 1118. Ondertussen 11:30 geworden. Er zijn twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Antwerpse ring richting Gent, 8 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de A12 richting Antwerpen, 5 minuten in de file ter hoogte van Aartselaar.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.
2: Nummer 1120.

Ze zingt van dat heerlijke Brits-Engels en ze heet dan ook nog eens Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor op 1120. Een plaats hoger staat de hoogst genoteerde Chicago en dat is deze

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
4: Kom aan, slag.
5: Maar nee, de frituurbrand.
3: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazette lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazette van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazette van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazette van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
7: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
9: Ontbijt op bed gelijk een koning.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
9: King size.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Dit is Joe.
14: De top 2000. Nummer 1118. En de

0: Rood voor morgen vroeg en hijst aan zee. Die staan nog hoger genoteerd, lepeltjesgewijs van Bart Peters op 1118.
1: De top 2000.
0: Zometeen een vaste klant in deze top 2000, namelijk Fleetwood Mac. Die staan 15 keer genoteerd in de lijst. Maar Fleetwood Mac is natuurlijk ook een zeer graag geziene gast bij onze digitale collega's van Joe Gold. Joe Gold kan je beluisteren in de app of via DAB+. En die draait daar elke dag de beste muziek uit de jaren 60 en 70. En deze week heeft Joe Gold echt wel een heel toffe, spraakmakende actie ook wel lopen. Want je kan goud winnen bij Joe Gold. Meer bepaald goudstaven. Wat moet je doen? Je moet op zoek gaan naar gouden duo's in de loop van de dag. Dus als je twee artiesten van een gouden duo eerst apart hoort en daarna samen in een duet, dan moet je Gold doorsturen in de Joe-app. En zo maak jij dus kans op een goudstaaf ter waarde van €2.500 van de Europese goudstandaard. Dus zeker de moeite om mee te spelen. En ik zei het al, nu in de top 2000 is het de buurt aan Fleetwood Mac, meer bepaald aan Albatross. Ja, 1117.

0: Steven Tyler van Aerosmith op zijn best. Kan hij lekker schreeuwen. En het nummer heet dan ook nog eens Crying. Op 1113 komt hij eraan.
1: Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem.
0: En dit is voor veel mensen ook een vorm van nostalgie. Doet denken aan de jaren 80, dat iedereen nog naar de Nederlandse tv keek. Hè. Hilversum 3 van Herman van Veen op 1109.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Voilà, bij deze is het dinsdagmiddag bijna 12 uur. Dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
3: Goedemiddag. Twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette. Dieseltanken wordt goedkoper en er is minder interesse in de lerarenopleiding. Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Eén

0: van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. Die schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Collega Karel Teunis is ter plaatse.
1: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
0: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene, waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. En op het assiseproces over de dood van Dien getuigt de mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Collega Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
2: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze die nog gehoord had aan de telefoon. Eén dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie. Maar er kwam geen woord uit en ze dacht dat het nog met de narcose te maken had.
0: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal €2,43 betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. Er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 tegenover een kleine 5000 vorig jaar. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten. Meer jongeren kiezen voor een stemopleiding, dus wiskunde, wetenschappen en technologie. Je hoort Julie Bijsens van de Vlaamse Hogescholenraad.
3: We zien daar 3,5% stijging ten opzichte van vorig jaar. 38.000 studenten volgen een stemopleiding. Dat is een heel positief signaal. Stemopleidingen zijn opleidingen die zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt ook. Dus we zijn blij dat we daar zowel maatschappelijk als economisch toch ons steentje kunnen bijdragen.
0: In het algemeen schrijven wel meer studenten zich in aan de Vlaamse hogescholen. Zo'n 174.000 of ruim een vijfde meer in 5 jaar tijd. En in Congo wordt ex-president Joseph Kabila de leider van FRN. Dat is een nieuwe politiek-militaire beweging van verschillende rebellengroepen. Onder meer M23, die steun krijgt van Rwanda. De nieuwe groep komt er in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2028. M23 staat sterk in het oosten van Congo, waar al 30 jaar gestreden wordt om de macht en de grondstoffen. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden.
4: 12:03 en op dit moment zijn er geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
5: De Top 2000 met Heidi van Tielen.

0: Ik kan echt heel goed zingen. En heel emotioneel zingen ook. Christina Aguilera, haar hoogst genoteerde Hurt op 1114.
1: De top 2000.
0: De volgende song is Crying van Aerosmith. Kwam uit in 1993 en wie toen naar MTV keek, ja, die kon niet rond die legendarische videoclip met daarin actrice Alicia Silverstone. Zo is het, een knappe blonde vrouw. Ze was knap, ze was stoer, ze was cool. En ze kende met die videoclip ook echt haar doorbraak in Hollywood. En later zou ze ook nog meespelen in een van mijn favoriete films aller tijden, namelijk Clueless. Maar wat heel straf is, is dat zij met die videoclip ook nog iets anders gelanceerd heeft, namelijk de navelpiercing. Tijdens die videoclip laat zij dus een navelpiercing schieten en sinds dat moment, begin jaren 90, is dat echt vertrokken als een ding en hebben heel veel vrouwen dat laten doen, een navelpiercing laten zetten. En daarvoor, in de jaren 80, ik ken niemand die het in de jaren 80 heeft laten doen, maar toen, vanaf dat moment, werd die navelpiercing ook echt gelanceerd. Ook dat is het gevolg van die videoclip van Aerosmith. Maar, los van de video, die je uiteraard niet kan zien via de radio, is dit een geweldige song. Stijgt 758 plaatsen. Crying op 1113.

Soms schijnt de zon niet buiten, maar zit ze in je hoofd. Qua optimisme kan dit tellen. Walking on Sunshine van Katrina and the Waves op 1112. En een plaats hoger gaat het lijken of je niet de radio op hebt, maar wel een platenspeler. Kraakt lekker weg sinds het einde van de jaren 60. Deze Bobby Goldsboro en Honey op 4x1, oftewel 1111 in de top 2000.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
2: Ja.
1: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
2: Oh, ja.
1: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
2: Ja.
1: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
2: Ja!
1: Mevrouw, welke kiest u?
2: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
5: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
6: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
12: Oh, een eekhoorn.
11: Een safari in de jungle.
12: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
11: Of maak van je koffiezet.
13: Voilà, uw koffie.
11: Een professionele espresso-machine.
13: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
14: Make it extra.
11: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
15: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Imos Koopman!
16: Wel, je hebt geen gaatjes.
17: Maar?
16: Nee, geen maar.
17: Alsof.
16: Wat blieft?
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
18: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
19: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
8: Dit is Joe.
15: De top 2000.

Je hoorde net Rag & Bone Man met Human op 1110. Een single van 10 jaar geleden. Lijkt ondertussen volledig vervangen, die Rag & Bone Man, door Terry Swims. Die twee hebben heel veel gelijkenissen. Zowel qua looks als qua stemgeluid. En die Terry Swims doet het ook wel een pak beter in onze top 2000. Een plaats hoger, 1109, is een single met ongelooflijk veel nostalgie erin. Het is ook een klein beetje van, oh, vroeger was het allemaal beter. Maar het is zo leuk en aanstekelijk gebracht dat het wel een heel fijne song is. Herman van Veen, Hilversum 3 op 1109.

0: 1 in de top 2000.
1: Walk the Moon en Shut Up and Dance, die krijg je zo meteen op 1107. En ook deze leuke komt eraan. Soldiers of Love. Mijn liefdessoldaatjes mogen dus verzamelen. Het is te doen op 1104. Ruim 1:30 geworden. Er zijn 2 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 11 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland komen er 6 minuten bij tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West.
0: De top 2000 met Heidi van Tielen.
2: Nummer 1108.

Een liedje waarbij ik toch echt wel kerstmis voel. Nele en Kurt stuurden dat ook door via de Joe-app. Heaven for Everyone van Queen op 1108. Ik heb het even laten uitrekenen door ChatGPT. Het is nog 73 dagen tot het kerstmis is. Nu, de versiering ligt al in de winkels. VTM Christmas, die VTM die een godganse dag kerstfilms uitzendt, die is ook al actief. Dus heerlijk als je daar zo met een dekentje al in die kerstvibes wil draaien. Maar voor het kerst is er nog een ander belangrijk feest, namelijk de finale dag van de Top 2000 volgende week vrijdag. Dan zijn we 23 oktober en ga door in Kortrijk met een Top 2000 After Work Party. En ik ga daarvoor zo meteen weer tickets weggeven. Eerst Walk the Moon op 1100 en

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
6: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naaste drastisch verandert. Doe zoals ik en toon nu donderdag op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
5: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: Eurodreams Droomcentrale.
8: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
7: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
8: Amai.
7: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
9: Eurodreams.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
11: Info op telenet.be.
12: En wel, ik ga eens gaan kijken.
13: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
14: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
13: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
15: Dats 24.
16: Kop
17: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
18: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
17: is wie er mag rijden. Yes, munt.
18: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
19: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
20: Hurman. Zet de puntjes op de O.
19: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.

0: Zijn naam doet eigenlijk vermoeden dat hij een Franse artiest was met veel streken. Jean-Michel Jarre. En Oxygène 4 op 1106.
1: De top 2000.
0: We gaan weer spelen voor die felbegeerde tickets voor de top 2000 After Work Party op vrijdag 23 oktober. Dat is dus volgende week vrijdag al. Op een heel gezellige locatie in Kortrijk. En je weet ondertussen wel wat je te doen staat. Hè? Namelijk muziek rangschikken in de tijd. Muziek die je ook hoort in de top 2000 die daarin terug te vinden is. Nu, sommige mensen zijn daar heel erg goed in. Gaat dat bijna vanzelf. Ik heb dat zelf ook wel zo'n aantal, zo wat ankerpunten in mijn leven. En dan weet ik eigenlijk vrij goed welke songs daar rond zijn uitgebracht. Maar misschien heb jij een compleet andere soort tactiek. Maakt niet uit. Als het werkt, dan werkt het. Je krijgt dus zo meteen een stukje song te horen waarbij ik jou alles vertel. Hè? Dus titel, uitvoerder en jaartal. Daarna krijg je nog een fragmentje te horen. En dan is het aan jou om te laten weten of die vroeger of later werd uitgebracht dan die eerste. Dit is dus die eerste.

0: zijn de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge vroeger of later uitgebracht dan Clouseau en Passy? Dat is de vraag. Gewoon vroeger of later nu doorsturen in de Joe-app. Succes!
1: Dit is Joe.
2: De top 2000.

Zouden we niet gewoon nog eens Lilian Saint-Pierre sturen naar het Songfestival volgend jaar? De boodschap klopt nog steeds, jammer genoeg. En het zou dan ook exact 40 jaar geleden zijn. Want nadat Sandra Kim gewonnen had in 1986, mocht Lilian Saint-Pierre in eigen land deelnemen met die Soldiers of Love. En ze werd er 11e mee en gaat dit jaar trouwens 164 plaatsen vooruit in onze top 2000 en staat daarmee op 1104. Daarnet hebben we weer Hitster, vroeger of later, gespeeld. Je hoorde Passie van Clouseau, een song uit 1995. En degene die daarop volgde was Under the Bridge van Red Hot Chili Peppers. En die is een aantal jaren vroeger uitgebracht. Dus vroeger was het goede antwoord, meer bepaald in 1992. Heel veel mensen die dat goed hadden, maar de 4 tickets die gaan naar Kenneth Vermeulen uit Assenede. Dikke proficiat en zometeen neemt Jan Bosman het van mij over. En ook hij heeft weer 4 tickets weg te geven.

0: Ik had daar straks al Milk Inc, maar Reggie komt nog eens terug, meer bepaald op 1099.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: ABBA mag inderdaad zo meteen meedoen, maar ik begin na het nieuws met eentje van Live and They Stood Up for Love op 1103. Eerst het nieuws dus van 1 uur met Niels Rosa Peralta.
7: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid over de schietpartij in Jette, een woningbrand in Halle en nieuw scholierenprotest in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of de daders van de dodelijke schietpartij in Jette opgepakt zijn. Franstalige media hadden het over 2 arrestaties. Volgens HLN is 1 van hen mogelijk de schutter. Er zouden ook wapens gevonden zijn. Maar volgens binnenlandminister Bernard Quintin loopt het onderzoek volop.
8: Ik kan u zeggen dat de politie is met man en macht aan het zoeken naar de dader of de daders. Om zeker te zijn dat ze zijn opgepakt en daarna heel zwaar gestraft.
7: Afgelopen nacht werd in Jette een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. En op het assiseproces over de dood van Dean heeft de mama van de kleuter getuigd. Ze vertelde dat ze naïef was

0: om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dean 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaampje in Zeeland. Collega Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
1: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze die nog gehoord had aan de telefoon. Een dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie. Maar er kwam geen woord uit en ze dacht dat het nog met de narcose te maken had.
0: Ook de familie van de Kok getuigt vandaag. Zijn moeder vertelde daarnet dat ze het heel spijtig vindt wat er allemaal gebeurd is en dat ze het nog altijd niet kan begrijpen. In Halle in Vlaams-Brabant staat een rijhuis in brand. Voorlopig is er geen sprake van gewonden, maar er hangt wel veel rook. 3 huizen in de buurt raakten beschadigd. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt zijn niet ontruimd, maar de kinderen en de bewoners zijn wel naar lokalen gebracht zonder ventilatie. De brandweer probeert het vuur daar nu onder controle te krijgen. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De jongeren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land en hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog altijd vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne en daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden.
2: Dankjewel Niels. Het is 1:03 en is er iets aan de hand of zo onderweg? Amper 1 file, maar dat is goed voor de duidelijkheid. Houd u zo, op de Antwerpse ring richting Gent gaat het moeilijk tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar komt op dit moment een kwartier bij. Op andere plaatsen mocht het daar wat moeilijker gaan, daar verlies je op dit moment dus minder dan 5 minuten.
3: De Top 2000 met Jan Bosman.

Toen zijn toenmalige vriendin, zangeres Kylie Minogue, haar haren moest blond verven voor een filmrol, noemde hij dat de Suicide Blonde Look. En dan heb ik het over Michael Hutchence, de zanger van INXS. En maakte er een dikke hit van natuurlijk over die Suicide Blonde op nummer 1101 in de top 2000. Eentje hoger, deze van Roxy Music.

0: de mensen die de cijfertjes bijhouden, Roxy Music staat 5 keer in de top 2000. Je hebt al te horen gekregen Jealous Guy, Love is the Drug. Jammer, want het zijn echt hele fijne platen van Roxy Music. Jammer dat die lager stonden. Dan volgde deze More Than This op nummer 1100. En je hebt er dus nog 2 te goed als je goed hebt geteld. Dance Away komt er nog aan. En ook Avalon van Roxy Music staan hoger in deze top 2000. Ik maak ze meteen plaats voor een nummer dat een grote hit is geworden door het VTM-programma Liefde voor Muziek. En het was origineel al een hele fijne plaat, maar door Liefde voor Muziek nog een extra boost gekregen. Kom wat dichterbij, die krijg je over 3 minuten te horen.
1: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
2: Veel mensen denken...
3: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
2: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
4: Keer om, keer om, oh, keer...
2: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
3: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
4: Keer om.
2: Oh, dus stap af van...
3: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
2: Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Auto eruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim. Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
19: Achter jou staat Xerius.
20: Wit-wit?
19: Of net niet wit?
20: Maak het mooi bij je thuis.
21: Colora.
20: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

dichterbij van Reggie, Jake Rees en Olivia Trappeniers. Ja, het is eigenlijk een iets rustiger nummer, zeg maar, van Gene Thomas. Maar in 2020 werd dat dan helemaal omgetoverd door die drie voor Liefde voor Muziek. Het werd een gigantische hit in dat jaar natuurlijk. En dus ook genoteerd in de top 2000 op 1099. En voor de mensen die misschien zich niet meer herinneren hoe dat origineel ook weer ging...

Ja, Reggie, dat is meer dance. Gene, dat is wat meer gitaren natuurlijk. Dus daar zit hem duidelijk het verschil bij. Die komt wat dichterbij. Maar in ieder geval, ik hoop dat ze er alle twee een dikke cent aan hebben verdiend. Want het blijft toch wel een fantastisch nummer om te horen. Nu veel rustiger, deze van Leonard Cohen. So Long Marianne op 1098.

0: kampvuurliedje, zeg maar. Ik wil iedere keer in mijn handen klappen als je zingt So Long Marianne. Maar nee, dat mag eigenlijk niet. Leonard Cohen.
1: Meteen in de top 2000.
0: En zijn So Long Marianne, die kreeg je in de top 2000 net te horen op 1098. De tweede van de Eagles komt er straks aan op 1096. Daar hoor je ze zo meteen met Take It Easy. En ook nog naar de tweede van Simple Minds. Die passeert zometeen. Tweede van 9 in totaal noteringen voor Simple Minds. Hun Glittering Prize zakt dit jaar wel een aantal plaatsen. Straks op 1095 te horen. De files, ik begin op de Antwerpse ring, eerst richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, daar verlies je op dit moment 1 uur reistijd. Dus best daar de buurt op dit moment zoveel mogelijk vermijden. Richting Nederland op die Antwerpse ring gaat het tussen de Legrellelaan en Borgerhout traag. Daar gebeurde een ongeval en je verliest er 10 minuten. In de richting van Antwerpen ook nog, op de E19, file daar tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Ook daar komen 10 minuten bij. En op de E313, daar gaat het traag tussen Ranst en Wommelgem. Daar verlies je 5 minuten. Als je op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
2: De top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1097.

U2, 9e keer in de top 2000 op 1097 met Vertigo. Ze zouden weer plannen hebben om op tournee te gaan, maar zolang dat nog niet in kannen en kruiken is, of er nog geen details bekend zijn, denk ik dat we het beter doen met de muziek die we al van hen hebben. En je weet het, dat betekent dat er nog 10 keer U2 passeert in de top 2000. We moeten natuurlijk telkens vooruit gaan, eentje opschuiven, en daardoor komen we bij deze die net

schone binnenkomer, geschreven door Jackson Browne en Glenn Frey. Die Take It Easy, beginsingle van Eagles en daarmee direct de hitlijsten in. Dus goed gedaan. En ik weet niet, als je zo binnenkijkt in de studio of op onze website, dan zie je dus ook telkens de hoes van de plaat die we op dat moment aan het draaien zijn. En dus Take It Easy, blijkbaar was er een versie, of bestaat er een versie, waarop de B-kant van dat singeltje van Take It Easy Desperado heeft gestaan. En Desperado is een van die andere grote hits van Eagles geweest, maar het zou dus een B-kant geweest zijn of zo ergens begonnen zijn om uiteindelijk dan uit te groeien tot een grote hit. En ik ben het eens gaan nakijken. Desperado staat zelfs hoger in de lijst dan deze Take It Easy die je net hebt gehoord. Voor mensen die het zich niet voor de geest kunnen halen.

0: Fantastisch nummer, die Desperado. Maar in ieder geval dus One of These Nights, Desperado, New Kid in Town en Hotel California. Dat zijn de singles liever die je van Eagles nog te goed hebt. Hou je ook klaar voor de eerste notering van Rob de Nijs? Die komt er straks aan na Simple Minds.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
5: I can help.
4: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
7: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
9: Voilà, ons huis is verzekerd.
8: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Zeg, schat.
9: Ja?
10: Die badkamer, daar is het lek geweest.
9: Oei.
10: Dat is een zwembad. Wat nu?
9: Oh, ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

Geert van Langenakeren is grote fan van Simple Minds en heeft dus genoten van deze Glittering Prize in de top 2000 op nummer 1095. En hij doet dat terwijl hij aan een broodje bezig is. Nu, hij heeft een foto doorgestuurd van een of ander broodje en ik weet eigenlijk niet wat ik zie, maar het is dus een soort van broodje met daarin daartussen iets gefrituurd, maar ik weet niet waar. Maar ook heel veel mayonaise, ketchup, ajuin zit er ook tussen, zie ik. Sla. Ik denk ook dat er een plak kaas tussen zit, maar ik kan er absoluut geen naam op plakken. En het ziet er een heel klein beetje uit alsof het al eens gegeten is. Dus Geert, laat gerust eens weten wat jij daar aan het opeten bent. Dan kan ik iedereen daar een beetje lekker mee maken. En misschien kunnen we dat dan ook eens proberen. Zolang het maar een naam heeft waarbij we iets ons kunnen voorstellen. Maar ik ben heel benieuwd wat dat is, want ik beschrijf het nu zoals ik het zie op de foto. Goed, de eerste, Rob de Nijs, heb ik jou beloofd. Die komen we nu tegen op 1094. Dat is Ritme van de Regen. En dat begint met onweer, maar ik moet eerlijk toegeven. In die jaren, 1969, was het imiteren van onweer en dat soort dingen in de studio. Ja, dat stond toch nog in zijn kinderschoenen. Hè? Luister goed. Ik me eerst er geweerschoten of zo. Ja, ik denk het zo. In ieder geval, dit is de eerste notering voor Rob de Nijs in de top 2000. Ritme van de Regen op 1094.

0: aan hits zoals deze Sunrise van Simply Red. Op 1092 in de top 2000.
1: Zometeen in de top 2000. Only the lonely.
0: Oh, kijk, ik kan eruit. Zei Roy Orbison in de top 2000 met Only the Lonely straks. En eentje hoger dan, straks op 1088 krijg je Nick Kershaw te horen met The Riddle.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld. Dit is
0: Joe! Ik hoorde al Roy Orbison en Kershaw, grootheden die er straks aankomen. Wat dacht je van Neil Diamond met Hello Again? Die mag er zo meteen aan beginnen na het nieuws van 2 uur met Niels Rosa Peralta.
9: Goedemiddag. Veel onduidelijkheid over de schietpartij in Jette, een zware brand in Halle en opnieuw 2 boten aangevallen in de Zwarte Zee. Het is nog niet duidelijk of de daders van de dodelijke schietpartij in Jette opgepakt zijn. Franstalige media hadden het over 2 arrestaties. Volgens HLN is 1 van hen mogelijk de schutter. Er zouden ook wapens gevonden zijn, maar volgens binnenlandminister Quentin loopt het onderzoek nog volop. Dat merkt ook collega Karel Teunis in Jette.
10: Het onderzoek loopt gewoon nog door de straat, blijft hier afgesloten. Ze hebben hier nog eens een heel grondige sweeping gedaan. Onder de wagens hier gekeken, op zoek naar...

0: extra bewijsmateriaal, misschien wel lege kogelhulzen. Ze hebben ook een drone in de lucht gestuurd om de hele buurt goed in kaart te brengen, om misschien het traject te reconstrueren dat die overvallers hebben afgelegd.
1: Afgelopen nacht werd in Jette een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging. Het parket houdt over een half uur ongeveer een persconferentie. En het heeft zwaar gebrand in een rijhuis in Halle in Vlaams-Brabant. Het vuur is intussen volledig geblust, maar het huis is wel onbewoonbaar. En mogelijk ook het huis ernaast. Nog twee andere woningen liepen schade op. Eén vrouw ademde te veel rook in en is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn opnieuw twee schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. Eén ervan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog altijd vermist. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne en daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter die aanvallen zit. En het weer nog. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden.
2: De files die staan op dit ogenblik op de Antwerpse ring, om te beginnen in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Je verliest daar 1 uur op dit moment. In de richting van Nederland, traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd, daardoor verlies je daar 14 minuten. En in de richting van Nederland ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, daar komen 10 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Opint-Goor en Antwerpen-Noord, een kwartier extra reistijd. Op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord ook een kwartier. En nog eentje richting Hasselt op de E313. Daar gebeurde een ongeval. Daardoor file tussen Lummen en Hasselt-Zuid. Ook daar komen op dit moment 10 minuten bij. Als je nou op een andere plaats in de file zou staan, daar verlies je dan op dit moment wel minder dan 5 minuten.
3: De Top 2000 met Jan Bosman.

Maar hoe mooi zijn sommige nummers toch? Mieke krijgt er koude rillingen van, stuurde ze van deze Hello Again van Neil Diamond op 1091 in de top 2000. Ik heb nu Shania Twain klaarstaan met That Don't Impress Me Much. En iedereen kan dat liedje wel zo goed en zo kwaad mogelijk meezingen. Maar er zit dus een beroemde verwijzing in naar Brad Pitt. Hè? So you look like Brad Pitt, that don't impress me much, dat zingt ze dan. En die verwijzing die is blijkbaar in dat nummer ontstaan door een naaktschandaal. Ik wist het zelf niet, maar in de jaren 90 zouden er dus blijkbaar naaktfoto's zijn opgedoken van Brad Pitt, uitgelekt. En Shania Twain die begreep niet alle ophef die daardoor ontstond. Ze dacht gewoon bij zichzelf, oh, mooi, ja, schoon. Maar zo bijzonder is dat nu ook allemaal weer niet. En daardoor verwerkte ze dus die grappige gedachten meteen in die wereldhit die ze heeft gemaakt, die That Don't Impress Me Much. En die heeft natuurlijk ook een plaatje van jou gekregen in de top 2000. Schoon, maar het kan altijd beter natuurlijk, want ja, voilà, kijk, dat vind je na het twee nog zelfs. That Don't Impress Me Much stijgt

Het is echt een nummer vol hartepijn hè, en liefdesverdriet. The Only the Lonely van Roy Orbison. Maar je moet dan vooruitkijken naar morgen, want dan kan er een nieuwe liefde in jouw leven passeren. Dat is wat hij zingt, die Roy Orbison. Ja, dat is allemaal goed en positief gedacht, maar zo snel gaat het in de meeste gevallen niet. In ieder geval, het was wel de grote doorbraak voor Roy Orbison in 1960. The Only the Lonely. En stijgt ook in de top 2000 naar 1089. Eentje hoger, meteen herkenbaar vanaf de eerste noot. Deze The Riddle van Nick Urshaw op 1000.

0: kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar?
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met karamel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
4: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Code Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Dat is goeie business. En pleasure.
13: Info op telenet.be.
14: Ja, dat wordt weer overwerken.
15: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
16: En nu nog meer.
15: Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
17: Knaldi!
18: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
19: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

beetje bizar. Ja, echt waar. Ik ben het hier aan het nakijken. Nog eens aan het dubbelchecken. En blijkbaar staan Suzanne en Freek maar 2 keer genoteerd in deze Top 2000. Ik vind dat heel erg weinig. Ja, deze niemand is de allereerste notering voor hen beiden op 1087. En verder komt er nog als het avond is. En dat is dus 2 noteringen. Ja, nee, kan er geen bijt over natuurlijk. Jij hebt ervoor gestemd. Maar ik denk dat je ze een heel klein beetje vergeten bent. In ieder geval, ze zijn wel goed bezig. Want in november komt hun nieuwe album uit. Pijnstiller zal dat heten, dat album. En ze zijn aan het genieten van hun zoontje Sef natuurlijk, die een paar maanden geleden is geboren. Je moet maar proberen om hen te volgen op Instagram. Dat is altijd fijn. Heel veel foto's verschijnen daar. Heel veel van hun verhalen. En aankondigingen dus, zoals dat nieuwe album dat er in november zal aankomen. Benieuwd of daar ook weer een aantal mooie nummers op staan. Dat zal wel zo zijn. En of die misschien volgend jaar dan de top 2000 zullen halen. Samen met deze niemand. En als het avond is, die je nog te goed hebt. Eén hoger, daar zitten we nu. En daar staat liever Yes met Owner of a Lonely Heart. Ook weer gestegen in de top 2000.

Boy van de Three Degrees. Ook maar één keer in de top 2000. Dat is toch bizar, denk ik dan. When Will I See You Again? Wel flink gestegen. En hoor je straks dus op nummer 1082. In deze toch wel geweldige lijst die hij heeft gestemd.

0: ontsnappen. Want dat was toch de ontsnappingskoning, hè, die Houdini. En daarover zingt dus Dua Lipa straks een nummer in de top 2000. Eerste files op een rijtje. Antwerpse ring richting Gent. Daar gaat het nog altijd heel erg traag tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. De weg is daar afgesloten. Je verliest er net iets meer dan 1 uur. Beste omgeving daar zoveel mogelijk vermijden dus. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen er 20 minuten bij. En tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout, daar wordt een ongeval gemeld en dat zorgt voor een vertraging van 10 minuten. Richting Antwerpen op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord komen 40 minuten bij. Ook daar de buurt best vermijden. Tussen Aartselaar en Wilrijk 10 minuten verliestijd. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een half uur erbij. Op de E17 naar Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 10 minuten verliestijd. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever zijn dat 5 minuten. Ook nog richting Brugge gaat het moeilijk. Op de E403 file gemeld daar tussen Torhout en Ruddervoorde door een ongeval. Daar verlies je 5 minuten. En als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: De top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1084.

De mannen van Kool & The Gang Celebration wel gezakt. Dus feesten dit jaar net iets minder. Ze staan op 1084 in de lijst. Ook heel recent werk vindt zijn weg en zijn plaatje naar de top 2000. Dat hebben we de afgelopen paar dagen al meer dan genoeg gewerkt. Deze stond vorig jaar ook nog niet in de lijst, omdat hij dit jaar pas is uitgekomen. Mr. Know It All op 1000.

0: Onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD. En van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Athosdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
11: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

0: Niks van Your Decision te horen of terug te vinden in de top 2000. En ook deze niet. Met mij een beetje in het achterhoofd dat jullie wel zouden gedacht hebben van ah, die Dirty Old Man die moet ook in de top 2000. Maar nee. Eén enkele notering voor de 3 Degrees op 1082. When Will I See You Again? Stijn Smet staat bij mij in de studio. Dat is altijd gevaarlijk. Want hij komt waarschijnlijk weer reclame maken voor een of ander ding dat hij vanavond gaat weggeven in het programma.
1: Ik hoorde Dirty Old Man. Ik dacht, ik word geroepen in de studio.
0: dat eventueel ook gekund, ja. Maar vanavond iets te winnen in het programma?
1: Nee, vanavond niet, nee.
0: Ah, oh, dat is jammer.
1: Nee.
0: Gisteren ABBA, hè?
1: Gisteren ABBA. Ja, ja. Eentje één plaat minder.

Blij met de 4 noteringen van Crowded House in de top 2000. Op 1080 stonden ze met Into Temptation. En ze doen er dit jaar heel wat stemmen bij. Dus de fans die zijn ook weer dit jaar wakker geschoten. Dat is maar goed hoor. Dat is niet verdwijnen uit deze top 2000. Net zoals voor deze geweldige zangeres. 5 keer in de top 2000. Dua Lipa, Houdini is dit.

0: Ja, het wordt tijd om onze romantische kant nog eens te laten zien, zeker in de top 2000. Dus daarvoor halen we Toni Braxton erbij met een stijger, Unbreak My Heart, straks op 1076. Voilà, over romantiek gesproken, dan kan deze er ook nog wel bij. De originele versie van Laat Me Nu Toch Niet Alleen van Johan Verminnen. Flink, wow, echt een stevige stijger hoor, op 1073 straks.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
4: Echte liefde begint in een Stijlaarts badkamer.
2: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
5: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
2: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
5: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
2: Nou.
4: Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
6: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Er werd al naar gevraagd via de Joe M natuurlijk wanneer ik de tickets voor onze afterparty ga weggeven. Dat zal dit uur gebeuren. Dus zeker blijven hangen om kans te maken. Het nieuws van 3 uur met Niels Rosa Peralta.
7: Goedemiddag. Meer info over de dodelijke schietpartijen in Brussel. Het alarm op de luchthaven van Nuremberg is opgeheven en het Spaanse koningspaar bezoekt Ceuta. Er zijn al meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. De verdachten worden nog verhoord en het onderzoek loopt nog volop. Je hoort procureur Julien Moinil.
8: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voeren verhoren niet te verstoren.
7: Er was eerder gisteravond ook al een dodelijk schietincident in Elsenen. In de inkom van een appartementsgebouw werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. En het alarm op de luchthaven van Nuremberg in Duitsland is opgeheven. De luchthaven werd afgesloten door een noodsituatie met een passagiersvliegtuig. Vanuit de cockpit was er een noodsignaal verstuurd. Het vliegtuig werd dan begeleid door straaljagers en aan de grond gezet. Maar na controle bleek dat er geen gevaar was. Het is nog niet duidelijk of het noodsignaal per ongeluk werd verstuurd of door een technisch defect.

0: De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta, dat is het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, maar heel wat andere mensen bleven daar in tentenkampen. Maar die werden ontruimd speciaal voor de komst van het koningspaar. En dan nog het weer. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
1: Bijna 3 minuten over 3. 9 files in totaal. Op de Antwerpse ring begin ik richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost nog altijd een lange file. 50 minuten verliestijd daar. Richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt een kwartier bij. En tussen Antwerpen-Centrum en Burgerhout, ook daar wordt een ongeval gemeld. En daar verlies je 10 minuten op dit moment. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Jopint-Goor en Antwerpen-Noord. Door een defect voertuig verlies je daar 3 kwartier. Op de A12 richting Antwerpen tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 40 minuten extra. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je zo'n 5 minuten. De Brusselse ring op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette komen 5 minuten bij. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem zorgt een defect voertuig voor een vertraging van 5 minuten. Op de ring rond Gent in de richting van Oostakker ook nog file tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. Ook daar verlies je zo'n 5 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
2: De top 2000 met Jan Bosman.

maar zo schoon. Have I Told You Lately van Van Morrison. Wel 302 plaatsen gezakt dit jaar naar 1078. En je hebt nog Brown Eyed Girl van Van Morrison te goed. Duran Duran, die passeren meestal bij mij. Ja, want het vijfde nummer van Duran Duran, die komt, of dat komt eraan. Ik heb al Rio gehad, Notorious heb ik al mogen draaien, Girls on Film ook. Enkel A View to a Kill, die zat niet bij mij. Dus ze zijn, ja, vaste bezoekers van het namiddagblok. Zo kan je ze wel noemen, Duran Duran. Vijfde notering is dit, Hungry Like a Wolf. 1078.

Ik zei daarnet dat we de romantische kant zouden opgaan, maar ja, ze zit toch met een pak liefdesverdriet, zoveel is duidelijk. Die Toni Braxton, Unbreak My Heart, stijgt dit jaar naar 1076 in de top 2000. Wie tickets wil winnen voor ons After Work feestje op 23 oktober, aan het einde van de top 2000, of om dat feestelijk af te sluiten, die moet goed blijven luisteren, want straks ga ik die tickets weggeven, of tenminste toch proberen weg te geven. Eerst nog Genesis, Follow You, Follow Me. Yeah.

0: We zitten al aan nummer 1075 in de top 2000. En daar volgt plots de eerste notering van Genesis. Dat is een mooie plaats om mee te starten, vind ik dan. En er komen er nog 5 aan van Genesis. Follow You, Follow Me op 1075. Over 2 minuten hoor je Cyril.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
5: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
6: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
5: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly Zone vakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar. Dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op ikea.be.
12: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Chocoladebruin
15: of karamelbruin.
14: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
14: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
17: De top 2000.
18: Dit is Joe, nummer 1074.

0: heeft maar één week op nummer 1 gestaan bij ons in de hitlijsten, maar het heeft wel 45 weken lang in de hitlijsten gestaan. En vrij hoog, dus iedereen kent dit nummer wel natuurlijk. Hun versie van de Australische Cyril van Stumbling In op 1074.
1: De top 2000.
0: Je weet het, tijdens de top 2000 en vooral aan het einde van de top 2000, dat zal dus op vrijdag 23 oktober rond 6 uur zijn. Daarna gaan we een soort van afterparty nog organiseren. We plakken daar een tijd op van 6 tot 9. Maar zoals veel van mijn collega's al zeggen, dat gaat sowieso wel langer duren. Dus het wordt wel een feestje daar in Kortrijk, want daar organiseren we dus een afterwork party op vrijdag 23 oktober in Mary's Irish Pub in Kortrijk. Blijkbaar een hele leuke, toffe locatie. En jij kan daar dus bij zijn natuurlijk als je meespeelt. Voorwaarde is dat je misschien eerst even in je agenda kijkt om te zien, ben ik dan wel vrij die dag? En wil ik naar Kortrijk rijden? Als je daar in de buurt woont, geen probleem natuurlijk. Als je van iets verder moet komen, het is de moeite waard. Maar ja, je moet het dan wel doen en willen. Ja? En dan kan je nu daarvoor die tickets winnen. Ik heb 4 tickets voor jou in petto. Als je ze meteen vroeger of later doorstuurt. Eén van die twee woorden, maar het moet wel het juiste antwoord zijn. Hoe gaan we dat doen? Ik geef jou een single waarvan ik de naam, het jaartal en dergelijke geef. Dat plaats ik sowieso al op een tijdlijn, als ik het jaartal geef natuurlijk. En daarna hoor je een tweede nummer. En dan moet jij bepalen, komt dat, werd dat, of liever werd dat, vroeger of later uitgebracht? Dat is gewoon de vraag. En het hitsterspel dat we hier nu aan het spelen zijn. Dus het fragment dat je van mij nu al krijgt, is eerst deze.

de Stadsbader samen met Reggie. Waarschijnlijk hoog in de top 2000 met De Wereld Draait Voor Jou. Dat is een nummer dat werd uitgebracht in 2021. Dus 2021, dat is het jaartal dat je voor ogen moet houden. De volgende single, werd die dan vroeger of later uitgebracht? Dat is het antwoord dat je dus moet sturen via de Joe-app. En dan duimen dat de computer jou eruit pikt als je het juiste antwoord hebt doorgestuurd. Dus deze single, is die vroeger of later dan 2021? En dan gaat het over dit nummer. Watch me.

Dua Lipa en Dance the Night is die vroeger of later uitgebracht dan Niels de Stadsbader samen met Reggie en De Wereld Draait Voor Jou. Ik wil jouw juiste antwoord nu binnenkomen, zien binnenkomen via de Joe-app. Gewoon sturen, vroeger of wel later. Stuur maar door.

0: Hij was bezig aan een soort van, ja, zeg maar, afscheidstournee, laatste tournee, maar door ziekte moest hij die dan onderbreken. Maar gaat nu toch weer alles en alle moed bij elkaar rapen om het allemaal toch verder te zetten. En dan kan je gaan luisteren naar die fantastische Laat Me Nu Toch Niet Alleen Johan Verminnen, helemaal live dan, op 1073 in de top 2000.
1: Zometeen in de top 2000.
2: Don't tell my heart, my aching, breaking heart. Just don't think
0: papa Miley Cyrus, die mag ook meedoen in deze top 2000. Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart, straks op 1072.

0: Phil Collins natuurlijk, je hoorde daar straks al Genesis, waar hij ook tussen zat, maar solo met Susu Studio hoor je hem zo meteen ook nog eens. Files in de richting van Antwerpen om te beginnen op de E19 tussen Sint-Joppingt-Goor en Antwerpen-Noord. Door een defect voertuig verlies je daar om en bij de 40 minuten. Op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 35 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever komen 5 minuten bij. De Antwerpse ring dan, eerst richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 40 minuten. Richting Nederland dan, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten extra reistijd. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West zijn dat 10 minuten. De Brusselse buitenring, ook 2 files daar. Eerst tussen Stroombeek-Bever en Jette komen 10 minuten bij. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan verlies je 5 minuten. En op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
1: De Top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1072.

Ook zo'n stevige stijger. Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus op 1072. Je kan alles volgen trouwens over deze top 2000 via de Joe-app en via joe.be. En dan zie je nu Aretha Franklin passeren.

0: Respect heb je al gekregen. Sisters are doing it for themselves. En dit was de derde Aretha Franklin. I say a little prayer op nummer 1071. De winnaar van de tickets, die krijg je zo meteen te horen. De naam daarvan tenminste toch. Phil Collins en Susudio.
1: Eurodreams Droomcentrale.
2: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
1: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
2: Amai.
1: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
3: Code Yellow.
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Kop
6: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Hey schatje, ik ben gaan shoppen hè.
9: Aha, ik ben al aan het schilderen zie ik.
8: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
9: Ja,
8: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
9: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met 2 lagen is het perfect.
8: Oeh.
9: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
8: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
9: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
8: Oh.
10: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
10: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid,
14: Heurman, zet de puntjes op de O.
15: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed.
17: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
20: Ook in mij?
19: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
21: Achter jou staat Xerius.
22: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
23: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
24: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
23: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
25: Nummer 1070.

En daarmee zat dus Paul in het midden van de jaren 80. Phil Collins had toen een hit met Sous Studio. 64 plaatsen gestegen dit jaar naar 1070 in de top 2000. Het was een zesde notering. En je hebt er dus nog... hoeveel? Zes? Acht, goed. Ja, goed geteld. Ondertussen weet ik dat Vanessa de Blok de tickets heeft gewonnen voor ons after party feestje daar. Want zij wist dat Dua Lipa en de Dance the Night later kwam.

Ze doen er dit jaar 22 plaatsen bij, dus ze komen op 1068 terecht. Born to be Wild was dat van Steppenwolf. Ik zie ondertussen dat Astrid en Tom hier al de studio komen binnenwandelen. Ik dacht van, oei, is het al zo laat? Maar ja, blijkt te kloppen, want 4:05, dus ze maken ze meteen hun opwachting. Ik heb er nog eentje, iets waar ik ongelooflijk veel van hou. Zeker op pannenkoeken en op ijs. Hoe meer, hoe liever. En dan heb ik het over Cream. Ja, die Cream, ja, want iedereen is hier al rare ogen aan het trekken. Ja, en gewoon op pannenkoeken en op ijs. Niet op mijn lichaam of zoiets, hè, voor alle duidelijkheid. Wat is dat hier?

0: Je zegt net alsof Prins het heeft over cream voor pannenkoeken.
1: Ja?
2: Ja, we weten allemaal dat Prins een lekkerbek was. Zeg, zoete kou was hij.
0: Oh. Wacht. Prins heeft dit nummer geschreven in een hotelkamer in Parijs, terwijl hij voor de spiegel stond.
3: Op tuurlijk, manier, had het over pannenkoeken. Gewoon op,
2: ja. Ja, was er zeker pannenkoeken aan het eten. Ja.
0: Een boost van zelfvertrouwen te geven.
2: Ja, na twee pannenkoeken. Ja,
0: van al zoiets.
4: Zometeen in de top 2000.
0: Bros, die echte bros waren natuurlijk de mannen van Bros komen eraan met When Will I Be Famous. Ik zie dat jij noten aan het eten bent, Tom.
2: Dat is van mij. Oh, ik moest even nadenken. Ja, ik heb cashews bij.
3: Dat is niet zomaar bij Tom. Met alles met voorbedachte
2: raden. Net als Prins ben ik een lekkerbek. Dat voilà. Een echte genieën eten graag.
0: Zo meteen er een beetje cream over dan. De Gold Band krijg je zo meteen ook.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: We hebben Beyoncé, we hebben Bros, we hebben Borsato Marco en we hebben bakken vol hoesting. Genieten ze. 4 uur nu, Julie Isabeau.
8: Goedemiddag. Meer informatie over de dodelijke schietpartij in Brussel. De Leize en Albert Heijn starten hun systemen weer op en het Spaanse koningspaar bezoekt Ceuta. Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de schietpartij in Jette afgelopen nacht. Dat zegt het Brusselse parket. Daarbij werd een agent van 41 doodgeschoten tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Het onderzoek loopt nog volop, hoort procureur Julien Moinil.
9: De politieambtenaar was overleden nadat hij dodelijk in het hoofd was geraakt door een vuurwapen. Gelet op het aanzienlijke risico op collusie en bewijsverlies wordt voorlopig geen verdere informatie verstrekt om het verloop van de nog uit te voeren verhoren niet te verstoren.
8: Er was eerder gisteravond ook een dodelijk schietincident in Elsene in de inkom van een appartementsgebouw. Daar werd een man met meerdere schoten geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog geen verdachten opgepakt. Albert Heijn en De Leize hebben hun IT-systemen weer opgestart. Dat maakte Ahold Groep achter de supermarkten bekend. De systemen lagen al sinds gisteren plat na een mogelijke cyberaanval. Volgens de directie zouden er geen klantgegevens gestolen zijn. Al moet dat nog volledig worden onderzocht. Ook wie achter de aanval zit, is nog niet duidelijk. De Spaanse koning en koningin zijn aangekomen in Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika. Zo'n 3 maanden geleden probeerden tienduizenden migranten Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, heel wat andere mensen verbleven er in tentenkampen. Maar die werden ontruimd voor de komst van het koningspaar. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op, morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer, vrijdag dan eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
10: 4:02 en het is aanschuiven. Ik geef je de files mee waar het meer dan 10 minuten effectief aanschuiven is. Dat is het geval op de A12 richting Antwerpen. 3 kwartier daar tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Enige 10 dan tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 40 minuten extra. E34 ook nog eens 35, 25 minuten tussen Meldzeel.

0: en Sint Anna Linkeroever. Antwerpse Ring, 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Richting Nederland, 20 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. Kwartier dan nog tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West. Daar staat een defect voertuig. Dan ook nog aanschuiven op de Brusselse Buitenring. 20 minuten tussen Diegem en Grimbergen door een defect voertuig daar. En nog eens 11 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
1: De Top 2000 met Tom en Astrid.

0: Sandra heeft daar een goed verhaal bij. Die stuurt het volgende.
1: Voor deze drie heren live te zien, heb ik ooit met een vriendin gebrost op school. Samen de tram genomen naar Antwerpen om hun daar te kunnen ontmoeten. S'avonds hun nog eens live aan het werk gezien op Diamond Awards Festival. In het Sportpaleis toen nog natuurlijk. En de straf op school was nadien zeker dubbel en dik het waard.
2: Ik wil, zo goed.
0: Sandra, ik wil echt nog weten waar. Wat de straf precies was. Maar die heeft dus bros, want zo moet je het eigenlijk echt uitspreken, ja. Bros, live gezien. When Will I Be Famous? Het antwoord was 1988. Toen werden ze famous.
1: Voilà.
3: De top 2000.
0: En welkom in die top 2000, dag 9. Maar het goede nieuws is, het glas is nog altijd meer dan half vol, want we hebben nog 10 volledige dagen te gaan. Morgen, denk dat dat bij ons Heidi zal zijn dan zeker, dat we aan nummer 1000 zitten.
2: Ja,
0: dat is nu spijtig, ik wou dan confetti afsteken.
2: Dat mag, hè?
0: Zal ik dat bij Heidi moeten komen
2: doen? Ik denk
0: doen?
2: Dat hij dat wel kan appreciëren.
0: Piepie in de broek doen van het schieten. Ja, hoort lachen.
2: Ik vind dat wel goed. Dat is een elementje hier en daar en een mixpiepie, dat vind ik nu niet per se goed, maar zwart. Maar het doet er eigenlijk niet toe, hè. Dacht ik van, zitten we nu aan die helft of niet? Elk nummer dat hier passeert heeft eigenlijk gewoon dik verdiend zijn plekje gekregen. Dat ga je wel merken. Ook de komende 3 uur dat we jou vandaag nog meepakken. Het wordt plezant, dat ga je horen.
0: En net als Sandra mag je je herinneringen bij elke plaat delen, want dat willen we eigenlijk het liefst weten. Het is echt de playlist van jou en ons leven. En de muziek wordt alleen maar beter. Ik riep het daar net nog van, amai, de muziek wordt plezant vandaag. Ja. Maar eigenlijk geldt dat voor elk van die top 2000 dagen. Als je mee wil aftellen, of je hebt zoiets van, ja, maar wacht, ik ben niet mee. Jullie zitten bijna in de helft, maar wat waren de vorige 1000? Die kan je allemaal nalezen. En ook de top 2000 van de afgelopen jaar staat allemaal op joe.be. Kan je ook zowel inspiratie voor je Spotify-playlist en je...
2: Of als je zo eens een vriendinnetripje doet of zo en je hebt een playlist daarbij nodig, denk ik dan.
0: Voor de roadtrip of zo, top 2000.
2: Toch, toch.
0: Altijd goede inspiratie. Je kan niet ontsnappen aan de top 2000.
2: En dat is maar goed ook, want we zitten hier meteen al met een noodgeval. Nieuwkomer trouwens ook dit jaar. Op 1064 hoor je nu Gold Band.
3: De top 2000, dit is Joe.
4: Nummer 1064.

0: dan had ik nu mijn stoutste dromen niet durven denken dat ik ooit op Joe nog Noodgeval van Goldband ging kunnen draaien. Echt zo goed.
1: Ja, maar het wordt ook nog altijd heel vaak aangevraagd. Als ik dan in het weekend opgooi, wordt aangevraagd. Het is ook zo eentje die jong en oud kan meezingen.
0: Ik heb dat bij Q-Music echt heel veel gedraaid toen het uitkwam. Zijn dat die gasten niet die dan vragen aan iedereen om een schoen in de lucht te steken?
1: Geen flauw idee.
0: Trek één schoen uit en gooi je dan tijdens het optreden in de lucht en dan moet je schoen terug gaan zoeken.
1: Ah, dat was ik aan het denken.
0: Volgens mij is dat ooit het gebeurd, ja. Ik herinner mij zo iemand, die een vriend die terugkwam en een schoen kwijt was.
1: Oké.
0: Ik denk dat dat bij Goldband was.
1: Wat is er gebeurd? Ja. Ik ben naar Goldband gaan kijken. Ja.
0: Kan gebeuren. Genieten. Niet de laatste Hollanders die we zullen tegenkomen in deze lijst.
1: Nee. Want jij sprak daar net al eens even over Marco Borsato. Dat gaat ook dit uur gebeuren, maar dat is nog even geduld ervoor. Zometeen ook al bijvoorbeeld muziek van Tupac. Je weet nog, gisteren hebben we het origineel gedraaid, hè? Bruce Hornsby, The Way It Is.
0: Hoe gaat dat nu weer? Van.
1: Goed dat je de galm erbij haalt.
0: Ja, die komt er dus aan. Oké, zometeen, maar eerst Electric Light Orchestra.
2: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
3: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
2: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
4: Dat's 24.
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Wierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
6: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
7: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld. Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: 7 september 96 werd hij neergeschoten. Een Tupac, dat is 30 jaar geleden en 30 jaar naar de feiten. Is daar eindelijk iemand voor opgepakt, voor die dood?
1: Wie heeft het nu eigenlijk gedaan?
0: Een bendelid, een voormalig bendelid. In die richting waren we denk ik allemaal wel aan
1: kijken. Ja, daar hadden ze nog niet, daar hadden ze nog niet gezocht in de bende. Enfin, ja, Tupac heeft gelukkig wel heel mooie muziek achtergelaten. We gaan naar een stukje.
2: Nummer 1061.
1: Van Eurythmics. David Stewart, die aan Candy Dulfer, dat is een saxofoniste, vroeg: wil je me helpen om een titeltrack te schrijven voor De Cassière, een Nederlandse film waar hij voor werd ingehuurd? Mm-hmm. Vroeger was er nog geld in de film. En daar kwam deze machtige track uit. Lily Was Here.

0: ook wel eens een duet genoemd, hoewel er niet in gezongen wordt. Maar je hoort David toch, Stewart gitaar spelen en je hoort haar terugpraten met haar saxofoon.
1: Schoon, hè?
0: Ja. Jinx, oh zou mijn dochter zeggen. Allebei zo, want je hebt precies twee ouders die naar hun kind in de speeltuin zitten kijken. Ah, oh, schoon, hè. Lily was here.
2: Zometeen in de top 2000.
1: Amai, dat is de zomer van 2003 die straks weer helemaal gaat terugkomen. Terwijl het eigenlijk daarbuiten ook fantastisch mooi weer is. Oh
0: ja,
1: het is toch heerlijk warm. De Summer Jam zit er aan te komen. De Summer Jam van Underdog Project.
0: Lily was hier, maar die is weer weg. En nu is Julie er, 3 minuten over 4:30. Julie, wat gebeurt er?
3: Politiezone Brussel-hoofdstad Elsene organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun overleden collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht doodgeschoten in Jette bij een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Het parket liet al weten dat er meerdere verdachten werden opgepakt en dat het onderzoek nog volop loopt. Albert Heijn en De Leijzen hebben hun systemen opnieuw opgestart. Dat maakte Ahold Groep achter de supermarkten bekend. De IT-systemen lagen al sinds gisteren volledig plat. Daardoor konden klanten onder meer geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. Volgens de directie zijn er voorlopig geen klantgegevens gestolen, al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook de oorzaak van de IT-problemen is nog niet bekend. Saudi-Arabië roept burgers in de jemenitische hoofdstad Sanaa op om te evacueren. Het land kondigt aan dat er binnenkort luchtaanvallen worden uitgevoerd, onder meer op een oliemaatschappij daar. Houthi-rebellen uit Jemen voerden de afgelopen dagen al aanvallen uit op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De Houthis waarschuwen nu al met vergeldingsaanvallen.
1: 9 files op onze snelweg waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is meteen een uur op de A12 richting Antwerpen tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord. 25 minuten dan op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. E34, 25 minuten ook al tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout. Kwartier nog op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Antwerpse ring dan ook al traag richting Nederland. 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar staat nog steeds een defect voertuig. Nog aanschuiven richting Gent. 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook op de Brusselse buitenring is het nog aanschuiven. 25 minuten tussen Wezenbeek en Diegem.
0: Je moet me kletsen poep geven.
1: Oeh, ja.
0: Ja, Sophie, de Joe-app is boos omdat ik op het einde van Lily was hier gepraat heb. Maar het was al bijna gedaan, hè, Sophie. Echt waar.
1: Nee, het was echt zo aan het outfaden. Diep, maar ik snap het.
0: Diep ademhalen, Sophie. Je kan het rustig blijven.
2: De top 2000. Met Tom en Astrid. Good times, great music. Dit is Joe.
4: Get on the floor. Nummer 1060. Put your hands up, put your hands up.

0: Everybody as much as we can. En Vanessa de Blok die laat ook al weten via de app. Dag Tom, ik ben ook van de partij vrijdag. Ja, natuurlijk, dan is het tikfeest.
1: Welke komende partij is die dan?
0: Ik denk, van de feestpartij, uiteraard.
1: Geen socialisten op mijn feestje, hè, Vanessa.
0: Hola, kom.
1: Nee, dat mag altijd, uiteraard.
0: Afkondig, hè.
1: Volgende week feestje. En je kan er zo meteen ook nog eens 4 tickets voor winnen. Dus als je met Vanessa wil schuren en met ons, dan moet je blijven luisteren. Heb jij al tickets eigenlijk, Frank?
2: Ik heb er nog geen, nee.
1: Oh, dan moeten we dat even regelen.
0: Dat fixen we wel. Komt in orde.
1: Volgende week vrijdagavond. Beste Frank, het blijft genieten buiten. Hè. Dat blijft. The gift that keeps on giving is deze lange nazomer of pre-herfst. Of hoe moeten we dat nu? In welk seizoen zitten we eigenlijk, Frank?
2: Ja, ik zou het bij God ook niet weten. Ik ben nu ook helemaal de weg kwijt wat dat betreft. Ja, het is fantastisch. Opnieuw temperaturen op vele plaatsen. 20, 21. Ik zie zelfs op enkele plekken 22 graden. Langs de andere kant, dat had ik gisteren ook wel aangekondigd, hè, dat er redelijk wat bewolking aanwezig was. Oké, de zon heeft zich wel eventjes laten zien. Er was ook 's ochtends hier en daar wat motregen. Nu passeert ook nog het koufront. Dus heel plaatsig, heel tijdelijk weliswaar, zal dat ook nog wat regen met zich meebrengen. Dat zit nu zo wat over het centrum van het land. En in het westen is het al aan het opklaren. En dat is een beetje de trend, hè, dus dat effectief vanaf het westen het volledig gaat opklaren in de loop van de avond en in de loop van de nacht. Alleen de Ardennen, daar zal het grijs blijven. En later kan er eventueel daar wat mist gevormd worden. Ja, en morgen ziet er echt wel heel goed uit. Een pak beter nog ten opzichte van vandaag. Hè. Waarom? Omdat het gewoon zonnig zal zijn. Met eventueel een enkel stapelwolkje in de loop van de dag, dat wel. En dat bij temperaturen van 18 graden. Dus morgen sowieso genieten. Ook donderdag overigens genieten. 20 graden opnieuw. Jawel, 20 graden. En bovendien de zon die van de partij is. Dus dat is nog een pak beter in vergelijking met vandaag. Dus is echt wel ook een dag om naar uit te kijken, donderdag. Ja.
1: En, zeg, en kan je al zien hoe dat in de richting van het weekend evolueert, Frank?
2: Ja, dat geven eigenlijk alle weermodellen. Dat is dat vrijdag. Ik had gisteren nog gezegd dat het maar een graad of 17 zou zijn vrijdag. Wel, nu gaan we toch richting de 20 graden.
1: Hopla.
2: De reden is dat de regenzone zelf wat vertraging heeft. Aan de voorzijde van die regenzone kan het natuurlijk dan ook iets langer nog opwarmen. Vandaar dus die 20 graden. We gaan ook zondag starten, maar vanaf het westen gaat wel de bewolking toenemen. Het is vooral in de loop van een namiddag dat dan die regenzone gaat passeren. Dus eerst aan de kust en het laatst dan ook in Limburg en de Ardennen. Als die regenzone gepasseerd is, dan draait de wind wel naar het noorden. Dus aan het eind van de dag zal het toch al een paar graden afgekoeld zijn. Dan gaan we dan ook merken in het weekend, door die noordenwind, dat effectief koudere lucht kan afzakken. En dan gaan we richting 13, 14 graden nog maar op beide dagen. Zaterdag eerst zon, maar in de loop van de dag stapel ook een paar kunnen uitgroeien tot een bui. Overigens zaterdag koude wind ook, hè, uit het noord-noordwesten. Ik heb hier toch 4 tot 5, misschien zelfs 6 boven aan de kust. Dus gevoelsmatig gaan we ten opzichte van die vrijdag gaan we er sowieso serieus op achteruit. En dan zondag zou het wat rustiger zijn met een beetje mix van zonnestapel. Ook eventueel een enkel buitje kan ontstaan. En dus temperaturen maximaal dan van een graad of 13.
1: Ja, ik ga toch luid op zeggen, maar heel Vlaanderen barbecue? Gaat mij haten. Nee, niks over mijn barbecue. Ik ben klaar voor guur herfstweer.
0: Oh, nee.
1: Oei, laat het komen.
2: Ik niet.
1: Ja, jawel.
2: Ik nog altijd niet.
1: Ja, ik heb het gehad. Nee, dit is goed. Nee, dit kan
2: allee,
1: niet
2: duren. Dat kan niet duren. Ja,
0: alleen, kom
2: aan. Ja, ik denk het ook, ja.
1: Onpopulaire meningen moeten er ook zijn.
0: Kunnen jullie ook hier wegstemmen, hè? Zoals bij vaders, hè, Tom?
1: Ik ging juist een barbecue voor iedereen organiseren.
0: Maar ja, kijk. Welkom terug.
1: Frank, dankjewel. Wij gaan naar de eerste keer. Marco Borsato in de lijst. Een van zijn doorbraakplaatjes uit 94. Waarom nou jij?
3: Nummer 1059.
4: Als er iemand bij me

ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen.

0: Ik was hier nog eens naar zijn Instagram-pagina aan het kijken, want je vraagt je toch vaak af, hoe gaat dat nu nog met de krullenbol, met Marco Borsato. Wel, ik zie dat er vooral staat dat hij duikt en fotografeert, niet bepaald dat hij muziek of zo maakt, dat hij aan het zingen is. Dat is nog even niet aan de orde dan.
1: Ja, maar is het zeker de juiste, Marco? Want
0: er staat zo'n blauw vinkje bij. Is het dan niet
1: dat
0: altijd...
1: Dat kan je kopen, hè. Ik betaal mijn blauw vinkje ook gewoon, hè. Ik ben ook niet de echte Tom de Kok. Er zijn er nog veel echter dan ik zelf.
0: Dacht al zoiets.
1: Zeg, veel volk toch het met mijn onpopulaire mening eens, hè?
0: Ja, ik snap het, hè. Wandelen en paddenstoelen ontdekken in het bos en de wind en pletsen in de plassen op straat. Maar dat grijze weer.
1: Ja, mijn onpopulaire mening was, laat het gure herfstsfeer maar komen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar guur, alleen al dat woord.
1: Ja, maar zo'n beetje wind in het gezicht. Maar wel zo koud, maar goed weer. Hè. Daar hou ik van. Michael stuurt, guur herfstweer. Jij werkt niet veel buiten, zeker?
0: Aha.
1: Ja, busted. Als je op een dak moet werken of zo, is dat inderdaad niet zo plezant. Enfin, voor elk wat wils, ook in de top 2000, Tina Turner komt eraan. Met haar steamy windows.
0: Yeah.
1: Hoe zijn die zo steamy geworden, Tina?
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Waar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsjeblieft.
4: Wat blieft?
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.

0: blijven het fascinerend vinden dat dit niet zijn hoogste is, maar wel Three Little Birds. Maar dus
1: die moet nog komen,
0: ja, ja, ja, dus tof, hè, dat Bob Marley er nog eens aankomt. Maar dit is zijn tweede hoogstgenoteerde, 236 plekjes achteruit, ook wel op 1057, dus No Woman, No Cry.
1: En zometeen wordt het feesten op zijn Belgisch. Nog altijd onze enige.
0: Ja, niet te kloppen, hè, die Sandra Kim.
1: Zo, de enige die het Songfestival
0: nog altijd brengt. Ja, hoe pijnlijk dat het ook
1: is. Nee, toch, ja.
0: Sinds 86 al, hè, jongens toch.
1: Maar volgend jaar komt dat allemaal in orde. Wie gaan we nu weer sturen?
0: Niemand die wil, denk ik.
1: Ja, nee, dat is een
0: wat
1: beetje moeilijk.
0: Dat,
1: dat is voor zo, maar eerst moeten we nog langs Mika. Nummer 3.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
1: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Sandra Kim, Lynyrd Skynyrd en Helene Fischer. Maar in welke volgorde? Dat ontdek je na Julie Zabot, nieuws van 1 over 5.
3: Goedemiddag. De Brusselse politie rouwt om hun overleden collega. De Leidse en Albert Heijn starten hun systemen weer op. En Saudi-Arabië dreigt met aanvallen op Jemen. De politiezone Brussel-hoofdstad Elsene organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
4: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van die type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
3: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. Nog in Brussel, in de gemeente Sint-Gillis, is vanmiddag een middelbare school ontruimd door een CO-vergiftiging. Dat meldt de brandweer. 400 leerlingen werden geëvacueerd, 12 van hen en een leerkracht werden naar het ziekenhuis gebracht. Er waren vermoedelijk problemen met de centrale verwarmingsketel. Albert Heijn en De Leize hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakte Ahold Groep achter de supermarkten bekend. De systemen lagen al sinds gisteren volledig plat. Daardoor konden klanten onder meer geen boodschappen meer bestellen om thuis te laten leveren. Volgens de directie zijn er voorlopig geen klantengegevens gestolen, al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook de oorzaak van de IT-problemen is nog niet bekend. Mogelijk ging het om hacking. En we hebben steeds minder restafval. Dat blijkt uit cijfers van afvalstoffenmaatschappij OFAM. Vorig jaar verzamelden we per persoon gemiddeld zo'n 123 kilogram. Dat is meer dan 2 kilo minder dan het jaar ervoor. En het laagste cijfer sinds 1991. Jan Verheijen van OFAM.
5: De totale hoeveelheid afval, dat kan al wel eens onderhevig zijn aan economische factoren. Bijvoorbeeld veel bouw- en sloopafval bij economische activiteiten of aan klimatologische omstandigheden. Veel groenafval in een nat jaar. Maar de daling van het restafval, dat is puur toe te schrijven aan beleid en vooral natuurlijk het betere sorteergedrag van de Vlaming.
3: Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar 100 kilogram restafval per inwoner. Saudi-Arabië roept burgers in de jemenitische hoofdstad Sanaa op om te evacueren. Het land kondigt luchtaanvallen aan, onder meer op een oliemaatschappij daar. Het gaat volgens Saudi-Arabië om een vergelding.

0: vergeldingsactie na de zware aanvallen door Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh. Daar werden vandaag nog eens 3 drones onderschept. De afgelopen dagen kwamen in Saudi-Arabië al zeker 13 mensen om bij Houthi-aanvallen. Vanmiddag zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op, morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer, vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de middag gaat het dan regenen.
1: 4 over 5 en er staan nog 9 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is richting Antwerpen op de A12. 50 minuten daar tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord. 25 minuten dan weer op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Nog eens 20 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En een kwartier dan op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Nog aanschuiven op de Antwerpse ring. 32 minuten richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout en ook nog eens aanschuiven. Een kwartier dan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Brusselse buitenring 21 minuten tussen Wezenbeek en Diegem en 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren Vierarmen.
2: En nog een pas binnengekomen bericht uit de ruime omgeving Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Mia laat in de Joe-app weten dat ze naakt onder de douche naar Sandra Kim gaat luisteren met J'aime la vie.
1: Goed dat we dat weten.
2: Dus maar goed, ik geef het maar even mee voor iedereen.
1: Ik stel het mij ook volledig voor.
2: Pas op, als je daarin
1: Mia.
2: Geniet ervan, Mia.

0: Ja, echt, daar was ik ook op aan het wachten.
1: En toen was de NRTB failliet, want die moesten het jaar daarna moesten die het Songfestival organiseren.
0: Ja, juist, is daarom dat die televisie er zo wat uitziet.
1: Ja, oh, garme.
0: Zegt niks.
1: Onze Waalse collega's. Ja, er kwamen hier collega's zeggen van allee, elke plaats van Sandra Kim is dansen, waarop Astrid en ik zoiets hadden. Wacht, heeft Sandra Kim meer dan één plaats? Blijkt dat wij het bestaan van Tokyo Boy helemaal gemist hebben? Dat is een...
0: Echt nog nooit
1: van haar. Het gaat zo, het staat niet in de top, maar ik kan het wel even laten horen. Dat is, wacht, ik ga even doorspoelen.
0: Het doet wel een belletje rinkelen.
1: De allergrootste hit zijn jullie... De allergrootste hit van Sandra Kim zijn jullie vergeten in de top 2000 stemmen.
0: Sneu vind ik dat
1: wel. Dat is degoutant dat deze niet opeens staat. Bel me, schrijf me, laat me
0: vlug iets weten. Geef me een teken. Is zo leuk ook.
1: Gemiste kans, Vlaanderen.
0: Volgend jaar graag.
2: Dit is de top 2000.
0: Yes, de top 2000 waar je tot 7 uur vanavond ook weer kan van genieten op dag 9 alweer. Hè. Weet ook dat die top 2000 tot volgende vrijdag doorgaat. 23 oktober zijn we dan. En het stopt niet per se bij die nummer 1 om 6 uur 's avonds. Nee, daarna gaan we gewoon door met feesten. Die ontlading die gaat zo gigantisch zijn.
1: Ja, en nu denk jij van, oh, daar wil ik bij zijn. Ja, dat kan niet zomaar.
0: En dat is wel heel logisch dat je dat denkt, want het gaat tof worden.
1: Het gaat de max worden. Sven Ornelis komt draaien. Dat is een lokale DJ, denk ik, uit het Kortrijkse. Ja. En dan Jarne Ponnet en ikzelf van Joe. Wij komen ook draaien. Wij zijn die people's in hun blauw kostuum.
0: Met het confetti-kanon, daar wachten we op.
1: We draaien het beste uit de hele top 2000. Ten dans in een afterwork party meteen na die nummer 1. Het gaat in een bar in Kortrijk zijn. De Mary's Irish Pub. We hebben ons al laten vertellen dat het daar altijd feest is.
0: Goed, hè?
1: Dus wij hebben er superveel zin in. Je kan erbij zijn, maar je kan er alleen bij zijn als je hier kaartjes wint.
0: Ja, en wat moet je dan doen? Jouw muzikale tijdlijn er nog eens bij halen. We hebben een nummer klaarstaan voor jou. Komt van Genesis. Jesus, he knows me. Jesus, he knows me. En dat is er eentje uit het jaar 1992. En nu komt de vraag, hè. Is dit nummer dan weer de look van Roxette? Is dat vroeger of later uitgebracht dan die Jesus He Knows Me van Genesis? Dus wat doe jij? Vroeger of later ook doorsturen via de app. En zo kan het dus gebeuren dat je aan de haal gaat met 4 tickets.
1: Ja, ik kreeg net al in de Joe-app het bericht. Waar moet ik vroeger of later sturen? Ja, daar dus. Waar je net vroeger of later hebt gestuurd.
0: Het is echt allemaal moeilijk.
1: Vroeger of later voor 4 kaartjes voor onze afterparty. De top 2000 afterworkparty volgende week vrijdag. Maar wij tellen ook ondertussen gewoon verder af met schone liedjes. Bijvoorbeeld deze prachtige parel uit 1970. Ja, ik wist het.
0: Maar het is toch weer van een haardvuurtje erbij. Hè, gezien dat jij toch al klaar bent voor de herfst, misschien de winter. Het kan met een schone gitaar. Dekentjes duffelen.
1: Lachend heen en weer.
0: Nummer 1054.

0: 2000.
1: Dit is Joe, nummer 1053.
2: Aye.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi en Daddy Yankee op 1053. En net ervoor nog de Carpenters. Voor sommige mensen is dat pure wollen sokken, geitenwollen sokken muziek. Maar Karen,
2: dat is toch prachtig?
1: Ja, ik vond dat ook. Maar kijk, het zijn luisteraars die dat zeggen.
2: Wat hebben mensen eigenlijk tegen geitenwollen sokken? En daarbij, wat hebben mensen eigenlijk tegen geitenwollen sokken?
1: Karen heeft er alleszins niks tegen, want die laat nog weten dat ze geboren werd in 1984. En ze zegt ook, mijn mama hoorde heel graag de Carpenters zingen. Zo werd het Karen, anders was het Ellen geworden.
2: Van Karen Carpenter.
1: Tof, hè?
2: Die is naar Karen Carpenter genoemd.
1: Tof, hè? Ik vind dat wel tof. Fijn. Ben jij naar iemand genoemd?
2: Nee, mijn ouders waren gewoon lui en wilden een korte naam. Dus wij heten Tom en An. En An met één N.
1: Zelfs niet met twee.
2: Zo kort mogelijk. Zometeen. Nog veel meer Nederlandstalig. Want dat hebben we ook veel in deze top 2000. Ja. Sinds... Een dag of twee, 32 jaar, van Doe Maar komt eraan. Maar eerst wilden we graag weten, kwam deze plaat... vroeger of later dan deze plaat? Genesis uit 1992, maar kwam die hiervoor, de look van Roxette, kwam die vroeger of later?
1: We zouden dat antwoord zelf kunnen geven, maar waarom zouden we dat doen als we Frederik aan de lijn hebben hangen? Goedenavond, of Frederik?
3: Hey, Frederik. Goedenavond.
1: Wat heb jij doorgestuurd in de Joe-app? Was dat vroeger of later?
3: Ik heb vroeger doorgestuurd.
1: Dat is een goeie. Ja!
3: Joepie!
2: Ja, 1989 was Roxette toen Marie nog leefde. Want die is helaas al heen gegaan. Samen met Per mooie hits gemaakt. Zeg, dat wil zeggen dat jij naar ons feestje komt, Frederik, volgende week vrijdag.
1: Hey.
2: Wie ga je meebrengen?
3: Ja, zeker mijn partner. En ja, ik ga nog even kijken met een koppel vrienden waarschijnlijk.
2: Ja, gaat tof worden, jongen. Het begint om 6 uur en op de uitnodiging staat tot 9. Maar ik zou toch heel het weekend vrij houden als ik jou was.
1: Het is Tom de Kok die draait, dus die houdt zich niet bepaald aan regels.
2: Oh, we zullen zien.
1: Wees voorbereid.
2: Ik weet niet hoe streng de baas gaat zijn, maar wat mij betreft hoeft het niet om 9 uur gedaan te zijn. Enfin, beste Frederik, tot dan, hè.
3: Oké, dankjewel.
2: We zien elkaar kinderen.
3: Goedenavond.
2: Dank u. Als jij nu zoiets hebt van, maar tjuu toch, ik wil Frederik zijn, ik wil met Frederik schuren. Ik wil een
1: maar wat is dat met dat
2: Frederik.
1: Schuren toch altijd?
2: Ah ja, jij weet nog niet wat wij allemaal van plan zijn.
1: Nee, wil ik het weten? Vraag ik me dan af.
2: Gewoon morgen nog eens naar Sven en Anke luisteren om 9 uur. Daar zijn weer tickets te winnen. Zometeen, doe maar.
4: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Houd de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: Zaterdagnacht in de gezinschat.
6: Papa, kom je mij halen van de vijf?
7: Oké.
6: En dan kan Noor ook ineens mee.
7: Oké.
6: En Emma?
7: Oké.
6: En aan Simon?
7: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké.
5: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
7: Voor mijn step.
5: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
11: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
12: Digitale radio? Dat is eenvoudig in gebruik
0: en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
12: En nu nog meer.
0: Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
13: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
14: Stap af van je verkeersstress.
15: Keer om, keer om.
16: Ja, hallo, ik kan hier helemaal niet keren.
14: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lei, beweeg mee.
17: Wit-wit?
18: Of net niet-wit?
17: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
17: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
20: De top 2000, dit is jou.
21: Nummer 1052.

0: Dit is Joe.
1: De top 2000. Nummer 1051.

0: Dat is er eigenlijk echt eentje voor jou, want dat is geschreven op een saaie, regenachtige zondagmiddag.
1: Ah ja, kijk, guur weer. Zie je het? Inspirerend. Ja. En ook wel het bekendste brekende glas uit de hele popgeschiedenis.
0: Ja, eigenlijk
1: tum,
0: dus...
1: Tum, tum, tum, tum, kling.
0: Dus je kan daar boos van worden dat er een glas is gebroken, maar je kan er ook gewoon muziek in horen.
1: Gewoon iets mee doen op een druilerige dag. Dat waren gekke Duitsers samen. Fool's Garden, eigenlijk een soort one-hit wonder bij ons. Niet echt een one-hit wonder, maar dit is wel haar allergrootste. Op Duitsland.
0: Speciaal toch, hè?
1: Oh, zo meteen, ik trek mijn skibotten aan, ik ga op tafel staan. Helene Fischer komt eraan.
0: Ha, geef me toch maar de Southern American vibe met Lynyrd Skynyrd. Dat krijg je ook nog te horen. Sweet Home Alabama.
1: Dat is meer cowboybotten dan skibotten eigenlijk. Ja, wow, als het maar bordjes zijn. Alleen maar het allerbeste uit de muziekgeschiedenis. En nu alleen maar het beste van het nieuws met Julie, 5:40.
2: Goedemiddag. De politiezone Brussel-hoofdstad Elsene organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun overleden collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht doodgeschoten in Jette bij een achtervolging na een carchecking in Tubeke. Het parket liet al weten dat meerdere verdachten zijn opgepakt en het onderzoek nog volop loopt. In Parijs zijn opnieuw 28.500 mensen op straat gekomen tegen de besparingen in het onderwijs, dat meldt de politie. De betoging zou wel rustiger zijn verlopen dan die van vorige week, op een paar opstootjes na. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept een van de grootste vakbonden op om volgende maand een algemene stakingsdag te houden op 5 november. En over een half uurtje beginnen onze voetbalvrouwen, de Red Flames, aan hun terugmatch. Ze spelen in en tegen Polen in de strijd om een ticket voor het WK. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Als ze minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op buien, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden.
0: En nog 9 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file, dat is richting Antwerpen op de A12. 50 minuten daar tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord. E17, een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E34 dan weer 25 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Nog traag richting Antwerpen. Op de E19, 17 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En nog eens 17 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring dan richting Nederland, een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Brusselse buitenring, 22 minuten tussen Wezenbeek en Diegem. En nog eens 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal.
1: Als je herinneringen hebt aan de muziek die we hier bij de Top 2000 draaien, mag je altijd even doorsturen. Chris heeft dat ook gedaan.
3: Ik heb ooit de LP Skunk van Doe Maar gewonnen met een prijsvraag van Radio Lommel.
1: Voilà, zie de collega's bij Radio Lommel. Ja. Ook weer reclame gekregen. Maar zo zie je maar, aan elke plaat die we draaien hangt een herinnering vast. Misschien ook aan Lynyrd Skynyrd.
4: De Top 2000. Met Tom en Astrid. Good times, great music, dit is Joe.
5: Nummer 1050.

0: Gelijk ze van die echte cowboys er ook af en toe nog iets tussen gooien. Dat doen ze daar bij Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Het wekt ook wel wat los bij onze luisteraars. Yves bijvoorbeeld, die stuurt nog... Ja, mannekes, dat is het helemaal. Al jaren mijn lijflied, The South. En Ingrid die stuurt ook nog onlosmakelijk verbonden met gelijknamige film die we al 100 keer gezien hebben. En nog 100 keer gaan zien ook. Hè, die Sweet Home Alabama met Reese Witherspoon was dat in de hoofdrol. Heerlijk, zo'n goede romcom erbij.
1: Het spreekt Duits en het heeft 16 miljoen albums gekocht.
0: Het is... Helene Fischer natuurlijk.
2: Nummer 1049.
1: Dat is mijn muziek.
0: Gaan, ja, allee,
1: dat is
0: kom. Wat voor moves krijgen we te zien? Is het schuren?
1: Doog die nacht.

0: Vanavond bij VTM pakt de mayonaise niet altijd even goed. In mijn restaurant. En VTM 2 volgt Inter Milaan en Club Brugge live in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
2: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
1: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
3: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS-dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de AFAS-dome. Info via nightoftheproms.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
5: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
6: DSM Keuken.
5: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
8: Ontbijt op bed gelijk een koning.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
8: King size.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: beetje een laadblugger eigenlijk, die Bill Withers. Want hij was al 33 toen hij zijn eerste album uitbracht.
1: Al 33?
0: Je verwacht dat toch maar. Zo vaak dat hij zo op hun 17 al van een 4-jarig gitaar of piano aan het spelen. Zo verwacht ik dat dan.
1: Ja, we zijn niet allemaal Mozart,
0: nee,
1: natuurlijk.
0: Nee,
1: ik ga het ook laten uitbrengen, hoor.
0: Ooit. Ja, dat is juist.
1: Ja, het gaat nog gebeuren.
0: Je bent hier al aan het oefenen af en toe. Als de microfoons toestaan, dan begin je zo je stemmen te testen.
1: Ja, we zijn er al over eens dat mijn genre dat van Helene Fischer gaat worden.
0: Ja.
1: Maar wat ik dan ga zingen, in welke taal, dat weten we niet. Deze boys komen eraan.
2: Nummer 1047.
1: John en de rest van Bon Jovi. Voor de 4e keer in de top 2000. En ze moeten nog 10 keer...

0: 243 plaatsen naar beneden gedonderd. De doorbraaksingle van Blue All Rise van de Boys. Ja, ze waren met vier, hoe heet ze nu weer? Simon, Lee, Simon, Duncan, Simon.
1: Had jij posters van
0: Anthony,
1: die mannen op jouw kamer?
0: Simon, heb ik Simon al gezegd?
1: Ja, ik denk dat je zo een voorliefde had voor Simon. Dat net, was wel een knappe.
0: Ik heb hem juist gegoogeld, hij is nog altijd heel knap.
2: Nummer 1045.
1: Ja, zitten we opnieuw met een daler. Ongetwijfeld ook zeer knappe mannen, moet je maar eens gaan opzoeken.
0: Ah, echt?
1: Ja, maar zitten we wel in de jaren 80 met deze band die ook wel eens terechtkwam op een Night of the Proms in ons land. ABC, tweede keer in jouw lijst en deze keer dus met All of My Heart.

0: Overduidelijk, ja.
1: Maar de ethisch natuurlijk.
0: Jouw hart niet gestolen, dus die mannen van
1: over knappe AIDS. Mannen gesproken, gestolen ging ik al zeggen. Zometeen eentje die ja, er geen doekjes om wint.
0: Oeh, yeah, het wordt nog een zwoel uurtje straks na zes met George Michael erbij. En wat dacht je hiervan?
2: Ik weet nu dat er een
1: dat is weer helemaal iets voor mij.
0: De Helene Fischer-sfeer ja, komt hier weer naar boven. Hè?
1: Marco Schuitmaker, nog voor 7 uur.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar?
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
7: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
8: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ja, en niet vergeten, het werk is nog niet voorbij. Stem nog even voor de top 10, de laatste 10 op joe.be en in de app. Maar niet nu. Nu moet je luisteren naar Julie op de nieuwsredactie. 1:06.
9: Goedenavond. De Brusselse politie rouwt om hun overleden collega. Nieuw onderwijsprotest in Parijs. En onze Red Flames strijden verder voor een WK-ticket. Politiezone Brussel-hoofdstad Elsene organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht in Jette doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
10: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
9: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp voor de begrotingsonderhandelingen, nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen, maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
11: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. Hè? En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen, dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt. Dat is wat alle experts vragen. Wat wij vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
9: Normaal moest Wever vanmiddag zijn begrotingsverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn bijna 30.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. De betoging verliep rustig, zegt de politie. Enkele relschoppers werden wel opgepakt. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saoedi-Arabië. Dat melden de Houthi-rebellen daar. Of er slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Saoedi-Arabië riep eerder vandaag al op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. En rond deze tijd beginnen onze voetbalvrouwen, de Red Flames, aan hun terugmatch in en tegen Polen in de strijd om een ticket voor het WK. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Als ze minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de middag gaat het dan regenen.
0: En 8 files nog steeds op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. We beginnen met de lange.

0: De file, dat is op de A12 richting Antwerpen, 40 minuten daar tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. 21 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook aanschuiven op de Brusselse Buitenring. Een half uur daar tussen Wezenbeek en Diegem. 25 minuten dan weer tussen Grimbergen en Zellik door een defect voertuig. Antwerpse ring dan richting Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten nog tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. E17 richting Gent. 26 minuten tussen Kruishoutem en De Pinte. Daar is een ongeval gebeurd. En ook nog aanschuiven op de E17 richting de grens met Frankrijk. 22 minuten tussen Genbrugge en Deinze.
1: Next up, George Michael, en hij heeft een duidelijke vraag.
2: Yeah. De top 2000
1: met Tom en Astrid.

0: of Base in 1993. Ik was toen 10 jaar. Ik heb daar ongetwijfeld op staan shaken op een van mijn hitclubcassetjes.
1: Ja, wij hadden daar ook cd'tjes van Ace of Base.
0: In 1993 al.
1: Mijn zus. Ik had oudere zussen. Hè?
0: Early adapters die jullie waren.
2: De top 2000.
1: Ja, de top 2000 die loopt nog door tot volgende vrijdag 23 oktober. Je weet het, we gaan dan alles uit de kast halen met die nummer 1. We gaan ook nog feesten. Maar ook nog fijn om te weten is dat tot volgende week vrijdag je nog steeds een leuke wandeling kan geregeld krijgen in Kortrijk. En niet zomaar een wandeling. Het is er zo eentje die heel erg Instagrammable is. Dankzij Joe, dankzij de top 2000 hits. Dankzij bijvoorbeeld Smooth Criminal. Want je weet dat, hè, Michael Jackson die gaat in die Smooth Criminal zo vooroverleunen.
0: Doe een keer voor. Dat kan schuiner. Het kan ook niet op je stoel leunen, dat is vals. Michael had geen stoel.
1: Maar daar dus, hè, ziet het eruit alsof het net echt is allemaal.
0: Ja, maar supercool, hè. Ja,
1: ja, en ook op de wrecking ball van Miley Cyrus kan je dat bijvoorbeeld gaan zitten. Het is met 4 hotspots te doen en ik ben nog eens gaan checken op onze website. Hè, joe.be kan je het allemaal eens goed bekijken hoe het moet gebeuren. 1 kilometer 17, dat is best haalbaar.
0: Dat kan je zelfs in burpees doen.
1: Ja, dat kan denk ik je 2-jarige meedoen. Burpees, jong.
0: Ja, okay, dat is meer mijn stijl.
1: Ga weer zo van die uitdagingen aangaan. Anders vind ik dat wel een goeie, hoor.
0: Maar ja, ik zou niet gaan.
1: Next.
0: Ik zou het gewoon niet doen. Ik zou het opsparen voor volgende week vrijdag. En dan dat toertje gaan wandelen. En dan zorgen dat je eindigt in de K. Het shoppingcenter in Kortrijk. Want dan zijn wij daar namelijk,
1: yay,
0: Astrid.
1: Dat wordt leuk.
0: Gaan wij die wandeling, toch ook doen dan samen?
1: Dat vind ik eigenlijk
0: wel. In burpees?
1: Ik wandel wel.
0: Of lunges?
1: Ik zal filmen, ja, hè, als dus, jij het doet.
0: En dan kan je ons zien, want wij zijn er dan met de grote finale van de top 2000. Ja. Om 6 uur hoor je de nummer 1, maar daarvoor kan je het dus ook allemaal beleven daar in de K in Kortrijk. Enfin, Kortrijk is wel een beetje de place to be.
1: Absoluut.
0: Als je er niet woont, is het redelijk ver, maar het gaat de moeite zijn. Volgende week vrijdag absoluut gaan. Of als je er in de buurt komt. Die wandeling is door heel wat mensen snel gedaan.
1: Ja?
0: En als je je foto's post op Instagram met de juiste hashtags, kan je nalezen op joe.be.
1: Dat is eigenlijk wel tof, hè?
0: Kan je verblijven winnen met eten en drinken in Kortrijk.
1: Ja, maar het is wel fijn eigenlijk om onze luisteraars daar nog eens een gezicht op te kunnen plakken.
0: Ja, zeker als ze zo ondersteboven aan het plafond leggen te plakken.
1: Check als we jou niet tegenkomen, we herkennen jou meteen, hoor.
0: Joe België, zo heten we op Instagram. Als je ons nog niet volgt, zeker en vast eens checken. We hebben al heel wat Nederlands gehad vandaag. We hebben al een beetje Frans gehad. Straks krijgen we nog Spaans les van Julio Iglesias.
1: Oh yeah.
0: Maar ben je klaar voor een mondje Frans?
1: Ah, dat is ooit mijn Franse les geweest trouwens. Dit moesten we met z'n allen mee zingen en dan zo wat Franse uitspraak of zo krijgen. Ik weet het niet, want het is niet dat ik alle woorden heb onthouden.
0: Wij moesten nog echt de vervoering van Eiteren en van Freluce uit hun poupée moesten. Maar dus niet.
3: Nummer 1042.
1: Bij ons was het gezellig in de les.
0: Ja, van Freluce. Danse sur la balade des gens heureux, de voilà, Gérard.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
6: Ja.
5: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
6: Oh, ja.
5: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
6: Ja.
5: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
6: Ja!
5: Mevrouw, welke kiest u?
6: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
7: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
7: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
9: Helemaal mee met een spaar- en zichtrekening, maar minder met rente en koopkracht? Ontdek hoe goed jouw financiële kennis is. Doe mee met de grote HLN geldtest op hln.be/geldtest of in de HLN-app.
10: Argenta vertaalt financiële taal naar mensentaal. Zo kun jij bewuste keuzes maken. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
13: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
14: Hurman. Zet de puntjes op de O.
13: Ontdek nu de Hurman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
13: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Diddle Die. Kijk, zo moeilijk is dat niet. Ik ga ook een plaat uitbrengen. En je komt daarmee in de top 2000, hè?
1: Dat kan allemaal.
0: En niet één keer...
1: Een beetje kunnen zingen.
0: Ja. Modu uit Sheeran, dat is ook maar een beetje tokkelen op een gitaar. 11 keer staat hij erin. En dan moet hij nog 6 keer komen. En ik denk, zo'n Perfect, of een Shape of You, of een Thinking Out Loud.
1: Dat is voor veel mensen ook het openingslied.
0: Dat is voor volgende week. Ja. Dat is allemaal voor volgende week, denk ik. Tijd voor een klein beetje liefde in een klein kot.
2: Nummer 1040.

0: Als ik dit hoor, dan denk ik altijd, ik wil ook een B-52 zijn. Die hebben zoveel plezier, toch?
1: Ja, of die doen het toch, die verkopen het toch heel goed.
0: Heel goed. Maar ik geloof dat ook echt zo van dat is. B-52's kreeg je dus net op 1040. Zullen we eens vooruitkijken?
1: Ja, er staat ook een klein beetje K-pop in deze lijst. Coldplay, die hebben ook een versie van dit nummer met BTS erin, maar we draaien ze straks, denk ik, alleen met zichzelf. Ik wou toch even
0: dat? Nee.
1: BTS daarbij?
0: Dat gaan we niet toe. Nee, we gaan ze alle...
1: Nee, volgens dat is altijd met BTS. Sorry, ja, ze mogen meedoen. Dat is goed, Korea. Je mag blijven. Die komen er straks aan en ja, iedereen zit hierop te wachten. Hè. Vooral mijn grootmoeder, zaliger, hoog in de hemel, die heeft nu Joe maar zo luid staan dat Sinterpieter zijn oorapparaat ervan uitvliegt. Want straks komt er...
2: Quiero enseñarte un camino en el mar.
0: Wat een heerlijke muziek is dat, ook al ik versta er niks van, maar ik ga helemaal graag mee zelfs op de Spaanse vibe van Julio Iglesias met zijn Quiero.
1: Dat is voor zometeen. Alleen maar fantastische muziek. Het is exact 6:30. Julie, wat gebeurt er?
3: Op het proces over de dood van kleuter Dien zijn al de hele namiddag de getuigen aan het woord. Ze komen er vertellen over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De Kok staat terecht voor doodslag, Romy voor ontvoering met de dood tot gevolg. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien gehoord. Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. In Parijs zijn meer dan 40.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. Dat meldt Binnenlandse Zaken daar. De politie pakte opnieuw enkele ruilschoppers op. Ook op andere plaatsen in het land kwamen heel wat leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. Gas was in Europa al 4 jaar niet meer zo duur als nu. Alleen deze maand al is gas 18% duurder geworden. En dat komt door de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor is ook onzeker of we deze winter genoeg gas gaan hebben om iedereen te verwarmen. En dat jaagt de prijzen nog meer de hoogte in. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden.
1: En er bestaat dus echt alleen maar een versie van My Universe met BTS. De rest was allemaal verzonnen en gelogen van mij. Nooit iets geloven dat er uit mijn mond komt.
0: Ik ga je toch een klein beetje beter in de gaten houden.
1: Dus straks Coldplay en BTS, My Universe. Maar waar in de lijst? Dat weet niemand.
0: Spannend.
1: Ja, dat is niet waar. Wij weten het wel. Maar we gaan het niet zeggen.
0: Nee, zo zijn we dan ook weer. Dit zijn helaas geen leugens. Er staan nog steeds 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is meteen een stevige ook. De Brusselse buitering. Daar schuif je namelijk 1 uur en 1 kwartier aan tussen Grimbergen en Zellik door een defect voertuig. 20 minuten dan weer tussen Wezenbeek en Diegem. Brusselse binnenring 21 minuten tussen de Astridlaan en Jette door een ongeval. Richting Antwerpen op de A12 aan. Schuiven 32 minuten daar tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland 1/2 uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook nog eens 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent dan ook aanschuiven. Op de E17 25 minuten tussen Kruishoutum en De Pinte. Daar is een ongeval gebeurd. En nog 1 file dan op de E17 richting de grens met Frankrijk. 25 minuten daar tussen UZ Gent en Gent Centrum en Deinze. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 1/4.
4: De top 2000
5: met Tom en Astrid.
4: Good times, great music, dit is Joe.
6: Nummer 1039.

0: 1968 is dat Scott McKenzie. Is dat soort muziek dat jullie vaak draaien op Joe Gold?
1: Ja, heerlijk toch? Hè? Zo huppelen op blote voetjes door het gras. Ik ga daar goed op. En dat is perfect eigenlijk voor bij Joe Gold. Hè?
0: Ja, en als je nog redenen zocht om naar onze zusterzender te luisteren, die je in de Joe-app kan vinden, of op joe.be, of op je digitale televisie, of op je DAB Plus radio in je auto of elders, of op je smart speaker, dan is
1: zijn
0: dit
1: nog
0: misschien
1: plekjes?
0: Een goede... Oh, ja, zeg je. Ik was al zo trots op dit lijstje.
1: Ik vond het wel flink, ja.
0: Dan is dit misschien een goede reden.
2: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
1: En er is er al eentje de deur uit. Dat is gisteren gebeurd. Je moet dus drie artiesten, drie belangrijke platen op rij horen. Wat zijn het voor platen? Wel, vooral één gouden duo moet je er elke keer kunnen uitplukken. En dat gouden duo voorafgaand ook nog eens met hun solowerk. Dan heb je drie op een rij en dan stuur je gold door via de app. Amai, ik voel hier aan dat muziekje dat ik er zelf al zo...
0: Heel veel hype van woord,
1: kom aan,
0: ja.
1: Ik heb zin om gold
0: rustig, hoor, die Joe Gold,
1: via de app. Het heeft geen zin, denk ik, om dat nu te doen, hoor. Maar de komende dagen... Gaat het nog gebeuren? In totaal waren er 4 goudstaven, dus ter waarde van die 2500 euro uit te delen. Ze zijn nog niet allemaal uitgedeeld, hè?
0: Dat is dus op een andere zender, daarvoor moet je zappen, moet je wegstappen van de top 2000. Dus wees daar alsjeblieft spaarzaam mee.
1: Oh.
0: Maar we wilden jullie graag gewoon doen kiezen deze week.
1: 2500 euro, jong.
0: Op dit eigenste moment kan je die goudstaaf niet winnen, dus blijf gezellig hier voor Coldplay en
2: nummer
0: BTS.
2: Nummer 1000.

멋진 별 내우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시대

0: Stads24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
1: Even stoppen langs de baan. Bij Stads24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
0: Prachtig. Stads24. Dat is vlot en voordelig tanken.
2: Stads24.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
10: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Imos Koopman!
14: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.

0: Ik wil dat je met mij meegaat en dat je de rest van je leven met mij deelt. Rechtuit was hij wel, de goede
1: Iglesias.
0: Ja, in de 70's. Het is één groot, prachtig, mooi liefdeslied uit 1976. En ik zei het daar straks al, mijn grootmoeder Zaliger, die was daar zot van. Die had daar LP's van. Ik ben daarmee opgegroeid met die muziek en die zit sowieso nu aan de radio gekluisterd. In de hemel. Ja, en ze is niet de enige, hebben we ons laten vertellen.
1: Guy, die stuurde ook al door via de app. Mijn grootouders zitten nu in de hemel ook mee te zingen. En hij schrijft er ook nog bij, arme Sint-Pieter.
0: Ja, Sint-Pieter had maar niet katholiek moeten worden. Het is zijn eigen keuze.
2: Nummer 1036.
0: Yeah. Nou, wie daar ook zit, hopelijk, in de muzikale hemel, bij de sterren in de VIP-room. Marie van Roxette.
1: Yes, veel te lang geleden. Dat zal overleden is. Roxette nu met Sleeping in My Car.

0: De 8e keer David Bowie in jouw top 2000 en hierna mag je nog 8 keer passeren. Net dus op 1035 met Ashes to Ashes. Waarvoor Mia vriendelijk bedankt. En Lisbeth die laat dan weer weten. Amai, hooi aan paarden aan het geven. Zing het er gelijk. En dan nog eens wind erbij. Dat is geen goede combinatie, want je kan je voorstellen allemaal dat hooi in haar mond.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja, oppassen. Naar de top 2000 luisteren kan de gezondheid wel degelijk schaden. Zeg, een lied met een grote geschiedenis nu. Het is geschreven door vader Abraham voor de zangeres Mieke in 1976. Het werd geen hit tot Marco Schuitmaker in 2023. Gewoon zo'n jonge gast met schoonblauwe ogen erin vloog. En Stijn is net binnengekomen omdat hij is er helemaal klaar voor.
2: Ja, dit is gewoon mijn lijflied.
0: Echt? Engelbewaarder.
1: Engelbewaarder.
0: Ah, amai. He? Ik was zo... Oh,
2: omdat het is gewoon toch een plezant nummerke?
1: Zo van die mensen met te veel zelfvertrouwen, dat is iets bijzonders.
0: Oh, hey.
1: Allee, we gaan ervoor. 3, 2, 1, go!
3: Nummer 1034.

0: Wat een gek dino-dansje doe jij? En dat is de Polonaise, maar
1: solo,
0: dan in zijn
1: eentje.
0: Solo,
1: dat kan dus eigenlijk.
0: Er zijn lovers en haters, vooral Dimi heeft er thuis van genoten. Laat mama Sonja weten. We zijn heel blij dat hij heeft meegenoten. Het was een zalige dag alweer.
1: Ja, dankjewel daarvoor. Dankzij jouw stemwerk natuurlijk voor deze top 2000. By the way, van een stijlbreukje gesproken. Dit is er wel eentje. Bill Withers nog en Lovely.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Het is ruim 1 over 7. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
4: Goedenavond. Op het Assize-proces rond Kleuter Dien hebben de getuigen gesproken. Een aanval van Saudi-Arabië op Jemen. En de Red Flames zijn bezig aan hun match tegen Polen. De vierde dag van het Assize-proces rond de dood van Kleuter Dien zit erop. De hele namiddag kwamen verschillende getuigen aan het woord. Ze vertelden over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien gehoord, zegt misdaadjournalist Farouk Özgünes.
5: Volgens Elke hebben ze alle twee gelogen tegen haar. Hebben ze allerlei smoesjes verzonnen, zodat ze haar kind niet zou zien op vrijdag, omdat hij wellicht toen al vol blauwe plekken stond. En Dave de Kok en Romy W. aanhoorden dat getuigenis van Elke roerloos en hoopten dat het snel voorbij zou zijn.
4: Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag nog op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. En onze voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn bezig aan hun terugmatch in en tegen Polen. In de strijd om een ticket voor het WK stond er net voor de rust 1-0 voor Polen. De heenmatch wonnen de Flames met 1-0. Als ze nu minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zon bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
3: 10 files staan er op dit moment in ons land. In 5 van die files verlies je meer dan 10 minuten. Het zijn die je nu van mij krijgt. Ik begin op de Brusselse Buitenring. Daar staat een hele lange. Tussen Machelen en Jetten moet je er 1 uur en 20 minuten bij rekenen. Dan de Brusselse Binnenring. Tussen Anderlecht Noord en Jetten 22 minuten extra. Dan gaan we naar de Antwerpse Ring. Eerst richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West plus 10 minuten. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. En dan staat er ook nog eentje op de Antwerpse ring, maar dan richting Gent. 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Als je op dit moment nog in een van die andere 5 files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
6: Dit is Joe
7: met Stijn Smits.
3: En ik kan nu al een voorspelling maken, namelijk deze. Je avond gaat heerlijk klinken hier bij Joe. Ik heb namelijk Paul Simon, Toto en Bruce Springsteen.

Dat is alvast beginnen in stijl. Bruce Springsteen en I'm on Fire. Vanavond krijg je weer een verse dosis Joe Pop nieuws. Ik heb filmtickets in Movie Match zometeen. De One Hit Wonder Battle, die brengt de 80's weer helemaal terug. En ook voor het hitarchief gaan we naar de 80's, namelijk 1989. Eerst nog Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Goedenavond, dit is Joe.

Zijn de beentjes helemaal losgeschud? Ja, dat is nodig, want we moeten nu nog snel even naar de bakker voor een verjaardagstaart. Hoewel, zijn er nog bakkers open op dit uur? Of enfin, dan snel naar de supermarkt voor een of andere taart, want Paul Simon is jarig. Hij wordt er 85 vandaag. Hip hip, onkel Paul. Je krijgt hem nog eens met Mother and Child Reunion.

0: van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
5: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
4: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
5: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
4: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
6: Chocoladebruin
7: of karamelbruin.
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

De Backstreet Boys, everybody, ze staan er weer in, hoor, in de Joe Top 2000. En je zal ze deze week nog niet horen langskomen, wat dus betekent dat ze best hoog staan. Movie Match. En dit is dan weer het moment waarop je 4 filmtickets in de wacht kunt slepen. Dan kun je op kosten van Joe een gezinsuitstapje maken, bijvoorbeeld. Of 2 romantische dates met je lief. Het enige wat jij moet doen, is mij vertellen in welke film het nummer zat dat ik zo meteen ga spelen. En soms is het wel een beetje moeilijker en moet je misschien zelfs wat opzoekwerk doen. Maar vandaag is het zo gemakkelijk dat ik evengoed de tickets zo gewoon uit het raam kan gooien. Medialaan 1, Vilvoorde, dat is waar je moet zijn. Nee, ik ga ze wel gewoon weggeven via de app. Dus in welke film zat dit nummer? Als je het weet, stuur het antwoord in de app en dan win jij misschien die 4 filmtickets als de computer je naam op groen zet en dan bel ik je op. Movie Match.

0: Ja, volgens mij zijn net alle records gebroken qua deelnames in Movie Match. Het was dan natuurlijk vandaag ook niet zo heel moeilijk, maar jongen, hoeveel goede inzendingen heb ik vandaag binnengekregen? En het juiste antwoord was natuurlijk Dirty Dancing uit 1987 met Patrick Swayze en Jennifer Grey. En dan krijg ik zoveel juiste inzendingen binnen. Zet de computer de naam op groen van één iemand, namelijk Nancy uit Herent, en dan neemt ze niet op. Dat is dan weer jammer, maar goed, ze heeft de tickets wel gewonnen. Eén file staat er op dit moment nog op onze snelwegen. Dat is op de Brusselse buitenring tussen Machelen en Jette. Daar komen er 23 minuten bij.
1: Stijn Spits.

staan in de top 10 van de Joe Top 2000 met dit nummer Toto en Africa. Dat betekent dat deze song nog altijd kans maakt op de nummer 1 positie. Want de platen die helemaal bovenaan staan, die kunnen nog helemaal door elkaar gehusseld worden. En dat kan op joe.be. Dus de top 10 die ligt nog niet helemaal vast. Welke platen erin staan wel, maar wat de nummer 1 zal worden, dus niet. Nancy, die mag op kosten van Joe naar de film. Maar morgen, dan sturen we jou misschien wel naar de bioscoop. Morgen heb je trouwens meerdere kansen, want dan spelen we een nummer dat in verschillende films is gebruikt. Maar dat is voor morgen. Voor hier en nu is het Tavares met Heaven Must Be an Angel. En nu eerst The Banners, Someone to You.

0: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
6: Ja, ik bel erop de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Alleen vandaag nog sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Zeg, hoe lang was dat geleden? Leuk om die nog eens terug te horen. De Zweedse Jessica Folker en How Will I Know Who You Are.
1: De top 2000.
0: We zijn nog steeds bezig met de top 2000. En die lijst konden we alleen maar samenstellen omdat jullie massaal veel toplijstjes hadden doorgestuurd. Wie dat ook gedaan heeft is Karin uit Erpenmeren. Goedenavond, Karin.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Zeg, Karin, volg je de top 2000 zo ook een klein beetje?
2: Ja, zoveel als het kan.
0: Ja, het kan natuurlijk niet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
2: Ja, nee, dat gaat niet, natuurlijk niet.
0: Er moet ook alles naar de winkel gegaan worden en eten gemaakt worden. Zo. Zeg, dat Karin, klopt. Je had een lijstje doorgestuurd. Ik stel voor dat we samen eens even gezellig door jouw top 3 gaan.
1: Nummer 3.
0: You're the first, the last, my everything van Barry White. Waarom dat nummer in je top 3, Karin?
2: Wel, omdat dat iets uit mijn vroegere jeugd was. Mm-hmm. En dat ik daar heel veel op gedanst heb.
0: Ja, je schreef zelfs... Je schreef zelfs, ik heb er kilometers
2: ja,
0: op gedanst.
2: Kilometer, ja, het zullen wel kilometers zijn.
0: Ja, dat was dan swingen en zo, met iemand anders erbij.
2: Ja, ja.
0: Perfect nummertje daarvoor, hè. En hij gaat ook dit jaar weer heel hoog eindigen, die Barry White. Dus die heb je alvast in de lijst gekregen. En dat geldt ook voor je nummer 2.
1: Nummer 2.
0: Dat is natuurlijk een klassieker, Purple Rain met Prince. Niet alleen omwille van het nummer, maar ook omwille van de film, hè?
2: Ja, klopt. Ik vond dat een prachtige film.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wel een beetje lang, hè? Het is een lange film.
2: Ja, dat wel. Ja. Ja, het is een hele lange film. Maar goed. Maar boeide wel.
0: Ja, zeker. Ja. En de muziek van Prince die blijft ook boeien. Dus hoe meer muziek van Prince, hoe beter. Dat was je nummer 2.
1: De top 2000.
0: En dan natuurlijk nog je nummer 1. Wie had je daar gezet, Karin?
2: Dat is Bryan Adams met The Summer of 69.
0: Oh, uiteraard, hè? De klassieker. Ja.
2: De klassieker, inderdaad.
0: Ja, heb je hem al live gezien?
2: Ja, meer dan één keer. Een keer of vijf, denk ik al.
0: Oké. Ga je binnenkort weer?
2: Nee, dat gaan we een keer passen. Okay. We gaan een keer passen.
0: Dus het kan niet altijd kermis zijn, hè, Karin?
2: Nee, het is dat.
0: Hey, Karin, bedankt om te stemmen, want dankzij mensen zoals jij hebben wij die prachtige lijst kunnen maken die nog doorloopt tot vrijdag 23 oktober. En ik stel voor dat ik je nummer 1 alles ga draaien, Bryan Adams en Summer of 69. Nog een hele fijne avond, hè. Dag, Karin.
2: Ja, voor jou.

Broken Strings van Nelly Furtado en James Morrison. En die James Morrison, die kun je binnenkort trouwens weer zien in ons land. Hij is namelijk op tournee met The Script en speelt in hun voorprogramma. En aangezien The Script op 28 november in de Lotto Arena speelt, zie je daar dus ook die James Morrison.

0: een dodelijk ongeval. De vierde dag van het assiseproces rond de dood van kleuter Dien zit erop. De hele namiddag kwamen verschillende getuigen aan het woord. Ze vertelden over de verdachte Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Eerder vandaag werd ook de moeder van Dien verhoord, zegt misdaadjournalist Farouk Özkunes.
1: Volgens Elke hebben ze alle twee gelogen tegen haar. Hebben ze allerlei smoesjes verzonnen, zodat ze haar kind niet zou zien op vrijdag, omdat hij wellicht toen al vol blauwe plekken stond. En Dave de Kok en Romy W. aanhoorden dat getuigenis van Elke roerloos en hoopten dat het snel voorbij zou zijn.
0: Het jongetje van 4 overleed 4 jaar geleden. Dave de Kok gaf tijdens het proces al toe dat hij hem heeft mishandeld. De man die zondag met zijn Porsche in een tandartsenpraktijk in Stekenen binnenreed, blijft aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. De man wordt verdacht van vandalisme met verzwarende omstandigheden. De man werd ontslagen uit die tandartsenpraktijk. Zijn ex werkt er wel nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. In de VS sluit pretparkgroep Six Flags tijdelijk 10 attracties in verschillende parken, nadat gisteren een bezoeker overleed in een attractie. De man werd uit een karretje van een achtbaan gecatapulteerd. Hij verwondde in zijn val ook nog verschillende inzittenden. Six Flags lag eerder deze maand al onder vuur nadat tientallen mensen zwaar gewond raakten in een andere attractie. En de Red Flames spelen nu op dit moment verlengingen in de match in en tegen Polen in de strijd om een ticket voor het WK. Ze wonnen al de heenwedstrijd met 1-0, staat er nu 2-1 voor Polen. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maximaal tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het regenen.
2: Dit is Joe
3: met Stijn Smits.
4: Ja, ik weet het is nog geen vrijdag, maar toch doe ik zo meteen de dansvloer al open.

zalige schijf blijf ik dat vinden. Rosella en Everybody's Free to Feel Good. Zeg zo meteen Joe Popnieuws hier weer bij Joe met een roze wolk voor Tom Dice en Kato. En leuk nieuws voor de fans van Toto, maar eerst nog wat nieuws over Boy George. Want Boy George, de zanger van Culture Club, die heeft een probleem. Hij gaat volgende maand namelijk 2 concerten geven in Israël, in Tel Aviv. Maar hij vindt beter geen muzikanten. Boy George, nooit vies van een beetje controverse, die geeft wel mee dat zijn steun voor het Joodse volk op geen enkele manier het leed van de Palestijnen hem koud zou laten. Maar toch vindt hij dus geen muzikanten die met hem mee willen naar Israël. Och, arme toch, die Boy George.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is dinsdag 13 oktober. Dit is het Joe Popnieuws met een leuke aankondiging voor fans van Toto en Muse. En een nieuwe kleine ukkepuk bij de Starlings. In my little
1: submarine. Joe Popnieuws.
0: Want Cato Kallebout en Tom Dice zijn opnieuw ouders geworden. Het koppel achter de Starlings verwelkomde hun tweede kindje, een zoontje genaamd Amos. Dat gebeurde al op 9 oktober, maar het koppel maakte dat nieuws pas vandaag bekend. Cato en Tom laten weten dat ze op een roze wolk zitten en dat ook grote zus Nova haar broertje al erg liefdevol ontving. En papa Tom, die nam zijn gitaar zelfs al mee naar het ziekenhuis om een allereerste liedje te spelen voor zijn nieuwe zoon.
1: Popnieuws.
0: Goed nieuws voor de fans van Toto. De Amerikaanse rockband keert volgend jaar terug naar Europa. Eén klein probleem, ze komen niet naar ons land, maar ze spelen wel in Nederland. Op 3 juli viert Toto hun 50-jarig bestaan in het Stadspark in Groningen. Dat is een groot park, dus daar kan veel volk bij. De band wilde absoluut optreden in Nederland, omdat Nederland het allereerste land was waar hun hit Hold the Line op nummer 1 stond. Wie het feestje mee wil vieren, die kan vanaf aanstaande vrijdag om 10 uur tickets kopen. En tot slot keert Muse terug naar Rockwerchter. De Britse band staat op vrijdag 2 juli volgend jaar opnieuw als headliner op het hoofdpodium. Muse stond er in 2000 voor het eerst en is intussen echt wel uitgegroeid tot een vaste waarde op het festival.
1: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.

0: 45 jaar oud en toch spreekt het nog altijd tot de verbeelding, want het staat in de linkerkolom van de Joe Top 2000 dit jaar. Dat betekent dus hoger dan 1000. PH Down and I Won't Let You Down.
1: De Top 2000.
0: En die Joe Top 2000, dat is echt een aaneenschakeling van winners en... ja, losers klinkt misschien toch wat te negatief. Laten we zeggen winners en wat mindere winners. Elke dag krijg je van mij ook de zak van de dag. Dat is de plaat die het sterkst achteruit boerde. En om het leed te verzachten, draaien we die plaat dan gewoon nog eens. Vandaag is de zak van de dag Queen... En dat is toch wel een beetje opmerkelijk, want op zich zijn jullie wel fan van Queen. Ze staan namelijk 24 keer in de lijst. En toch is er een nummer dat echt een serieuze patat heeft gekregen vandaag. Namelijk Heaven for Everyone. Daarmee gaat Queen 567 plaatsen in de min. En dus is dit de zak van de dag.
1: De Top 2000. Dit is Joe.

toch ondertussen ook wel een stamgast te worden in de Joe Top 2000. 10 keer staat hij erin dit jaar, ook met een paar heel recente nummers, onder andere Risk It All en On My Soul, zijn de songs die dit jaar nog uitkwamen en die er staan er toch al meteen in. Ik kreeg Bruno Mars nog eens met Treasure. Zo meteen, dan gaan jullie weer bepalen wat er te horen valt op Joe, want in de Joe-app staat weer een nieuwe One Hit Wonder Battle klaar met twee fijne platen uit de 80's en ik heb echt geen idee wie er gaat winnen.

0: ook een one-hit wonder, maar die zit vandaag niet in onze battle. The Buggles and Video Killed the Radio Star.
1: One-hit wonder battle. One-hit wonder battle.
0: Want nu gaan twee andere eendagsvliegen de degens weer kruisen in de Joe-app. Eentje zal er gespiest worden aan die degen en de andere die mag een ererondje doen. En jullie bepalen wie wint. Gewoon de Joe-app open doen. Helemaal bovenaan zie je dan de one-hit wonder battle. En dan kun je stemmen op jouw favoriete plaat. Het zijn vandaag twee songs uit de 80's en ik zei het net al, ik heb echt geen idee welke plaat jullie voorkeur zal uitdragen. Normaal kan ik zo wel een voorspelling doen. Vandaag helemaal niet. Je hebt de keuze tussen deze twee. John Waite en Missing You. Die John Waite die scoorde natuurlijk nog wel hits als zanger van The Babies, Isn't It Time bijvoorbeeld en met Bad English. Maar solo kon hij maar één keer potten breken en dat was dus met deze Missing You. Dat is keuze nummer 1. Maar dan heb je natuurlijk ook nog keuze nummer 2. Dat is lang geleden. Hollywood Beyond was een Britse band met een heel eigen sound. De zanger treedt trouwens nog altijd op, maar de groep is ondertussen al wel een tijdje uit elkaar gevallen. 1 hit scoorden ze, What's the Color of Money? En daar kun je dus ook voor stemmen. Welke willen jullie straks horen? John Waite of Hollywood Beyond? Stemmen maar in de Joe-app.

Somewhere Only We Know. En Only We Know wie er gewonnen heeft. Het is eigenlijk Only I Know. Want ik ben de enige die de uitslag voorlopig kan zien. Ik vind het altijd leuk als het spannend is. Vandaag was dat weer zo. 52% voor de winnaar, 48% voor de verliezer. Dus deze twee platen waren heel erg aan elkaar gewaagd. Dus mijn voorgevoel dat ik niet kon voorspellen wie er zou winnen, dat is inderdaad waar geworden, want het scheelt helemaal niet veel. Maar wie gaat met de overwinning aan de haal en krijgt dus nog eens een draaibeurt? John Waite, Missing You of Hollywood Beyond and What's the Color of Money? We gaan eens luisteren. We gaan geen geld tellen. What's the Color of Money? Hollywood Beyond maakt dus terug de kast in. Winnaar van de One Hit Wonder Battle van vandaag is die zanger van The Babies, die dus solo één keertje kon scoren. En nu scoort hij nog eens, want hij is de winnaar van de One Hit Wonder Battle met 52% van de stemmen. John

0: De Shoop Shoop Song van Cher. En fans van die Cher die kunnen uitkijken naar een tweede deel van haar biografie. In 2024 bracht ze het eerste deel van haar memoires uit. Volgend jaar dan komt deel 2. Op 20 april zal dat zijn. Het boek zal 480 pagina's dik zijn. Er valt dus duidelijk nog veel te vertellen over Cher. Zometeen krijg je hier bij Jonah Alicia Keys Empire State of Mind. Maar eerst gaan we naar Italië met Pino D'Angelo.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io un

Alicia Keys en Empire State of Mind. Een heel mooi eerbetoon aan New York, die heerlijke stad. Maar ja, er zijn natuurlijk nog veel meer artiesten die ooit een ode aan de Big Apple hebben geschreven. Frank Sinatra natuurlijk, Madonna ook. En Taylor Swift deed het ook ooit met Welcome to New York. En over Taylor Swift gesproken, morgen dan geef ik een boek weg over de beginjaren van de carrière van Taylor Swift. Dat is voor morgen. Voor nu,

0: Zometeen bij Joe.
1: Zwoele vibes van Santana. Maria Maria komt er zo meteen aan. En we gaan ook nog naar de 80's met

0: 9 uur is het ondertussen geworden. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. De problemen bij De Leyze en Albert Heijn zijn nog niet van de baan. De tandarts die de praktijk van zijn ex-werkgever binnenreed, blijft aangehouden. En onze Red Flames konden hun wedstrijd tegen Polen niet winnen. De problemen bij Albert Heijn en De Leyze door de IT-storing zijn nog niet opgelost. De Leyze is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart.

0: wel nog. Mogelijk handelde hij door relationele problemen. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. En een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nochtans wel al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
1: Dit is Joe
2: met Stijn Smits.
3: Straks gaan we samen naar 1989 voor het hitarchief. En toen hadden we een heel populaire Belgische nummer 1.

0: De Top 2000.
1: En morgen dan gaan we die Joe Top 2000 in twee hakken. Dan komt de nummer 1000 langs. Dat zal bij Heidi zijn, zo ergens rond de middag. Maar eerst delen we nog de Sol-sleuteltrui uit. Die wisseltrui die gaat naar de plaat die het sterkst steeg vandaag. En de berggeit van dienst is Johan Verminne. Hij kreeg onlangs het zware nieuws van een kankerdiagnose, maar hij plant toch nog één grote afscheidstournee. En de fans die zijn hem in de Joe Top 2000 ook duidelijk niet vergeten, want hij gaat 851 plaatsen vooruit met Laat me nu toch niet alleen. En daarmee is hij de berggeit van de dag.
2: De Top 2000.
3: Dit is Joe.

een erken op de gitaar spelen, dat kon die man wel. Santana en Maria Maria. Zometeen gaan we terug naar 1989 in het Hitarchief. Dat was het jaar waarin we op tv voor het eerst konden kijken naar een serie waarin de hoofdrolspelers strakke rode broekjes of badpakken droegen. Quizvraag van de dag. Hoe heette die serie ook alweer? Straks heb ik het erover. Eerst krijg je nog Elton John en Can You Feel the Love Tonight? En gaan we naar de 80's met deze van Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me. Dus die serie met die rode broekjes? Het antwoord kan je kwijt in de Joe-app.

0: Love Tonight.
1: Het hitarchief.
0: En nu flitsen we ons voor het hitarchief weer even terug in de tijd. Professor Barabas gewijs. Gaan we naar 1989. Dat was het jaar dat een revolutie uitbrak in Roemenië. Helaas had dat voor een Belg ook fatale gevolgen. Want toen VTM-journalist Danny Huet daar was om verslag uit te brengen van die gebeurtenis, werd hij door een sluipschutter vermoord. 1989 was ook het jaar waarin we voor het eerst konden kijken naar Baywatch. Die serie over de strandredders van Malibu met de strakke rode broek van David Hasselhoff en later ook met de twee grote talenten van Pamela Anderson. Linda Fabienne, Geert, Rita Ruben en Patricia, die wisten dat onder een nacht.
2: Baywatch, dat zag ik vroeger, Geer, hè.
0: En zag je dat dan graag, Patricia, omwille van de sterke verhaallijnen of toch omwille van de bruine mannelijke torsos en de strakke zwemshorts? Hoe dan ook, terug naar de muziek. Dit was de top 3 op 13 oktober 1989.
1: Nummer 3. Chorando se foi, quem
0: dia só me fez chorar. Het was de zomerhit van 89, Kauma en Lambada. Maar toen, in oktober, was hij natuurlijk al een beetje op zijn retour. Er stond deze Braziliaanse sensuele dans op nummer 3.
1: Nummer 2.

0: bij haar om dat decennium af te sluiten. The Best stond op nummer 2 en dan helemaal bovenaan...
1: Nummer 1.
0: Daar stond een van de weinige Belgische platen die ooit ook in Amerika een hit werd, maar niet op 1 geraakte zoals veel mensen denken. Er is er maar eentje die daarin geslaagd is en dat is Sir Sourire. Technotronic op 1, Pump Up The Jam.
2: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little more, get the party going on the dance.

0: Beetje Italiaans, dat kan nooit kwaad, denk ik dan. Umberto Tozzi en Gloria.
1: De leste zijn de beste.
0: Zeg, en daarnet is er iets heel moois gebeurd. Evelien uit Mechelen die heeft haar vriendin Kirsten, of Kirsten beter, ten huwelijk gevraagd. Dus dat liedje van net van Elton John, Can You Feel the Love Tonight, dat kwam helemaal van pas na dat huwelijksaanzoek. Wow, proficiat Evelien. Laat me weten wanneer het doorgaat. Ik kan denk ik wel. Maar wil jij misschien een ander plaatje horen dat hoort bij de liefde? Listen to Your Heart van Roxette bijvoorbeeld, of Open Your Heart van Madonna, of tegenovergestelde Heartache van Pepsi en Shirley, of iets wat helemaal niks met de liefde te maken heeft, The Crazy Frog bijvoorbeeld. Het kan allemaal als laatste plaat. Er is maar één voorwaarde. Het moet gewoon het beste nummer zijn van de hele avond. Suggesties voor platen die ik kan draaien zo vlak voor het nieuws van 10, die zijn welkom in de Joe-app.
1: De beste zijn de beste.

0: Ja, ik had dit nummer ook tot laatst kunnen houden, want het is natuurlijk ook een hele mooie om met de avond af te sluiten. James Bay en Hold Back the River. Maar ja, we zijn nog niet aan het einde. Het is nog een 17 minuten. En ik had ook suggesties gevraagd aan jullie, dus ik ga niet mijn eigen zin doen. Dit zat onder andere in de inbox.
1: All of me loves all of you.
0: Want die kan eigenlijk mee in die categorie van James Bay. Ook een hele mooie Ivonna uit Lille.

uit Keerbergen, die heeft volgens mij zijn hele zolder ondersteboven gehaald om deze nog eens naar boven te brengen. Origineel, mooi, actueel en nooit gedraaid. Child Come Away van Kim Wilde over het misbruik van jonge meisjes, schreef hij erbij. Ik ben heel diep moeten gaan zoeken, Luc. Ik heb ook heel de playlist ondersteboven moeten halen, maar ik heb hem wel gevonden, dus ik zet hem bij op de lijst. En dit is weer iets heel anders. Zo vind ik het leuk dat het alle richtingen uitgaat. Sandra uit Gent, die stelde Jackie Wilson voor met Reed Petit. Take my tears and that's not really all. Tainted love. En dan was er nog een Sandra, maar eentje uit Kortrijk. Die wilde graag Tainted Love horen van de Soft Cell. Die staat bij deze ook bij op de lijst. Manuela uit Beersen, die stuurde vanavond stel ik Genie van Falco voor om wat in de Halloween-sfeer te komen. Want, zo schrijft ze, ik vind het vooral creepy wanneer hij zingt Sie werden dich nicht finden, niemand werd dich finden, du bist bei mir. Ja, Manuela, dat is inderdaad eentje om schrik van te krijgen. Maar we zijn nog niet aan Halloween natuurlijk. Ik ga er nog eens heel goed over nadenken, want ik heb ook nog wat andere suggesties binnengekregen. Welke ik eruit pik, hoor je straks.

Busted en the Year 3000. Zeg, ik vind het altijd heel mooi als de sterren van vroeger samen dingen doen met de sterren van nu. Zo is Somber zowat de meest beloftevolle jonge artiest van dit moment. En die kreeg tijdens een concert afgelopen weekend op het podium bezoek van Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac. Samen zongen ze Go Your Own Way. Je krijgt beter Fleetwood Mac nog eens, maar dan met Everywhere.

0: Fleetwood Mac. Ideaal ook om af te sluiten, maar ja, je weet het, hè. Ik heb er weer eentje gevonden die net ietsje beter is.
1: De beste zijn de beste.
0: Of het is te zeggen, ik heb die niet gevonden. Fabienne heeft die gevonden. Dag Fabienne, goedenavond.
2: Goedenavond, Steen.
0: Zeg Fabienne, wat waren jullie op dit late uur zo aan het doen terwijl jullie naar Joe aan het luisteren waren?
2: Aan darten en aan het aperitieven.
0: Zalig. Dartsen en aperitieven. Dat lukt zo samen zonder dat je een pijltje in iemand zijn gat steekt? Nee, nee.
2: Ja, dat lukt prima.
0: Oké, goed. Zeg, want het is jij en je vriend die samen thuis zijn. Zijn jullie fervente dartsers?
2: Ja.
0: Ja?
2: Toch wel.
0: Ja, en dat is dan ook zo...
2: Een grote fan van Nathan Espinoe.
0: Dat is een dartser, neem ik dan aan, want ik ben niet zo thuis in de wereld.
2: Van Engeland, ja.
0: Zeg, en doen jullie dan zo ook kampioenschappen mee? Of is het gewoon thuis?
2: Nee, gewoon onder vrienden.
0: Oké. En dan is het wie het eerste, wat is dat? 180 haalt zeker?
2: Ja, dat is het hoogste dat je kunt, ja.
0: Ah ja, en is dat vandaag is dat al gelukt? Of is er te veel aperitief gevloeid?
2: Nog niet.
0: Hey Fabienne, je had een nummer aangevraagd.
2: Zeker nog niet, ja.
0: Welk nummertje mag dat zijn?
2: Peter Maffay.
0: Peter Maffay, met doe, daar
2: voor
0: ga...
2: Voor mijn papa, alsjeblieft.
0: Ah, voor je papa, want die hoorde dat graag.
2: En voor mijn vriend, ja.
0: Ah, ze horen het alle twee graag.
2: Ja.
0: Ja, oké, goed, dan gaan we dat draaien. En ik denk dat ik daar heel veel mensen plezier mee ga doen, Fabienne. Ja. Want die suggestie komt regelmatig binnen. Het is een lang nummertje, dus je kunt er nog veel op aperitieven.
2: Nee, sorry.
0: Nu wel, het is nog niet begonnen.
2: Ja, omdat ik gewoon op de radio kom, sorry.
0: Hé hey, Fabienne, we gaan er samen van genieten. Peter Maffay, doe. Fijne avond nog, hè. Dag.
2: Dank je wel. Goedenavond, dag.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: 10 uur geworden, Jo-nieuws krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. Nieuwe 1-op-1 gesprekken over de begroting. Nog altijd problemen bij de Leijse en Albert Heijn. En er wordt vanavond ook gevoetbald. Premier Bart Wever hervat morgen de 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Dat schrijft HLN. Afgelopen zaterdag zat het kernkabinet 3 uur samen, maar die onderhandelingen leverden niets op. De Wever startte daarom zondag opnieuw met 1-op-1 gesprekken. Hij zou normaal ook vandaag zijn beleidsverklaring geven in het parlement. Maar die stelde hij dus uit. Er zijn nog te veel verschillen tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten. De problemen bij Albert Heijn en de Leijse door de IT-storing zijn nog niet opgelost. De Leijse is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Roel de Kelver van de Leijse.
2: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.

0: van 11 uur.
1: Een goede avond. 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Het grootste deel daarvan is ook bang dat een akkoord niet meer zal lukken. En wijst als schuldige naar Georges-Louis Boucher, politiek journaliste Hannelore Simons.
2: 41% vindt hem verantwoordelijk, maar heel erg lijkt Boucher dat nu ook weer niet te vinden. Zolang hij maar kan zeggen, ik ben hier de enige van heel deze bende die een btw-verhoging voor u tegenhoudt.
1: Die mogelijke btw-hervorming blijft een van de grootste knelpunten. Opvallend, 7 op de 10 vindt wel dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet ertegen. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet gereageerd op het nieuws. In het Midden-Oosten heeft Saudi-Arabië 3 raketten neergehaald. Die waren onderweg naar de hoofdstad Riyadh. Dat meldt het leger op X. Ook 2 drones zouden zijn neergehaald. Heel wat inwoners werden opgeschrikt door luide knallen. De raketten werden afgevuurd door de Houthi-rebellen in Jemen. Die hebben de aanvallen op Saudi-Arabië de afgelopen dagen fors opgevoerd uit onvrede met de steun van het land aan de regering in Jemen. Saudi-Arabië viel eerder vanavond dan weer een oliemaatschappij in Jemen aan. Vannacht blijft het droog en vrij helder, minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Joe Easy.

0: nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. De helft daarvan wijst naar Georges-Louis Boucher als de schuldige. Politiek journalist Hannelore Simoens.
2: 41% vindt hem verantwoordelijk, maar heel erg lijkt Boucher dat nu ook weer niet te vinden. Zolang hij maar kan zeggen, ik ben hier de enige van heel deze bende die een btw-verhoging voor u tegenhoudt.
1: Die mogelijke btw-hervorming blijft een van de grootste knelpunten. Opvallend, 7 op de 10 vindt wel dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet ertegen. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En in de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund. Het won in en tegen Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi bracht club al na een half uur op voorsprong en maakte deze wedstrijd zelfs een hat-trick. Kapitein Hans van Aken is trots.
3: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. Natuurlijk doen zij dat vaak wel goed met hun spitsen, die stevig op hun benen staan en ook goed afleggen, veel lopende mensen daarna. Maar we hebben nog een bal de lat, nog een bal de paal, dus er waren nog wel mogelijkheden.
1: Vannacht blijft het droog en vrij helder, minima rond 10 graden. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.